0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een door de VS aangewezen route. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt, kan een spatje regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden. Het gaat zo gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer, waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar volgens hem al vaker zwarte beren gezien. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en er kan ook hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe wat zien. Het wordt dan een graad op 19 op de Wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden verwaarloosbaar. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is dat bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch het omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: is NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut zaten. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, weet je, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, weet je wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dan moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iets.

Goedemorgen, het is inderdaad weer zaterdag. En dan gaan we beginnen aan 4 uur lang Wekkerbakken Weekend van Max op NPO Radio 5. Eens kijken, gisteren was het Wereld Emoji Dag. Je kent ze wel, die kleine poppetjes die je meestuurt bij je berichten. En vandaag is het internationale Nelson.

0: Nelson Mandela. Mooi begin van deze ochtend. Het is ook meteen de laatste week van de Tour de France die ingaat. En we hebben vanavond de troostfinale van de WK voetballen. En morgen de echte finale. En dat zal ongetwijfeld leiden tot deze plaat. Dat we die gaan horen. Ik weet het zeker.
1: Time after time.
0: Ja. Gaat gebeuren hoor.
1: My sentence.
0: Maar wie?
1: But committing no crime.
0: We kunnen een polletje maken, maar doen we het.

En dit was Spa, gezongen door Henny Vrienten. En dit is een nieuwe van Ilse de Lange. Mooi gitaarwerk. En goed gezongen. Dat kun je wel.

0: 1962. Niels Sedaka en Breaking Up Is Hard To Do.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, in 1992 stond de wereld op zijn kop, want er was een hele bijzondere film uitgekomen en dat was The Bodyguard. En de hoofdrollen werden gespeeld door Kevin Costner en Whitney Houston. En de film ging de hele wereld over en werd een immens succes. En ze filmden onder andere in de Fountain Blue Hilton in Miami. Een legendarisch hotel eigenlijk. En daar kun je nog steeds in en kijken waar het allemaal gebeurde daar. En, I Will Always Love You was een liedje van Dolly Parton. En die werd gebruikt in The Bodyguard in de film uit 92. Om Whitney Houston te laten stralen op het podium. En dat is wel gelukt, want een prachtige song.

Gold Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: gezellige plaat vind ik dat. Sky High van Jigsaw.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, en dan kijken we eens even in de kranten wat er allemaal los is en wat er allemaal gebeurd is. Natuurlijk staan ze bommetje vol met alle informatie over de WK-finales. De kleine finale, de grote finale met allemaal toplanden eigenlijk. Frankrijk tegen Engeland en Argentinië uiteindelijk tegen Spanje. Het is allemaal wel wat. En we zullen allemaal zien hoe het af gaat lopen. En in België zijn ze in de war van andere dingen, want daar is een van de laatste.

reguliere F1's begonnen op Spa-Francorchamps. En Max Verstappen heeft een nieuwe achtervleugel en deed het daarna gisteren best goed. En gisteren, maar dan in 1968, ging in Londen de Beatle-tekenfilm Yellow Submarine in première. En dat is wel leuk, want daar zong Ringo voor het eerst in zijn carrière een

grote hits scoren. En in 2011 was het jaar dat Johnny Kraaikamp, senior, 86 jaar, overleed. En die is toch legendarisch geworden met zijn versie van... Er is een Amsterdammer doodgegaan.

Hij kreeg een glaasje bier van tante Sjaan. En heb ze keek, hij gaf de pijp aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand. En tante Sjaan die lag voor pampus in de ledikant. De GGD.

Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil. En iedereen die liep de hoop. Heel even, maar ze moesten gauw weer naar de bioscoop. Maar in het oog van het orgelvrouwtje blond.

is een Amsterdammer dood gegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketik was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond.

die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pirament gaat door de straat, één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen.

0: je kent meteen de samenzang van de Hollies. Welk liedje ze ook doen. Dit was Stop, Stop, Stop.
1: De plaat van je leven.
0: Wij stoppen helemaal niet. We gaan lekker door tot een uur of tien. Wat is jouw lievelingsplaat? De plaat van je leven. Bij welke plaat denk je terug aan een mooi moment of een bijzonder moment? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan win je misschien de Wekker Wakker Weekend Muismat. En ik ga hem draaien dan. En we praten er even over. Dus jouw plaat van je leven. Zet hem op de NPO Luister-app. Ik zie het hier voor mijn neus verschijnen. Dat is al leuk, hè? Dit zijn de Four Tops. Die maakten ook heel wat mooie en goede songs en platen. Uit het Tamla Motown archief. Don't Walk Away. The Four.

0: energie in. Don't walk away van de Four Tops.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, en dat gaat vandaag over de Golden Earrings en Golden Earring. Want César Zuiderwijk, de huidige drummer die als laatste in Golden Earring speelde, is jarig. En die willen we graag feliciteren. Maar de Earring begon met Siep Warner. Dat was een

Please Go van de Golden Earrings blijft een van de mooiste die ze ooit hebben gemaakt. Maar toen zat César nog niet in de Golden Earring. En ze haalden de S van de naam af en het werd Golden Earring. En César begon eigenlijk met gitaar spelen en stapte later over naar drums. En hij speelde onder andere bij de Ladybirds, bij Who and the Hilltops, Living Blues, voordat hij bij de Golden Earring terechtkwam. En dat heb

Beatles, Golden Earring met op drums. César Zuiderwijk, die allerlei dingen bedacht met zijn drums. Want daar ging hij overheen springen. Geeft ook les aan allerlei opkomende drummers. En die leren veel van César Zuiderwijk. Zat vaak in de Losvast Superband. En ter gelegenheid van zijn verjaardag misschien wel de grootste hit van Golden Earring. Wat denk je van Red Alive?

Ja, Kees zet op de app. Goedemorgen. Het blijft een wereldnummer. Ja, en dat is ook zo. Een van de betere songs, Golden Earring, brengen ons aan het eind bijna van het eerste uur van Wekker Wakker Weekend voor vandaag. We gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is met het NOS-journaal. En dat doen we met nog zo'n legendarische evergreen. Barry Ryan was er verantwoordelijk voor. Met orkest. En dat is al mooi, hè? Eloise.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand in Venezuela stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de 2e dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis toen hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd kwam. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is om dat niet meer te doen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Dat was in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: kunnen vinden. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons.
1: De Nederpopsong van de dag.
0: En die is van Peter en zijn Rockets. Aan

0: Waterloo Sunset van The Kinks. En dat is eigenlijk een bijzondere band, vind ik wel. Als je van country houdt, dan zit je goed bij Wekker Wakker Weekend. Want wij besteden er veel aandacht aan. Straks Country Roads met Tyler Braden. Maar nu eerst Luke Combs.
1: De helden van nu.

tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: word je vrolijk van, hè? Heladiladilo van de Dolly Dots.
1: De oude bekende.
0: Ja, dat is een bijzonder bandje, The Hurt. En daar zaten in Andrew Steele, Gary Taylor, Andy Brown, maar ook Peter Frampton. En die maakte wat platen bij een platenmaatschappij en dat lukte allemaal niet zo heel erg goed. Ze verhuisden van platenmaatschappij en gingen werken met Howard en Blakely. Ken Howard en Alan Blakely. En die hadden al de Honeycombs gedaan. En Dave DiDozzi, Bicky McIntitch. Ze gingen liedjes schrijven voor The Hurt. En de eerste was wel een radiohit, maar geen grote hit in de lijsten. En toen kwam From the Underworld. En dat was raak. En daarna kwam Paradise Lost. En dat was nog meer raak. En dat was vreemd, want die begonnen met een soort brassband begin. En dan komt de popmuziek om de hoek kijken. En het eindigt ook weer met die brassband. Paradise Lost, als de oude bekende in Wekker Wakker Weekend van Max van The Hurt.

0: Jan. Ja. Het is een Noorse taart voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Na de Cats, alle Cats-fans weer blij, gaan we naar de Vlaamse klassieker. Een bandje met onder andere Axel Peleman, Walter Grootaerts, en die werkte bij Radio 2 in Vlaanderen. En Ben Krabbe, en die doet nu nog steeds elke avond bloggen op de televisie. Groot succes, maar hij gaat ermee stoppen. Maar ze hebben samen wel een bandje waar ze graag mee spelen. En dat zijn de Kreuners. En omdat Grootaerts, zeg maar,

0: Engels nou niet helemaal op punt stond, zei ze, weet je wat, we gaan het in het Nederlands doen. En grootarts, die kondigt die band zelf ook aan. Ik Wil Je was een grote hit en ze speelden het hartstikke live en dat was heel leuk. Hoe heette die band ook alweer, Walter?
1: De Kreuners!
0: Ah. De Kreuners en Ik Wil Je. Blijf bij.

0: Magic, Donna Summer uit 1976.
1: De schatkamer van...
0: De schatkamer van Joe Cocker, geboren in Sheffield, waar hij toen hij 15 jaar oud was voor het eerst in bandjes ging spelen. En in 1969 was hij voor het eerst te zien op de Amerikaanse televisie in de toenmalig zeer populaire Ed Sullivan Show. Zijn eerste hit was eigenlijk een cover van de Beatles, With a Little Help from My Friends. Hij ging Woodstock spelen en dat bracht hem nog meer populariteit en scoorde de ene hit na de andere. Totdat hij op een gegeven moment een klein beetje te veel de fles pakte en een klein beetje te veel met drugs aan de gang ging. En toen was het even gedaan met de grote hits van Joe Cocker. Maar in de periode daarna, toen kwam hij toch weer aardig terug. Midden 70, jaren 80. En een van de grote hits die hem terugbrachten was een prachtige ballade. You are so beautiful to me. You.

are so beautiful to me, Joe Cocker. In een hele bijzondere versie. Hij coverde heel veel liedjes. En dat betekent dat hij liedjes opnam van bekende bands... die daar al een hit mee gehad hadden. Maar de zeer bijzondere stem van Joe Cocker maakte... dat hij dat zichzelf kon permitteren. The Ladder bijvoorbeeld van de Box Top. Summer in the City van Loving Spoonful. En hij pakte ook een liedje van Randy Newman. You Can Leave Your Head On.

Add-on, Joe Cocker. En met een liedje van Randy Newman. En dan zie je hoe grappig toch Randy Newman liedjes maakt. 12 jaar geleden, in 2014, overleed Joe Cocker. En hij zal altijd in alle lijsten voorkomen. Want het is een artiest van bijzonder groot allooi. Als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft. En hoe hij zichzelf weer bij de hand pakte. En dacht van, weet je wat, ik blijf gewoon lekker muziek maken. En ik vergeet alle onzin eromheen. John Hiatt maakte ooit Have a Little Faith in Me. Maar de Joe Cocker versie is fantastisch.

0: De Sweet and Pop and Joe. Glamrock Optima Forma.
1: Het dagboek van Jan.
0: Er wordt mij vaak gevraagd, wat waren nou de eerste liedjes die je speelde op je piano? Nou ja, naast het klassieke werk wat je moest doen voor de muziekschool en het conservatorium, was dat met een bandje, bijvoorbeeld Hello Josephine, maar dan in de versie van de Scorpions. En we hebben bij het instuderen van dat liedje met de hele band zo ongelooflijk veel plezier gehad, want er moest iemand gezocht worden die al dat lachen voor zijn rekening nam. En wie denk je dat uiteindelijk werd? Ja hoor, je vriend Jan. Hello Josephine, de Scorpions.
2: Hello.

dat lachen ga ik niet meer doen, hoor. Ik krijg nog zweet, zeg maar, achterop mijn rug, als ik eraan denk hoe dat ging. Dat brengt ons bij de laatste plaat van dit tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. En dat doen we met een mooie plaat van Tina Turner. When the heartache is over. Tina kan ook als geen ander een song neerzetten, zoals dat heet. Dat als je het één keer gehoord hebt, je het nooit meer vergeet.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant!
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat het gebeurde. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond door de aardbeving. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Zo'n 200 mensen moesten hun huis uit omdat er duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: geluisterd. Dit is het derde uur van Bekkerbakken Weekend van Max op NPO Radio 5.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, je kent het, hè. Je mag elke week kiezen van wie ik een plaat ga draaien. En vandaag heb je de keus tussen, het is geen makkelijke, Rob de Nijs of Marco Borsato. Wat wil je horen? Een plaat van Rob de Nijs of bijvoorbeeld Margherita van Marco Borsato? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we ondertussen luisteren naar een prachtige versie van Pancho en Lefty. Emmylou Harris.

0: Is dat mooi of niet? Banjo en Lefty van Emmylou Harris.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, vandaag het weekend van 18 en 19 juli alweer. Ik had vanmorgen het idee dat het weer langer aan het donker blijven was. Maar ja, dat ga ik eens aan Frans vragen, want die heeft daar verstand van. Die weet daar alles van. Goedemorgen, Frans.
2: Dag Jan, goedemorgen.
0: Het is vandaag Wereldbevolkingsdag.
2: Ja.
0: En het is ook de sterfdag van Ruud Jacobs. Die werd 81 jaar, was de broer van Pim. Speelde geweldig goed bas en produceerde ook platen. En dat was geen slechte zaak voor Ruud, want hij dacht, ik ga een plaat maken met André Rieu. En dat werd deze.

0: deze was in het stadion, hè? De André Rieu en de Second Walls. Wat een hit gemaakt door Ruud Jacobs. En niemand geloofde daar toen in. En toch kreeg hij het voor elkaar. En André Rieu, die al heel lang bezig was met al zijn orkesten, werd een wereldster. Dat moeten we bij Frans nog afwachten, want het codewoord is regen. Frans, goedemorgen.
1: Dag Jan.
0: Wat gaat het weer ons brengen de komende tijd? Weer zo'n hittegolf? Nee, hè?
1: Nee, geen hittegolf
0: goed
1: meer.
0: Zo,
1: nee,
0: goed
1: nee,
0: zo.
1: Nee, nee, nee. Het is duidelijk even schakelen, hè. De zomer heeft een stapje terug gedaan, zul ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Vandaag is het echt op de meeste plaatsen gedaan met die tropische en zomerse temperaturen. In de noordelijke en noordwestelijke kustgebieden, ja, nog zo'n 20, 19 graden. Midden van het land 22, 23. In Zuid-Limburg alleen kan het nog net zomers warm worden. Dus okay. 25 graden.
0: Okay.
1: Maar het is ook daarna weer voorbij, hoor. Er schuiven flink wat wolkenvelden over het land, waar af en toe een licht buitje of wat motregen uit kan vallen. Maar dat is letterlijk een druppel op een gloeiende plaat, want de droogte in het land is hierdoor nog echt niet voorbij. Door die bewolking heeft de zon het vanmorgen behoorlijk zwaar, maar vanmiddag kan de zon er toch af en toe even doorheen piepen. Lokaal valt een licht buitje. Er staat een overwegend matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en in het op het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn.
0: Okay.
1: Vanavond en vannacht een mix van opklaringen en bewolking, waar nog steeds lokaal een bui uit kan vallen. In het noordoosten kan daar ook een klap onweer bij zijn. Het koelt af naar zo'n 13 graden vannacht in het binnenland tot 16 graden aan zee.
0: Chilly.
1: Chilly, ja, maar lekker. Je kan het raam weer gewoon openzetten, ja, zonder dat die warme lucht binnenkomt, hè? Ja.
0: Precies.
1: Aan de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige wind uit het noordwesten. In het noordelijk kustgebied is de wind krachtig, windkracht 6. Serieus uitwaaien daar, hè?
0: Ja.
1: Maar boven land valt het mee. Daar is de wind zwak tot matig.
0: Gaat je haar ook leuk van zien.
1: Ja. Gratis kapsel. Morgen zien we een typische Hollandse mix van zon en stapelwolken, waar vooral in het noorden een bui uit kan vallen. Soms ook weer met onweer. Morgenmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. In het noorden zijn er wat meer wolken. Het blijft hoofdzakelijk droog op een verdwaald druppeltje in het noorden na. De temperatuur doet nog een klein stapje verder terug. 19 graden aan zee, 22 graden in binnenland. Het zuidoosten misschien, nou, 23 graden en dan is het wel uitgeperst. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan de kust. Morgenavond schijnt in het zuiden eerst nog de zon en van het noorden uit neemt de bewolking toe. En door die wind die uit het noorden of noordwesten komt, houden we ook na het weekend koel zomerweer met temperaturen van zo'n 18 graden op de Wadden en vlak aan zee tot zo'n 22 graden in Brabant en Limburg. Dat stond niet echt verkeerd, hoor.
0: Nee, dat is helemaal niet verkeerd.
1: Het is niet zo dat je denkt, de vakantie
0: valt voorbij. In het water.
1: Wisselend bewolkt, met op de meeste plaatsen wel wat meer zonneschijn dan in het weekend. Het blijft waarschijnlijk droog. En ook vanaf dinsdag blijft die wind uit het noordwesten waaien, waardoor die temperatuur blijft uitkomen op, nou, zeg 19 tot 20 graden aan zee, 23 graden in het binnenland. Vaak droog, maar halverwege de week, vooral op de woensdag, is de neerslagkans wat groter.
0: Regen.
1: Regen, ja. Precies. Het is nog wel wat ver weg, maar als we dan kijken richting volgend weekend, draait de wind naar zuidwestelijke richtingen, neemt de kans op hogere temperaturen weer toe. Landinwaarts kunnen we dan de zomerse 25 graden weer halen. Kortom, de zomer is niet weg. Het doet gewoon even rustig aan.
0: Oké, en we krijgen wat regen, hè?
1: We krijgen wat regen.
0: Oké, dankjewel, Frans.
1: Woensdag.
0: Ja, woensdag. Schrijf het allemaal in je agenda. Woensdag zijn we allemaal heel vrolijk, want dan krijgen de plantjes. En ook voor de boeren en voor alle mensen die gewassen telen en weet ik wat dan ook. Regen is echt nodig. Een vergeten song eigenlijk kreeg ik aangeraakt van de week. En dat is een hele mooie LP. LP, dus als je het Nederlands zegt, Lost on You. Dankjewel, Frans.

0: We Go Back, Keith Urban, samen met Michael McDonald.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Twee liedjes uit de Evergreen Top 1000, non-stop. Dadelijk Neil Diamond met I Am, I Said. En nu eerst The Days of Pearly Spencer, David McWilliams.

0: Ja, bijna alles is toch goed van die Neil Diamond. I am, I said.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, het was een moeilijke keus. Rob de Nijs of Marco Borsato. En aan de telefoon heb ik Bert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar woon je?
2: Met Sime uit Wilbertoort.
0: Ah, en waar ligt dat precies?
2: Ja, wij zeggen in het land van Kuuk.
0: In het land van Kuuk. Oh ja, dat is in Brabant. In Brabant.
2: Klopt, we zitten wel onder de rook van Volkel tegen de Middenpeelweg aan.
0: Oh ja, en heb je daar veel last van?
2: Nee, daar raak je aan gewend in de loop der jaren.
0: Oké. Jij hebt gekozen voor Marco Borsato en dat hebben heel veel mensen gedaan. Vooral ook omdat ze zeggen, ja, Rob de Nijs wordt al heel veel gedraaid... Ja. En Marco heeft daar problemen mee.
2: Nou, ik weet niet of dat hij daar problemen mee heeft... maar ik vind gewoon ook, zo'n man moet je even een riem onder het hart kunnen steken... en zeggen van, nou jongen, we gaan er weer tegenaan. Ook wij willen jouw muziek weer horen.
0: Ja, precies. Ja, ik bedoelde niet dat Rob het vervelend zou vinden... dat we Marco draaien, weet je wel. Maar
2: nee.
0: Marco komt langzaam maar zeker terug op de radio. Ik hoop ook dat hij weer gaat optreden... en dat hij weer gaat genieten van muziek
2: maken. Dat
0: hopen
2: wij ook allemaal, ja.
0: Ja, en welke vind je mooi? Margarita?
2: Ik vind eigenlijk alles wel mooi.
0: Dat is wel mooi, ja.
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik je blij maken, Bets. En de vele anderen.
2: Fijn.
0: Met Marco Borsato en wat mij betreft een van zijn allermooiste. Margarita.
2: Dan gaat het geluid weer even wat harder. De alle ramen staan open.
0: Ja, dat is goed.
2: De buren mee genieten.
0: Ja, standje burenruzie.
2: Nou, nee, dat gaan we hier niet doen.
0: Oké.
2: Prima. Bets,
0: dankjewel, hè.
2: Fijne zaterdag. Dankjewel.
0: Dag.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, dit is zo ongelooflijk mooi gezongen eigenlijk door Marco. Dat mag ook niet. Niet op de radio. Dat moet juist wel op de radio. Margarita, Marco Borsato.
3: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Country Roads.
1: Ja, in Country Roads vandaag Tyler Braden. Een jongen van 33 jaar. En die is geboren in Slapout in Alabama. Maar ondertussen verhuisd naar Nashville. En daar bezig met zijn carrière om die rustig op te

The Devil You Know, Tyler Braden. En hij is in Brentwood gaan wonen, onder de rook van Nashville. Was eigenlijk een getraind brandweerman. En maakte in zijn vrije tijd muziek. En heeft dat nu omgedraaid, omdat hij overal in de wereld heel veel aandacht begint te krijgen. En denkt van, ik zet alle ballen op de muziek. En dat legt hem geen windeieren, want hij deed mee aan een songfestival in Nashville. En daar scoorde hij vrij hoog met mooie liedjes, zoals deze, Try Losing One.

losing one. Try losing one, Tyler Braden. En als je deze song helemaal een keer hebt gehoord, vergeet je Tyler Braden nooit meer. En dus brengt hij een nieuwe plaat uit. En dat is My Americana, Tyler Braden in Country Roads in Wekker Wakker Weekend. MUZIEK

Jan Smit viert zijn jubileum op Volendam begin augustus. En daar maakt Max ook een speciale middag van. Moet je maar eens opzoeken. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours, Do You Love Me? En dat was twee keer een hit in mei 1963, in juli 1988. En het staat ook nog in de film Dirty Dancing. Nou, wat wil je nog meer? Aan het eind zijn we gekomen van het derde uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Met heel veel lekkere evergreens. En daar hebben we nog een uurtje voor om er nog veel meer te draaien. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. Ga even een kopje koffie halen of iets van die strekking. En dan gaan wij eens kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. En als we dat gehad hebben, dan zijn we terug met het vierde uur van Wekker Wakker Weekend. Natuurlijk losvast en de pianobar en hartstikke lekkere muziek. Dus ik zou haast zeggen, nou, ik weet het zeker. Tot zo!

is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.

0: en jij?
1: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakte er in Mexico 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om nu uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt en later vanochtend hier en daar ook een spat regen. Vanmiddag gaat hier en daar de zon wel schijnen. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
11: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

op NPO Radio 5. En we hebben nog een heleboel mooie evergreens voor je. Blijf lekker bij ons, want wat denk je van Charles Aznavour? Met zijn versie. Elvis Costello.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: De plaat van je leven.
1: Heb jij zo'n plaat van je leven? Een plaat die eigenlijk bij je hoort, zeg maar. Die altijd dichtbij is. Omdat je hem hoorde terwijl er iets bijzonders gebeurde. Zet hem op de NPO Luister-app, de titel. En wie weet gaan we hem straks draaien. Praten we erover en win je de Wekkerwakker Weekend Muismat. Is hartstikke leuk. Dus doen. Gewoon op de NPO Luister-app. Afdeling NPO Radio 5 natuurlijk. Hè. En dan gaan wij ondertussen naar de helden van de Nederrock, oftewel zeg maar de beatclubs van vroeger. En daar waren er wat hoor, bijvoorbeeld Q65.

The Life I Live van Q65. Fragmenten van. Zij speelden in zalen, in beatclubs en overal. En in die tijd kon je nog veel spelen overal. Dat merkte ook de JJ's met Bold-Headed Woman.

Bonnie Sinclair en Ron Brandstede. Het origineel was Sister Mary. Maar deze Dr. Bernhard werd een grote hit in Nederland. Robbie Williams met een hele mooie The Road to Mandalay.

0: The Road to Mandalay van Robbie Williams. En ik las ergens dat hij morgenavond op gaat treden tijdens de WK-finale van het wereldkampioenschap voetbal. Argentinië tegen Spanje.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer los van het lijf.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: We gaan vandaag terug naar 1983, alweer 43 jaar geleden. We gingen naar allerlei zalen, totdat we in 1985 naar de Kuip gingen. Maar in 1983 kwamen ze, hoor. BZN.
2: Oh,

Ik ga wat spelen voor je. Ik heb een hele wonderlijke koptelefoon. Ik denk dat die gerepareerd moet worden. Maar dat drukt de pret niet. 0800-3000-555 kun je bellen als je herkent welke wereldhit Evergreen ik speel. En ik ga het een beetje moeilijker maken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Jannie.
0: Jannie, goedemorgen. Waar was ik aan het spelen?
1: Hey Joe van de Beatles.
0: Hey Jude van de Beatles. Je zei hey Joe, maar de Beatles is goed. Dat betekent dat jij de Wekker Wakker Weekend Muismat hebt gewonnen.
1: Ja, super.
0: Ga je leuke dingen doen dit weekend? Ik hoor er niet veel van, maar we sturen in ieder geval de muismat op. En ik wens, ik wens je hartstikke veel plezier bij alles wat je gaat doen.
1: Dankjewel, van hetzelfde.
0: Dag.
1: Dag, Jan.

vandaag doen. Hey Jude werd geraaien door Jannie in de pianobar. Dat is leuk. Deze kun je ook meezingen, hoor. Guus Meeuwis, toen nog met zijn bandje Vagant. En later ging die solo en scoorde nog een hoop hits. Dit is Verliefd.

0: Verliefd zijn, Guus Meeuwis en Vagant.
1: De plaat van je leven.
0: Nou, we hebben er weer veel binnen gekregen. Hele mooie. En dit was wel een bijzondere. Dat is eigenlijk de band van je leven. Wilfred van Es uit De Meren heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Wilfred.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Hoe is het in De Meren?
2: Grijs, maar heerlijk, moet ik zeggen. Na die warme dagen is het heerlijk.
0: Ja, zalig, hè? Een klein beetje bijkomen. Even het huis een beetje kouder maken.
2: Zo is het. Alle deuren staan open.
0: Ja, je hebt gelijk. Wat is de plaat van je leven?
2: Nou, dat kan niet anders dan Virginia Plain zijn. Toen die plaat uitkwam in 1972, ik die voor het eerst hoorde, dacht ik... wat is dit voor een prachtige muziek?
0: Ja.
2: En vanaf dat moment heb ik alles van Roxy Music... meerdere, nou ja, tientallen, honderden, duizenden keren gedraaid. En nog steeds is het voor mij een heerlijk moment als ik Brian Ferry op de radio hoor of wat dan ook van Roxy Music.
0: Ja. Ja,
2: mijn vrienden vonden het gek. Ze keken, wat heb jij nou voor een rare band, joh. Je blijft toch lekker bij Deep Purple. Maar ik niet. Voor mij werd het Roxy Music.
0: Ja, en er zat natuurlijk ook die Brian Eno nog in. Dat was een extravagant type. Dus dat vonden heel veel mensen maar raar.
2: Ja, ze vonden het heel raar. Maar ik vond het fantastisch. Zoals ze eruit zagen. Prachtig.
0: Ja, eigenlijk een wereldbandje. En Brian Ferry heeft daarna ook wel bewezen... dat hij solo ook het een en het ander kan bewerkstelligen.
2: Oh, prachtig.
0: Ja. Dus je hebt al zijn LP's grijs gedraaid, cd's, dvd's... en het liveconcert in de Apollo,
2: ja, ken je dat? Ja. Ik heb het laatste liveconcert van Brian Ferry hier nog gezien. Toen was hij niet goed bij stem. Dat was wel prachtig. Hij deed zo zijn best.
0: Ja, dat is mooi, hè? Hij zag er ook altijd netjes uit, hè, in kostuum. En zijn kuif goed gekamd. Het was een groot artiest, is het.
2: Ja, ik zat daar en ik was omringd door vrouwen die nog steeds zeiden... dit is de mooiste man die ik ooit gezien heb.
0: Ja.
2: Ik zei, nou ja, ik weet niet hoe je dat is... maar voor mij was het een heel bijzonder... is het, want hij zingt nog steeds.
0: Ja.
2: Het is een fantastische kerel.
0: Ja, nou, hartstikke goed. De liefde voor muziek en de liefde voor een band van Wilfred van Es uit De Meren... is voor Roxy Music, Brian Ferry, Eno en Virginia Plain. Nou vind ik dat ook wel een van de betere songs van Roxy Music, moet ik zeggen.
2: Ik ken de tientallen, maar dit is een fantastische. Dit was de eerste. Hierbij braken ze door.
0: Nou, Wilfred, geniet ervan en ga er nooit mee stoppen. Altijd Roxy Music blijven luisteren en draaien.
2: En naar jou luisteren. Jan, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Oké, dag.
2: Dag, Jan.
0: Dag. Ja, dat is een bijzondere band, hè. Roxy Music. En ze veroverden de wereld met een song... die totaal anders was dan we gewend waren. Virginia Plain.

0: name? Virginia Plain.
1: Ja, dat slot al, hè. Virginia Plain, Roxy Music. Wilfred Van Es vindt het de band van zijn leven. En Rod Stewart brengt een ode aan Bonnie Tyler, vorige week overleden. En die doet dat op zijn eigen manier, zo ongelooflijk mooi. Kijk maar eens op YouTube. It's a heartache. It's a

0: Heartache in de versie van Rod Stewart.
1: Duurt dit nog lang? Nee. Gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen om je op 4 uur lang wekken wakker weekend van Max op NPO Radio 5. En we hebben het met plezier gemaakt. Hartstikke bedankt voor alle reacties die we vanmorgen ook weer kregen. En straks krijgen we natuurlijk Felix Murgers en daarna Angela. En de komende dagen is het de sterfdag van Rutger Hauer. Je weet wel, die ook Flora speelde en nog zoveel andere mooie dingen maakte. En Brian May, die is morgen jarig. En dat gaan we toch ook wel gedenkwaardig vieren. Want dat is een van de grote van de popmuziek zoals we ze kennen. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Geniet als je van voetballen houdt, wielrennen of wat dan ook. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend. Dit is Brian May. Too much love will kill you. En dat is een mooie plaat, hoor. Oh. En een bijzondere.

0: Samen Max.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijken en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n honderden huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. In Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: NPO Radio 5.

0: come down, I can't stand cloudy days.
1: Phoenix Murders.
2: Het is stil. Bijna doodstil en heel in de verte klinkt een toon. En eerst denk je dat het de wind is of een mug met muzikale ambities. Het geluid komt steeds dichterbij. Is het een airco die we opgestuurd?

Op de achtergrond, maar die hoorde ik bijna niet. Het is overigens een nummer dat in Engeland 60 jaar na dato nog altijd populair is. En dat komt voornamelijk door toedoen van voetbalsupporters. Bijvoorbeeld van de Spurs. Of van Sheffield Wednesday. Je hebt ze in alle vormen en maten, ook Aston Villa kan er wat van. Deze muziek hoor, dan zie ik de beelden nog voor me. John Travolta, die zelfverzekerd door de straten van Brooklyn loopt met een vers blik in zijn hand. Hij loopt op het ritme van deze muziek, koopt een blikje,

0: te reanimeren. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Dat wist je? Nou, iedereen weet het hier, dat had ik niet hoeven te vertellen met andere woorden. Luc die schrijft bij mij. Ook bij De Wolf is het originele lied van Hi Ho. En het hele stadion meezingen natuurlijk. Ik vraag me af hoeveel voetbalclubs er nog zijn die Hi Ho Silver Lining van Jeff Beck op het repertoire hebben staan. Hallo.
1: Leute, es ist wieder soweit. Felix, erzähl doch mal. Welche Schallplatte hast du diese Woche wieder ausgegraben?
0: Ich habe was uitgegraven von Maite Kelly, aber da weet jij alles van.
2: Zeker wel, want die Maite Kelly, dat is dus gewoon de op één na jongste dochter van de Kelly family.
0: Niet waar?
2: Ja, en dat is een Iers-Amerikaanse familie, maar die woonde ook even in Duitsland. En ja, daar is Maite geboren in 1979 in Berlijn. Toen is ze opgegroeid in Amerika en nu woont ze in Keulen met man en kinderen. 15 augustus treedt ze op in Gronau. Dat is vlakbij dat rockmuseum daar waar we het al over gehad hebben. En even een vraagje tussendoor. Ben jij een goede danser?
0: Als ik het op mijn heup heb, wel ja.
2: Op jouw heupen, ja. Nou, want het is wel leuk, het liedje wat je van haar gaat draaien... Dat deed mij denken aan een Nederlands lied. Zij zingt Zo wie man tanzt, zo liept man. En Mondo Leone, die zong al eens in het Nederlands... Je danst zoals je in bed bent.

0: het is natuurlijk gewoon een heel interessant wetenschappelijk fenomeen.
1: Ook wetenschappelijk aangetoond dus.
0: Ik hoop het. In ieder geval gaan we het nu horen zoals het in Duits moet.
1: Maite Kelly.
0: Maite Kelly.
1: Zo iemand tanzt?
0: Ja, zo wie man tanzt, zo liebt man.

Maite Kelly en Zo wie man tanst, zo liep man. Het is wat, ja. Al 40 jaar zingt mijn volgende gast het chanson door heel Nederland. En volgende week viert hij dat jubileum met twee optredens in het Concertgebouw. Hij zingt met plezier passie en power. Een dwars doorsnee van zijn oeuvre.

0: Je hoorde Philip Elan en je hoort hem weer, want hij is aan de telefoon. Philip, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat dit?
0: Het gaat met mij gaat het uitstekend op dit moment. En met jou, daar weet ik weinig van, dus ik wil even iets aan je vragen. Je bent geboren in Lectoure, heb ik gelezen, in Zuidwest-Frankrijk. Was het je droom als kind om te gaan zingen in Nederland? Ben je er nog? Wat zijn van die leuke dingen des levens. Weg is die. Ik ga nog één keer proberen. Ik zie verwoed rukken aan knoppen. Anders draaien we eerst het nummer van Philip en dan komen we zo bij hem terug.

0: In dromen zien we elkaar en horen we elkaar hopelijk ook. Philippe Elan, nogmaals goedemorgen.
1: Ja, dag Felix. Het ging meteen weg. Ik weet niet, er was iets met de leen. Ja.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Ja.
0: Maar was het nou je droom om in Nederland te gaan zien?
1: Ja, het is een hele grappige vraag. Het is mijn droom om zanger te worden, maar het toeval heeft me naar Nederland gebracht. En dan leek de liefde. Ik heb mijn partner hier ontmoet. En mijn partner was een professionele violist. En zijn hele familie was in de muziekwereld. En toen ze mijn stem hoorden, dachten zij, jij moet iets gaan doen met je stem. Wat ik al deed in Frankrijk, voor mijn plezier. Maar hier is het gewoon, hier is de droom om iets met mijn stem te doen, gewoon waar gebeurt. Maar dat is dankzij de liefde.
0: Oké, en iedere zomer ga je terug naar Lectuur. En
1: ja.
0: Voel je je dan Frans of ben je daar meer een Nederlander die een beetje op bezoek is?
1: Hallo, als ik in Frankrijk ben, voel ik mij Nederlander. En als ik in Nederland ben, voel ik mij Frans. Nee, grapje. Ik voel me na 2 uur in Frankrijk weer helemaal Frans. Ondanks dat ik 40 jaar in Nederland woon. Omdat ik hoef alleen maar naar de eerste bakkerij te gaan. En daar of een zeer lekkere verse croissant te kopen. Of een tarte au citron meringue. En daar ben ik weer helemaal Frans. Maar elke keer als ik naar Frankrijk ga, op eigenlijk waar dan ook, vind ik het superleuk en kan ik niet wachten om terug in mijn lieve Amsterdam te zijn.
0: Ah. Dat is
1: voor mij.
0: Ja. En je was halverwege de jaren 80 was je ook in Amsterdam en toen gebeurde er iets waardoor je nooit meer bent weggegaan. Was dat het verhaal van de liefde?
1: Het was het verhaal van de liefde. Ik heb de persoon met wie ik nog samenleef sinds 40 jaar en sinds dat ik zanger ben, professioneel zanger. Dat is in Amsterdam gebeurd en na een try-out periode heb ik besloten om hier te blijven. En ik was hier een lekker onderwijzer in Frankrijk. Ik was in de opleiding en in de educatiewereld. En ik heb gewoon een eerste jaar onbetaald verlof genomen. En dat ene jaar is gewoon een levenslang Ja.
0: En het ging op een gegeven moment snel. In 86 het concours, het concours van de Alliance Française.
1: Ja,
0: en niet veel later wordt je debuutalbum met een Edison bekroond.
1: Lekker
0: binnenkomen. Had je toen het gevoel dat Nederland het chanson echt omarmde?
1: Ik heb altijd, Felix, altijd de ervaring gehad dat overal waar ik ging zingen, dat het chanson een publiek had in Nederland. Was het misschien een niche publiek, maar er waren overal mensen die kwamen, vooral van mijn leeftijd, maar ook wat jonger, die kwamen naar de concerten. En 2 of 3 jaar geleden, misschien iets langer geleden, is dat chansonprogramma op de NOS, op de televisie, door Matthijs van Nieuwskerk, denk ik, een nieuwe, ik ga mijn achternaam gebruiken, een nieuwe elan in Nederland aan het chanson gegeven. Maar dat populariteit, dat liefde was altijd. Ik geloof dat veel Nederlanders, hebben een band met Frankrijk, of het gewoon cultureel is, of door het feit dat miljoenen Nederlanders gaan op vakantie naar Frankrijk. Ik denk dat ze de taal romantisch vinden, mooi klinken, en ook begrijpen ze de betekenis van de woorden. Niet 100%. Je wordt meegenomen in een poëtische, romantische wereld, dankzij de taal. Dat is eigenlijk bizar, omdat de teksten van de chansons zijn meestal behoorlijk dramatisch.
0: Philippe, wat jij niet weet is dat wij elke week een hommage brengen aan een chansonnier.
1: Ja.
0: Paul Boerboom doet dat elke keer rond 11:30 in dit programma.
1: Ja.
0: En vandaag brengt u een hommage aan Francis Lamarck, die ken jij natuurlijk.
1: Oh ja, absoluut. Dat was een populaire zanger uit de jaren 50 in Frankrijk.
0: Ja.
1: Mijn ouders bijvoorbeeld, die waren dol op hem. Ja. Heeft hij niet Sous le ciel de Paris, denk ik, gezongen? Prachtige nummer. Samen, Juliette Gréco heeft dit ook gezongen.
0: Ik weet niet of hij dat gezongen heeft. Ik twijfel met grote twijfel.
1: Oké, dan niet. Dan vergis ik mee.
0: Volgende week vier je dat jubileum met Gregor Bak in het Concertgebouw.
1: Oh ja, Gregor is een geweldige pianist. Hij was ooit een geweldige tv-presentator. Ja. En hij is echt een francofiel. Hij houdt ontzettend veel van het chanson. En dat is geweldig door iemand beleid te zijn die de taal eigenlijk goed verstaat. En niet alleen beleid hij mee, maar hij heeft me ook een aantal chansons geschreven. En dat vind ik geweldig dat een Nederlander, muzikant, voor mij muziek en tekst in het Frans schrijft. Ik verbeter een beetje de teksten. Ik hoop dat hij dat niet hoort, maar hij gaat het wel horen. Maar ik vind het geweldig. Bijvoorbeeld, jullie draaiden in dat hele leuke medley een aantal nummers die hij voor mij geschreven, zoals bijvoorbeeld Chante, Chante, Chante. En die ga ik zingen bij het Concertgebouw. Het is voor mij gewoon geweldig om bekende en onbekende repertoire te mengen.
0: Philippe Elan, een stortvloed aan woorden, kan ik wel zeggen.
1: Is dat erg?
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Nee. Maar ik ga je wel... hoe heet dat? De mond snoeren.
1: Oh, fini.
0: Zeg ik dat netjes? Hoe zeg je dat in het Frans?
1: Couper la parole.
2: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

I Get It Right Next Time, Jerry Rafferty. Leuk om deze weer eens te horen. Ik kom nog even terug op het gesprek met Philippe Elan. Hij had het erover over dat Sous le ciel de Paris werd gezongen door Francis Lamarque. Niets is minder waar, want het is origineel van Jean Bretonnière en die zong het ook in de film Sous le ciel de Paris. En het heeft voor de rest, nou, echt iedereen geboeid, behalve Francis. Die heeft het never nooit gezongen. En Leslie laat in de NPO Luister-app weten: ik ga eruit. En die was overvallen door de stortvloed aan woorden. Maar Leslie,

0: Ga niet run away. Vanmiddag beleeft de wielerwereld de 14e etappe van de Tour de France. Een etappe die de renners dwars door de Vogezen over 6 bergtoppen sleept. En zolang de Tour trekt, gaan we in dit programma op zoek naar het favoriete nummer van Nederlandse wielergrootheden. En vandaag kijken we ervoor naar de vrouw die op 31 juli 2022 de Tour de Femme won.
1: Nog 1,3 kilometer Tour voor Annemiek van Vleuten. Alleen voorop in deze slotetappe. Kan ze de handen nog in de lucht gooien? Lukt dat nog?

0: Dat lukt nog. Eén hand is het. Gefeliciteerd.
1: Inderdaad, Annemiek van Vleuten. En vandaag opent zij het Tourcafé in Beeld en Geluid. En deze feestelijke dag wordt nog mooier nu ze ook aan ons haar favoriete nummer kan laten horen.
2: VARA presenteert het favoriete nummer van
3: Annemiek van Vleuten. Pressure Makes Diamonds van Danny Vera. Toen ik genomineerd was voor Sportvrouw van het jaar 2022, toen ik eigenlijk mijn meest succesvolle jaar ooit had, was Danny Vera in de studio om dat nummer te spelen. En er worden ook alle mooie beelden eronder gemonteerd. En sindsdien heb ik er een speciaal gevoel bij. Maar ook Pressure Makes Diamonds. De druk vond ik nooit heel prettig om te voelen als topsporter. Maar daar kwamen uiteindelijk wel de diamonds bij tevoorschijn. Dus het was niet prettig, maar ik wist wel dat ik het nodig had, dat die druk voelen om uiteindelijk die diamonds te krijgen. En vandaar dat ik het een heel speciaal nummer vind. Pressure Makes Diamonds van Danny Vera.

is wel waar wat hij zingt, hoor. Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. Ik maak het zelf mee elke zaterdagochtend te dingen.

0: zo tekeer dat ze zingen Do You Wanna Hold Me? Hou me vast. Bouw, wauw, wauw. Ruim 40 jaar zongen ze over het leven zoals het is. Over liefde, over afscheid, over de stad en over alles wat mensen bezighoudt. En dat is dan misschien wel de reden waarom deze band voor zoveel mensen meer is dan zomaar een popgroep. Ook voor mijn volgende gast.
1: Het beste concert ooit.
2: This is Chip Taylor.
3: Mother's Fathers!
4: Roseanne Cash.
5: Stevie Nicks.
6: Emerson, Lake and Palmer. Here are the Beatles.
7: We gaan naar Paradiso voor The Dijk Live.
8: Dankjewel.
1: Je beste concert ooit.
0: Christine Kaasjager, goedemorgen.
9: Goedemorgen, wat een eer je te spreken.
0: Ja, insgelijks. We hebben het over De Dijk.
9: Ja.
0: En nu woon je al meer dan 20 jaar ongeveer in de Morvan in Frankrijk. Maar toch staat De Dijk nog altijd aan. Hoe staat De Dijk aan?
9: De Dijk? altijd.
0: Ja, maar hoe?
9: hoe bedoel je?
0: Hoe ontvang jij De Dijk daar? Hoe doe je dat? Hoe? In de Morvan helemaal?
9: Ja, nee. Ze worden veel gedraaid in de arbeidsvitamine. Maar ik heb behoorlijk veel cd's die ik draai. En vooral in de auto, als ik een lange rit moet maken. En ik hou van ze vanwege hun woordspelingen, de tekst, de puurheid. Ze zijn gewoon uniek.
0: Ja. En wanneer zag je ze voor het eerst?
9: Voor het eerst in Hippolytushof. Waar het bier in de rondte vloog.
0: En
9: waar De Dijk later over schreef, nergens is het zelfs zo stroef als in de Hippolytushof. Hun vonden het niet leuk.
0: En ging je daar alleen naartoe, in Hippolytushof?
9: Met mijn zus. Ik ging met mijn zus.
0: En die was ook tevreden over het concert?
9: Mijn zus was helemaal dol van De Dijk, nog erger dan ik.
0: Oké. En 4 jaar geleden stonden ze voor het laatst op het podium. Hoe vaak heb jij ze in tussentijd gezien?
9: Ik ben naar 4 concerten geweest. Ik woonde niet in de buurt, mijn zus in Den Helder en ik in Hoek van Holland. En druk leven, dus het komt er niet van. Dus ik heb ze gezien in de Melkweg. Ik heb een eindconcert gezien in Paradiso. En ik ben naar het paard in Den Haag geweest. En dat was wel de meest bijzondere.
0: En, nou, oh ja, want ik wilde net vragen, je moet kiezen. Maar dat was dus dat concert in het paard in Den Haag. En waarom was dat zo bijzonder?
9: Nou, mijn zus was dat jaar weduwe geworden. Die had een verzoeknummer ingediend. Dat werd natuurlijk gespeeld. Maar ze mocht ook in de pauze De Dijk zelf ontmoeten. En dat heeft haar heel veel goed gedaan. En dat raakte mij.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Wat maakt De Dijk live zo goed? Wat is er zo bijzonder aan om ze live te zien?
9: Wat is er bijzonder aan om ze live te zien? Ze zijn gewoon goed. Huub is er altijd, maar de rest ook. Het is gewoon hartstikke goed.
0: Ja.
9: Ze spreken aan.
0: Ja.
9: Ze doen wat met je.
0: Ik hoor het aan je.
9: Ja.
0: Ja. Mooi om met je te praten, Christine Kaasjager.
9: Dank je.
0: Vanuit de Morvan in Frankrijk.
9: Precies.
0: Lekker warm daar.
9: Nou, gelukkig is de warmte een stuk minder, want het was niet uit te houden hier, zo heet.
0: Kan ik me voorstellen. Dank voor je verhaal.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

Het nummer van de dijk, Christine Kaasjager, sprak over een concert in het Paard in Den Haag. En haar zus, met wie ze was, had kort daarvoor haar man verloren en ze mocht een verzoekje doen. En Christine wist niet meer welk nummer het nou precies was, dus we hebben maar bloedend hard gedraaid. Overigens, heb jij een concert gezien waarvan je denkt, kom op zeg, iedereen mag het weten, iedereen moet ervan horen, laat het mij weten op NPO Luister, de app die er is, en die is gratis, afdeling Radio 5 niet te vergeten, of op FM op 5, apenstaartje, bnnvara.nl. Ik herhaal, FM op 5, apenstaartje, bnnvara.nl. Ben je bijvoorbeeld geweest naar een concert van Dylan & Clark? Oh, dat moet mooi zijn geweest.

0: zee.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
14: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Precies 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijken en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie en de brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
18: Met de gids in haar hand.
19: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
20: Een zeer goede morgen, lieve luisteraars. Het belooft een prachtig weekend. NPO 1... De 75ste editie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Op NPO 3, 23.50 uur, Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. BBC 2, 23.50 uur, Radio 2 in concert. Een muziekprogramma met exclusieve optredens, nieuws en interview. Voor morgenochtend, op Duitsland, dat weet u, 10 uur in Marmieter Sonntag. Duitsland 2, 12 uur Fernsehgarten. Maar op 8, een film om 20.15 uur, Saturday Night Fever. Om 22.10 uur, een prachtige documentaire over de Bee Gees. En om 23.55 uur, Queen, We Are The Champion. Ik wens u een prachtig weekend, geniet ervan. Tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
21: NPO Radio 5.

Dolphins oorspronkelijk. Althans, hij heeft het als eerste gezongen. En het heet Tainted Love. En ja, even terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Jongen, jongen, bijna de prehistorie. De opkomst van de rock and roll natuurlijk. En een van de grote artiesten destijds heette Eddie Cochran.

0: Ik heb hem hier staan hoor, de Chocoradio. Dus voor het geval je denkt, ja, die wil ik hebben.
1: 5.
0: Probeer me dan als eerste te bellen zo rond 3:15. Nee, 12. Sorry.
1: 6.
0: Ja, dit is leuk, hè? Dat orgeltje, man. Ah. En drummetjes erbij. Ik kom je vanzelf in een goede sfeer terecht.

0: Hilde Waarden, Take That Girl.
1: Ik zou zeggen, pak een doekie.
0: Hé, hey, het is gebeurd. Vorige week zaterdag. Jullie allemaal hebben de koppositie ingenomen bij de wedstrijd van het jaar. De Schattenjacht in FM op 5. Elke week jagen we met z'n allen op verborgen pareltjes van Nederlandse artiesten. En al 10 keer wist een luisteraar de winnende parel op te duiken. En muzieksamensteller Arjan de Ruiter en redacteur Leon Polman kwamen elk niet verder dan 9. En de vraag is dus vandaag, gaat één van hen langs zij komen of vergroten de luisteraars hun voorsprong?

0: What Goes On, Body and Soul, History and Female Intuition. Aan de lijn, Jetty Wills. Goedemorgen, Jetty.
1: Goedemorgen.
0: En wie dacht dat Mai Tai vooral history is, die vergist zich lelijk, want jullie zijn druk met van alles en nog wat. Sowieso staan er wat optredens gepland. 6 augustus in De Lier bijvoorbeeld. Maar jullie maken ook een theatertour. En wat voor mooie verhalen vertellen jullie op zo'n avond dan?
1: Het is eigenlijk een heel leuk verhaal, want er doen ook nog andere artiesten natuurlijk uit ethisch mee. Dus het is gewoon heel spannend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wie doet er nog meer mee? Weet je er nog iemand?
1: Henk Westbroek, Lois Lane, Mai Tai natuurlijk, Astrid Nijsjes er af en toe bij, Alidus Hering, Erik Meesik.
0: Oh, dat wordt een topavond, dat hoor ik wel.
1: Travassi, Edgar Burgos, dus het is best wel heel spannend.
0: En
1: ja.
0: Komt er een nieuwe plaat van jullie uit? Heb ik dat goed gehoord?
1: Ja, je hebt het heel goed gehoord. We zijn druk bezig in de studio met een nieuwe album, na heel lang.
0: En verdorie, vanmiddag live in Radio Tour de France, hier 2 deuren verderop bij Radio 1. Hoe zit dat? Ja.
1: Dan gaan we live met de All-Star Nederpop Band, waar we dus de theatertours mee doen. Daar gaan we dus samen vanmiddag met Mai Tai en dan Erik Meesie en
0: al die anderen die je net genoemd hebt.
1: Noordavond, onder andere, gaan wij live even lekker toeren.
0: En Jetty, nu gaan we schatten jagen. We duiken in jullie verleden. En wat was er veel moois te vinden? Moeilijk kiezen, hoorde ik al. Laat ik beginnen met waar de luisteraars mee kwamen. Daar zaten wat samenwerkingen tussen die heel opvallend waren. Kronenburg Park van Frank Boeijen bijvoorbeeld, waar jullie het achtergrondkoor vormen. Dat is op zich geen hele bijzondere opname, want die hoor je nog steeds veel op de radio. Maar kan jij je nog herinneren dat je met George Kooijmans in de Kuip hebt opgetreden? Met onze eigen Jan Rietman op piano.
1: Zeker weten, dat kan ik me heel goed herinneren, want wij waren gewoon eigenlijk los was onze woonkamer als het ware. We waren er bijna iedere zaterdag bij.
0: Dat dus vertelde Jan Rietman vanochtend al tegen me. Hij zei, ik had ze gewoon als kind in huis de hele tijd. En die opname die kreeg ik opgestuurd van luisteraar Erik van der Wal. Heel even een klein stukje van Just a Little Bit of Peace in My Heart.

0: Kooijmans van de Golden Earring samen met Mai Tai en Jan Rietman. Wat een superband. Nou, eens een keer gaan luisteren waar muzieksamensteller Arjan de Ruiter mee op de proppen is gekomen deze week.
1: De carrière van Mai Tai kende een vliegende start. Al direct met hun tweede single What Goes On haalden ze de top 40, gevolgd door nog 7 andere top 40 hits. Hun allereerste single haalde de hitlijst nooit, maar was wel een groot succes in de Nederlandse discotheken. Mai Tai en Keep On Dancing.

0: Keep on Dancing van Mai Tai. Het is nu al een lekkere cocktail natuurlijk aan fragmenten. En dan moet Leon nog komen. Leon?
1: Nou, ik heb een opname uit Carré in Amsterdam. 12 mei 1985. Een benefietavond voor Radio Freedom. Dat was een Zuid-Afrikaanse verzetszender. Mai Tai speelde die avond met een geweldige liveband, waarin onder andere Doe Maar drummer Jan Pijnenburg zat. En ze deden een nummer van Ry Cooder. The very thing that makes you rich makes me poor.

0: Jetty Wales, lid van Mai Tai en voorzitter van de jury vandaag. Welke vondst, Jetty, heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Wie ga je belonen met een punt?
1: Carré.
0: Ja? Leon die springt uit zijn voegen van geluk op dit moment. Ja, want? Waarom?
1: Ja, echt. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben ontzettend veel gedaan. Ik wist dat we in Carré stonden, maar ik dacht met iets heel anders. Ik ben enorm verrast met deze schat.
0: Nou,
1: echt.
0: Je krijgt hem toegestuurd van ons.
1: Wauw.
0: Leuk, hè?
1: Waanzinnig, ja.
0: Vanmiddag veel succes bij Radio Tour de France. Bedankt voor het jureren, Jetty. En ik doe even de tussenstand. Arjan heeft nu 9 punten. Leon is gelijkgekomen met de luisteraars en heeft 10 punten. En komende week kan je jagen op bijzondere opname van Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: Opname uit Amsterdam, 12 mei 1985. Een benefietavond voor Radio Freedom, de Zuid-Afrikaanse verzetszender. Met een nummer van Ry Cooder. The very thing that makes you rich makes me poor. En wat wilde Mai Tai nog even zeggen?
1: Dat zij over precies een half jaar, 12 december, in de AFAS Live staan met al die Nederpop All-Stars.
0: Mai Tai zei dat niet.
1: Nee, dat wou ze nog zeggen.
0: Maar dat zei jij.
1: Maar je snoerde haar de mond.
2: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
3: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
2: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
4: Elke dag van 9.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Marcel schrijft in de NPO-luisterapp. De eerste keer dat ik laat me van Ramzi Shafi hoorde was op vrijdagmiddag in 1978 in de Nationale Hitparade. En wie presenteerde dat? Viver is natuurlijk het origineel van Serge Reggiani, een half Italiaan die behalve zanger ook nog een keer acteur was. En dat was een prachtig chanson. En Paul Boerboom levert elke week weer een chansonnier aan. Zegt het dus heel snel, een chansonnier. En in dit geval is dat Francis Lemarque.
1: Francis Lemarque. Goed voor bijna 400 liedjes. Hij was 81 toen hij afscheid nam van zijn publiek.
2: Chanson libre comme l'air, qui parcourt l'univers, en haut et en travers.
1: Francis overleed in 2002. De stad Parijs had hem geboren zien worden op 25 november 1917... in de Rue de Lappe, vlakbij de Bastille. Bij een familie van Litouwse en Poolse immigranten. Zijn echte naam was Nathan Korp. Hij bezong de straat waarin hij geboren werd, Rue de Lappe.
2: Rue de Lappe, pour respirer. Un peu d'air frais de son bon vieux quartier.
1: Parijs is een terugkerend thema aan zijn chansons. Een voorbeeld ligt de Paris, de lucht van Parijs.
2: Où là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'œil, est-il descendu jusqu'à nous, l'air de Paris.
1: Zijn muzikale nalatenschap gaat ook over de Franse hoofdstad. Het is een internationale standaard geworden die door tientallen artiesten over de hele wereld wordt gezongen. Natuurlijk door Yves Montand.
3: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris.
1: Door niemand minder dan de grote Patachou.
4: À Paris. Sur les toiles, les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent.
1: En onlangs nog door Zaz.
5: Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui s'aime à Paris.
1: Francis Lemarque had Yves Montand zien optreden aan het begin van diens carrière in 1946. Hij zou uitgeroepen hebben, dat wil ik ook. Yves Montand werd zijn grote voorbeeld. De dichter Jacques Prévert, de schrijver van het beroemde Les Feuilles Mortes, introduceerde Lemarque bij Montand. Er zou een langdurige vriendschap ontstaan. Lemarque componeerde zo'n 30 chansons voor Montand, waaronder Quand un soldat, wanneer een soldaat.
6: Quand un soldat s'en va en guerre, il a.
1: Dit is Montand.
6: Dans sa musette, son bâton de maréchal.
1: En dit is Lemarque.
7: Quand un soldat revient de guerre, il a. Simplement eu de la veine, et puis voilà.
1: Er werden tientallen nummers van Lemarque eerst gezongen door Yves Montand en later door Lemarque zelf. Nog een voorbeeld: Je vais à pied, ga te voet.
8: Je suis venu à pied.
1: Montand.

De chansons van de Marx zijn eveneens uitgevoerd door anderen, van Piaf, Dalida, Chevalier tot Tricot. Liedjes zijn van niemand, zou je gezegd hebben. Ze beëindigen hun leven in het geheugen van mensen die meestal niet meer weten wie ze heeft geschreven. Francis Lamarck gebruikte de melodie van het Russische Protnoskov Nevekela, De avonden in Moskou. Dat was in 1955 gecomponeerd door Vassili Soloviov-Sedoy. Lamarck bewerkte het tot Le temps du Muguet, de tijd van het leeuwtje van Dalen.

0: Frans Tiselenmark. Zijn repertoire is veelzijdig. Onmiskenbaar blijkt eruit zijn liefde voor Parijs, waar hij als jongen opgroeide. In de chanson Un gamin de Paris beschrijft hij het rebelse en onafhankelijke karakter van een kwajongen. Hoe kan het ook anders? Het gaat om een kwajongen uit Parijs.
1: Un gamin de Paris.

0: Echt een Vals Musette met zo'n accordeon op de achtergrond. Prachtige begeleiding altijd, vind ik. Francis Lemarec met Un Gamin Paris. En ik gooi er nog wat tegenaan.
1: 0.
0: En nog wat?
1: 9.
0: Voor het geval dat je denkt, hé, waar blijft het volgende nummer?
1: 3.
0: Nou, dan heb je dit ook. Oh, dit is zo prachtig.

0: machtig mooi toch? If I had a rocket launcher van Bruce Cockburn, zei ik. Maar hij wil liever aangeduid worden als Bruce Cockburn. Want kok, ja, in het Engels. Dat is. Enfin, wel is het zo dat dit nummer werd opgenomen, deze akoestische versie, in de studio van Jan Douwe-Kroeske. En dat had dan de naam de 2-meter-sessies, omdat Jan Douwe inderdaad, maar tegenwoordig is die nog maar 1,99.
1: 5.

0: werkte met Bob Dylan, althans algemeen met z'n allen. Sommige mensen kenden hem natuurlijk al. De Subterranean Homesick Blues. Wat een nummer was dat. En nog. En dan nu? Er is gebeld.
1: De Flixfoon.
0: Erik Sluiter, goedemorgen. Je hebt hem binnen.
2: Goedemorgen, dankjewel. Wat een feest.
0: Ja, ja, dat weet je nog niet, hè?
2: Nee, dat is waar.
0: Je weet nog niet hoe hij eruit ziet en hoe hij smaakt.
2: Nou, naar chocola neem ik aan.
0: Ik neem ook aan van wel, ja. Zo wordt hij wel verkocht. En door ons aangeleverd. Althans, vanuit België. Dus het zal nog heel even duren voordat je hem binnenkrijgt. Maar dan krijg je hem ook, hoor. Dan heb je hem ook. Kun je hem op de schoorsteen zetten of waar dan ook. En heel lang naar kijken of je kunt er meteen helemaal oppeuzelen.
2: Ja, zo lang mogelijk wachten.
0: Dat denk ik ook, hoor. Want het is een sieraad voor je huis.
2: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft, graag gedaan. En wat gaan we doen dit weekend?
2: Weinig. Straks in ieder geval naar de Tour kijken.
0: Ja, en dan?
2: Nou ja, dan...
0: Vanavond?
2: Een leuke avond maken.
0: Ja? Niet die wedstrijd om de derde plaats?
2: Nee, 11 uur, ja. Nee. Morgen vind ik belangrijker.
0: Ja, dat is wel belangrijk. En wie gaat er winnen morgen?
2: Spanje, hoop ik.
0: Ja. Ja, dat zou best wel kunnen. Ik heb ook op Spanje gegokt, maar je weet het maar nooit. Hè? Die Argentijnen die komen altijd terug van weg geweest. Dus
2: ik zat net het verhaal te lezen in het Parool waarom ze gaan winnen. En dan, dus, ik ben voor Spanje.
0: Oké, en waarom gaan ze winnen dan?
2: Omdat ze zeer goed verdedigend zijn en niet verdedigend spelen.
0: Juist. En ze hebben pas één tegendoelpunt gekregen. En dat kwam van onze zuiderburen.
2: Ja, en dat is het bewijs hoe het spel is.
0: Ja, heel goed. Hey, ik neem je mee naar Italië, naar een zekere Manarino. En die is helemaal dronken van een vrouw. Hartstikke

Marino. Italiaans, zal het iets te maken hebben met mijn bestemming binnenkort. Me so imbriacato. Oh, wat leuk is het. Enfin, ik wil je nog heel even herinneren aan het feit dat mocht je ooit een concert gezien hebben waarvan je denkt, nou, of en dan kan je terecht volgende week, of de week daarna, of gewoon elke week vanaf 10:45 op deze zender. En dan kan je kom doen.

Bedanken voor zijn muzieksamenstelling. Bas Opgenoord voor redactie en productie. Leon Polman voor alles. Te veel om op te noemen. En de komende twee zaterdagen ben ik even op stap. En dan draai ik dit programma over in de vertrouwde handen van Henk-Jan Smits. En zometeen de vrouw die zorgt voor de broodnodige ontspanning bij de lunch. Angela Groothuizen. En dit nummer is al meer dan 60 jaar oud. Het komt van Chuck Jackson. Wel eens van gehoord? Het heet... Hij zingt het zelf, denk ik.

0: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
1: Ja.
2: La la la la la la. Wie je teme. Ja la la la la.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 12 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot. Die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar tijd. Het weer dan nog, het is bewolkt en lokaal valt er wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler dan vandaag, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Angela.

0: Ik ben geboren om wild te zijn. Born to be wild van Steppenwolf uit 68.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: En dat Born to be Wild is zo'n lekker nummer. Want dan ga je met z'n allen natuurlijk op dat Born to be... Iedereen de arm omhoog. We zijn allemaal wild geboren en we zijn uiteindelijk allemaal afgericht natuurlijk. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe Angela. Felix en Leon, ga maar lekker door met die schatkamer. Ik vind het zo'n leuk item. En geniet van je broodje en een lekkere vakantie ook, mannen. Ja, was weer genieten. Nou, wij gaan nog even door. Paul McCartney, Roxy Music. Komen allemaal langs, heel veel. Ik heb ook nog een oude knakker die acteert, die activist is en zingt. En wie dat is, dat hoor je straks. En ik wil natuurlijk weer weten wat je aan het doen bent. Want het is nu, het is gewoon 20 graden. Het blijft droog. Het is eigenlijk een perfecte dag om even weer eens wat actie te ondernemen na al die hitte. Maar misschien ben je wel op weg naar je vakantieadres. Of ben je aan het fietsen ergens. Of ben je juist troep van naar een grof vuil aan het brengen. Nee, die is niet open op zaterdag. Nee. Jawel, oh hier, Hester zegt van wel, nou in Amsterdam volgens mij niet hoor, maar ik weet het niet. Wat je ook aan het doen bent, laat me even weten, maak het even gezellig op de app, vinden we altijd leuk. En kom maar door en geef dan ook gelijk even je favoriete liedje van dit moment door, want dan gaan we hem draaien. Nou jongens, zijn we er klaar voor? Als je onderweg bent, I'm a train.

0: slipped.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Liebe, liebe, liebe, liebe, die macht viel Spaß.
1: Ja.
0: Viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Zo'n leuk liedje. Fijn om die weer eens te horen. Deutsch-Österreichische Feingevoel met Kodo. En dat is over een ruimtewezen dat naar de aarde was gekomen om liefde te brengen. Nou, kom maar op. En het vervolgens met haat aan de stok kreeg. Hey, het zijn heel veel leuke berichtjes die ik binnenkrijg. Ik kreeg van Frank een berichtje. Ik sta in de file in Zwitserland en ik ben aan het haken. Ik zeg, oh, dat is interessant. Ik haat haken. Maar Frank, ik zeg, Frank, wat ben je aan het haken? Hij zegt, een kerstboom. Nou, Frank, als je daar nog een lied bij weet, wat gewoon bij deze tijd past, dan gaan we hem draaien ook, want dit is echt meestelijk. Waarom zou je een kerstboom haken? Maar goed, Christine zegt, nou weet de hitte en verbod vanuit de overheid om te sporten, waardoor alles geannuleerd werd hier in Frankrijk, is er eindelijk een petangue. Toernooi vanmiddag om naar uit te kijken. En de temperatuur is behoorlijk gedaald. Heerlijk, ja, hier ook. Rijn Ebt, ben aan het werk in mijn nieuwe huis in Roemenië, waar ik al zo'n 18 jaar woon. Binnen is het lekker 21 graden, buiten 31. Goed voor elkaar, Rijn. En Marco zegt, maar niemand komt met een lied, hè? Ja, en Marco de Man zegt, hoi Angela, hier in Hernen zijn we druk bezig met alles in gereedheid te brengen voor onze vakantie naar Scandinavië. Kleren verzamelen, strijken, anders opvouwen, schoenen zoeken, regenjassen, zwembroeken en nog veel, veel, veel meer. Want dat weer is daar natuurlijk, heeft gewoon meer eisen. En je zegt, onze caravan verandert in een soort van aanhangwagen, ben ik bang. Nou, Marco, heerlijk. Geniet ervan. En als je er nog een plaatje bij hebt, graag. Nou, mooie dingen dus, maar we willen liedjes, hè? Dus als er nog iets is wat je heel graag wil horen en je hebt er een verhaaltje bij, laat het me weten. Eind jaren 50, begin jaren 60 draaide ieders bovenlichaam de andere kant op ten opzichte van het onderlichaam. Dat was namelijk dansen. Het klinkt niet zo aantrekkelijk, maar het is wel heel leuk. Het is de twist. Hier is Sam Cooke die de Night Away doet.

Ik vind het mooi. Die oude knakker Paul McCartney. Je hoort aan zijn stem dat hij wat ouder is. Maar dat maakt het in zijn geval extra mooi. Wat een prachtig, prachtig nummer. Ja, en dat is van zijn gloednieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Moet ik nog even goed beluisteren. Oké, we gaan het hebben over The Police. Every Little Thing She Does Is Magic. Die haalt eind 81 de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. De Police heeft dan inspiratie gehad uit de Caraïbische muziek. Want je had vroeger op Montserrat, dat is een eiland daar, had je een fantastische studio. En dan gingen groepen daarheen om een beetje bij te komen, een beetje vakantie. En dan ook inspiratie op te doen om gewoon een topalbum op te nemen. En daar komen echt wel een paar legendarische albums vandaan. En daar waren ze toch een beetje door geïnspireerd. Maar Every Little Thing She Does Is Magic, die hebben ze daar dus niet opgenomen, maar in Canada. Dus dit is die enige track op Ghost in the Machine dat in Canada is opgenomen. En dat werd dus nummer 1. Voor het gevoel maakt het allemaal niet uit. Nee, ik vind hem ontzettend mooi.

0: Wat is er toch een mooi liedje uit 67, zo oud alweer. The Golden Earrings, Sound of a Screaming Day. Gezongen door George en Barry Hay hoorde het. Hij werd gevraagd als zanger, maar op deze plaat is hij alleen te horen op de fluit. Nou, de appjes zijn zo gezellig, jongens, jullie maken me zo blij. Petra zegt, ik ben lekker de keuken aan het schoonmaken. Niet gezellig, maar wel nuttig. Wel gezellig met de Radio 5 op de achtergrond. En Ellen gaat naar het Zomerfestival dit hele weekend op Cultuureiland in Steendam. Oh, dat zijn altijd van die leuke dingen. Gezellige markt, kinderactiviteiten, heerlijke horeca, live muziek op twee podia, gezelligheid. Je komt natuurlijk allemaal weer mensen tegen en zo. Nou, ik vertelde net over Frank die in de file stond en aan het haken was. En toen zei ik, wat ben je dan aan het haken? Nou, een kerstboom. Nou, die combinatie met een Frank en een kerstboom, ik dacht, die moeten we bellen. Maar het is er, Sylvia. Goedemorgen, middag, Sylvia. Hoi.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met de file?
1: Slecht. We staan al 2 uur vast voor de Godhardtunnel.
0: Oh ja, daar werd voor gewaarschuwd. Hè. Oh, wat ellendig is dat toch altijd.
1: Ja, 3 uur file, dus we hebben nog 1 uur te gaan. Ik denk dat er echt gewoon een heel groot ongeluk is gebeurd.
0: Oh, nou gelukkig heb jij je kerstbomen gedoe. Vertel eens, want je stuurde me net een foto en het ziet er geweldig uit.
1: Je
0: praat hier met iemand die vroeger, de nonnen op school, die waren altijd boos op me. Want ik kwam nooit verder dan een rommelig beginnetje van een pannenlap. Ik vind het heel moeilijk, breien en haken. Maar jij maakt gewoon, ja, wat zijn het soort puntjes. En dat wordt met elkaar een fantastische kerstboom. Vertel eens even, hoe is dit ontstaan?
1: Nou, ik heb gewoon in de coronatijd met 2 vriendinnen, met 3 vriendinnen, zijn we een cursus gaan doen.

0: Anders kon ik het ook niet.
1: Oh, en nu, en maar de cursus breien en haken of echt kerstbomen?
0: Nee, gewoon haken. Nou, we begonnen met zo'n heel klein beertje. Erg mooi. Ja. En ik dacht ook, dit kan ik niet. Niks voor mij. Daar heb ik geen geduld voor. Maar ik kon het wel.
1: Oh.
0: En ik snapte het daarna. En het patroon moet je natuurlijk helemaal kunnen lezen.
1: Ja, ja.
0: En toen ben ik heel veel knuffeltjes gaan haken. En ik geef altijd alles weg aan iedereen.
1: Ja, ja.
0: En toen had ik een kerstboom. Een hele grote met 118 van die takken dus.
1: Ja, ja.
0: En daarna heb ik kleintjes gemaakt, ook om allemaal weg te geven aan mijn moeder en mijn schoonmoeder en mijn collega's. Ja.
1: Dat is toch ontzettend leuk. En zo kon die file wel door.
0: Ja. Nou, daarom. Ik heb de hele stam nou al af.
1: Jeetje, ja. Nou, ik, daarom dacht ik, we gaan gewoon toch je plaatje draaien. Zelfs al ben je Frank niet. Maar,
0: nee, Frank heeft alles geregeld, hè. Dus ja. Die gaat de Lemon Tree aanvragen.
1: Ja, dat is goed. We gaan hem doen. Fool's Garden is het, de Lemon Tree. Jij sterkte met jullie beiden, met die file. En zet hem op met
0: goed.
1: Je gehaakt. Hier is die, hoor.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag Sylvia, hoi.
0: Doei, doei.

0: Ik vind het moeilijk om de inspiratie eruit te halen, maar ik vond het wel heel leuk om Bo Diddley eens een keer weer eens te horen. Want ook, we kunnen ook wel weer eens een track van draaien, Hester.
1: Oude knakkers on tour.
0: Nou, Bo is niet op tour, maar artiesten die het woord stoppen niet in hun woordenboek hebben staan. Dat zijn oude knakkers. Vandaag gaan we het hebben over James Taylor. Is ook alweer 78. Hij groeide op in een muzikaal nest en begon met spelen van de cello voordat hij gitaarlessen nam. Als tiener, gevoelige mensen met depressies en verslavingsproblemen, ervaringen die hem later een belangrijke rol zouden spelen, in zijn liedjes. En hij kwam in contact met artiesten als Carole King, Carly Simon, Joni Mitchell. En door al die samenwerking groeide hij tot een van de belangrijkste singer-songwriters van zijn generatie. Hij speelt ook in films, is enorm maatschappelijk betrokken, zet zich in voor goede doelen, benefietconcerten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieubescherming. En hij is natuurlijk wereldberoemd, maar in Nederland had hij maar twee hitparaden successen, namelijk You've Got a Friend en deze Fire and Rain. En aankomende dinsdag staat hij in de AFAS Live. Hier is James Taylor.

Ja, het is een opwindende groep geweest. Altijd Roxy Music, Love is a Drug, uit 76. En 54 jaar geleden werd die groep opgericht, zeg. We gaan naar het nieuws toe, maar gaan we natuurlijk wel doen met ABBA. Werd al een paar keer aangevraagd. En dit is Lay All Your Love On Me. Tot zo, na het nieuws van 1 uur. Gaan we even lekker dansen, is goed voor je.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: wij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon en dan wordt het iets koeler met maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Angela.

Ah, welkom terug bij het tweede uur van Angela. Dit was een Another Star van Stevie Wonder. De volle 5 minuut 15, ja. En we hebben straks nog een overzicht van concerten voor je. En we hebben zin in een live plaat hier. Ja, zo'n plaat die jij beter vindt dan een studioversie. En waar je kippenval van krijgt of waar je hele mooie herinneringen aan hebt. Kom maar door via de NPO Luister app. En misschien draai ik hem zo meteen nog wel. Maar eerst even Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son, heerlijk.

Wat een gezellig liedje. Toto Cutugno, L'Italiano uit 83. En het was eigenlijk bestemd voor Adriano Celentano. Die wilde hem niet. En toen dacht Cutugno, nou, breng ik hem zelf wel uit. Met heel veel succes. Ach, ik heb zulke gezellige appjes van jullie allemaal. Vaste luisteraar Bert Zende uit Guttekoven zegt: hoi Angela, het is inderdaad warm geweest, maar dat heeft ervoor gezorgd dat er heel wat modelbouwuurtjes waren. Ik heb het wel vaker over Bert gehad. Die maakt dan van die met houtstukjes gewoon hele projecten bouwt hij op. En nu is het kasteel Chaloen klaar. En hij is alweer begonnen met een nieuw project, de kerk van Schin op Geul. Ik vind het heel leuk, Bert, dat je ons op de hoogte houdt. En Treya zegt: hey Angela, lekker luisteren, heerlijk luisteren naar jouw programma. Ik ben sinds 3 weken terug in Nederland. Ik luister jouw programma in een fijn chalet in Sloten, Friesland. Mijn man en ik hebben 2,5 jaar in Zweden gewoond, maar we zijn toch terug. We misten de reuring, de contacten, de terras en de bitterballen. Ja, Treya, dat kan ik me voorstellen. Ik ben echt wat dat betreft echt zo'n huismusje. En Helene gaat weer in de weer met aardbeien. Vanmorgen lekker opgestart. Even mijn eigen DigiD gedaan. Plantjes water gegeven. Vanmiddag ga ik aardbeienjam maken. Van de aardbeien van mijn broer. En nu nog even een broodje eten. Nou, lieve alleen, geniet ervan. Hey, en we zoeken nog een live plaat. Hè? Welke live track brengt jou weer helemaal terug naar toen? Laat het ons even weten via de NPO Luister-app. Dit is Cher met Gypsy Tramp

Ja, zo ging het vroeger. Werd dat gewoon gecoverd door een Nederlandse band. Maar mooi, we gaan even naar het album Left of the Middle van Natalia Imbruglia met Torn. Dan moet ik altijd denken aan mijn jongste dochter, want die zat toen in mijn buik. Hier komt-ie. Ja.

0: om de gitaar nog een hoofdrol te spelen aan het einde. Mooi, hè? Meestelijk. Nederlands.
1: Lekker live. Lekker live.
0: Ja, en van Nederlands gaan we gewoon even lekker door. Gaan we naar Duitsland. Want ik had een tijdje terug, want er komt heel weinig binnen. En wat er binnenkomt, kunnen we niet draaien, want het is al gedraaid. Dus we hebben even een appje terug geleden van luisteraar Richard bijgepakt. En die had zin in Halt mich van Herbert Grönemeyer. Daar hadden wij ook zin in. Krijg je niet te pakken, maar we gaan hem nu draaien. Ja, hier komt-ie.

Ach ja, uit 1969, Daydream van de Wallace Collection. En dat zijn onze Vlaamse zuidenburen. En ze namen dit op in de Abbey Road Studios in Londen. En het is een klassieker volgens mij. Oké, als je weer wat live wil bekijken, dan kan je deze week naar allerlei dingen. We beginnen even vanavond in Amsterdam. Een concert dat duurt 2 dagen. Nou, je mag wel tussendoor slapen hoor. Je hoeft ook niet naar alle 2 toe. Maar het begint, het is met Karin Bloemen, Jamai en Glennis Grace. En een klein stukje K.

prachtige tekst van Jan Boerstoel en de muziek gemaakt door de man van Karin, Marnix Bustra. Heel mooi liedje, heel mooi liedje. Maar als het niet je stijl is, kan je ook naar The Weeknd met After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. Take my-

En ik las net dat The Weeknd na deze tour hele andere muziek gaat maken. Ik ben benieuwd. En als je in het zuiden bent dit weekend, dan staat Chef Special in Valkenburg. Nou, dat wordt echt een feest. En zondag staat hij in het Amsterdamse Bostheater. In Amsterdam, Amstelveen. From the

Ja, dat is zo'n feestband. Het is altijd leuk. En dan onze grote vriend James Taylor. Aankomende dinsdag in AFAS Live in Amsterdam.

Ja, voor de liefhebbers. Misschien wel je laatste kans om James Taylor te zien. Hoewel, je weet het niet. Oké, de Zwarte Cross is dit weekend met Suzanne Freek, Douwe Bob, Kaiser Chiefs en UB40 komt eraan. De UB40 van Ali Campbell. Want er bestaan nu twee. Ja, het is heel treurig. Food for thought.

En zo zweef ik terug naar mijn tienertijd, dat ik 15 was en dat dit een hit was. Van Moments en Whatnot. En dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee groepen. Dus het is een eenmalige samenwerking tussen de Moments uit Washington en de Whatnot uit Baltimore. Girls uit 1975. Ach, en dan gaan we naar Burt Bacharach en Hal David. Ach, wat een duo. Begonnen in 1957 samen liedjes te schrijven. Waren 5 jaar onderweg toen Dionne Warwick bij hen in beeld kwam om hun demos in te zingen. Nou,

Ach, Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose 1968? Ja, dat was natuurlijk Burt Bacharach. Nou, we zitten er alweer doorheen. Dit was Angelo op NPO Radio 5 voor deze week. Dankjewel, Rosemarijn, voor de fantastische muziek. Want iedereen is heel complimenteus. En straks Steven Stassen met zijn Magical Mystery Tour. Goed weekend.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en die voor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en meer dan 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou hen hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, af en toe breekt de zon wel door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: The Magical Mystery.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dames en heren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dames en heren.
6: Ja, goedemiddag.
7: Good afternoon from Australia.
8: Mijn naam is Thijs van Leer. Goedemiddag.
9: Hallo, lieve reizigers. Tony Peroni hier. Voordat we zometeen vertrekken, wilde ik even meedelen dat ik dit weekend even niet mee kan liften met jullie. Dat vind ik ontzettend jammer, maar we moeten met het goede doel naar de Zwarte Cross. Of jullie moeten mij daar afzetten. En graag daarna wil ik maar naar één land. En het is de mooiste plaats onder de sterren. En dat is België.

0: Het goede doel uit 1982 met België. En we krijgen een appje van Bies. Die zit volgens mij in Portugal. En Bies die zegt, waar gaat Westbroek nou wel heen? Het antwoord is nooit gekomen.
1: Nee.
0: En Tony Peroni is niet met ons meegegaan. Hij is toch op eigen gelegenheid naar de Zwarte Cross, denk ik.
1: Ja.
0: Misschien dat hij dit hoort. En misschien kan hij dat even aan Henk Westbroek vragen. Waar hij dan wel eens heen, waar hij dan wel graag heen wil.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Dat is toch wel belangrijk.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: We vertrekken.
1: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Ja, lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis. Op deze schitterende zomerzender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En een hartelijk welkom voor iedereen die is ingecheckt. Ik denk bijvoorbeeld even aan Kim en Tom. De drie ICT'ers zijn ingestapt bij de drie modus van Schermenhoorn. En dat doen ze samen met een 10 weken oude mini-tackle genaamd Dobby. En Dobby wil veel van de wereld zien en horen. En daarom nemen ze mee. Dus dat is geweldig. En zometeen kunnen we gaan luisteren naar het reisschema. En daarvoor geef ik zometeen het woord aan onze vakantietour operator. Opererend onder de naam Tim Dame.
4: Reisschema.
5: Ja, beste reizigers, van harte welkom aan boord van deze vijfdimensionale zomerbustour. Met een Frans tintje vandaag. We rijden op dit moment net voorbij Bayeux op de E46 richting het Normandische vissersdorpje Port-en-Bassin. En daar kunnen we zometeen aansluiten bij een korte historische excursie. Echt interessant. En daarna, en daar verheug ik me echt in het bijzonder op, mogen we even langs bij een authentieke Normandische B&B. Want daar geniet vaste reiziger Daan Jansen van zijn vakantie samen met zijn vrouw. En hij stelt zich zo meteen aan je voor in het zelfportret van een reiziger. Ja, en in het kader van de zomerprogrammering staat onze kleine zomerjukebox weer tot ieders beschikking. Dus heb je een plaatje, geef hem even door via de app. En dan kijken wij of die in onze mini-jukebox zit. En we reizen terug naar de allereerste opname van een jongen met een vet kuif uit Memphis genaamd Elvis. Die vandaag in 1953 zijn allereerste plaatje opnam. En dat plaatje dat hebben wij en die heeft een A- en B-kant. En straks gaat een hele gloednieuwe polfunctie bepalen welke kant we gaan draaien. Uiteraard hebben we ook een gloednieuwe wielerkolom van Floortje Dont en heel veel muzikale optredens van zomerse evergreen artiesten. Ik wens iedereen een heel fijne reis. Tot zover.
6: Nou, ik zou zeggen, blijf blijf doorgaan met degene wat je leuk vindt.

0: Dave Edmunds met I Hear You Knocking. Eens even kijken, lieve mensen. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En we zijn natuurlijk tot 4 uur te bereiken via die schitterende NPO Luister-app. En daar kun je ook iets inspreken natuurlijk. Dat je denkt van nou, ik zit op een plek. Een hele mooie zomerse sfeervolle plek. En ja, dat wil ik graag wel even laten horen. Ja. Dat kan middels geluid, maar dat kan ook middels een mooie beschrijving van de plek waar je op dit moment bent. Dat vinden wij altijd hartstikke leuk. Gebruik daar dus voor die NPO Luister-app en daar kun je ook berichtjes achterlaten.
1: En je vereeuwigt zo'n moment ook, hè, daardoor. Dat door is het aan ons door te sturen.
0: Ja, dat is het voor altijd.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. We hebben een berichtje binnengekregen van Leo, dus die laat ik meteen maar even horen.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor. Leo stap weer in vanaf Rutenberg 35. 12 dagen in Italië geweest, was me al veel te warm. Nu lekker in de bus, genieten van jullie fijne programma. En graag een mooi Frans plaatje, Pour un Flirt. Fijne uitzending, doeg!
0: Nou, dat is hier, zoals wij noemen, de Magical Mystery Tour, busklassieker.
1: Zeker, ja, meezinger.
0: Dat is de meezinger. Ja, we hadden ook al berichtjes van Leo uit Italië gekregen. En de laatste berichtjes zeiden wij tegen elkaar. Het lijkt alsof Leo een beetje gestrest is. Ja. Hij klinkt anders.
1: Leo klinkt niet als Leo. Ja, hij stond gisteren daar ook de hele dag in de stouw. In de stouw, volgens mij.
0: In de stouw?
1: Ja, in de Duitse stouw.
0: Oké, ja, dat is helemaal...
1: Dan moet je niet bij Leo zijn.
0: Nee. Nou Tim, wil jij nog een aantal mensen noemen die je graag genoemd willen hebben?
1: Uiteraard. Henk uit Schagen is nu even op Texel. Check daar wel in. Groeten Henk. Dirk Filippo zegt Almelo is mijn opstapplaats. En ik ga weer lekker genieten van de reis. Peter stapt op in Halster. En Ans die is ingestapt in Schijndel. En het is weer goed om mee te kunnen poetsen in huis. Was ook wel nodig.
0: Zeker. Nou, dan is dat een heerlijke dag ervoor. Want het is ook weer niet te warm.
1: Nee.
0: Zo kun je het wel zeggen.
1: Ideaal.
0: Goed, lieve reizigers. We zijn op dit moment... rijden we door Frankrijk. We rijden om precies te zijn door het Normandische landschap. Langs die prachtige hoge krijtrotsen aan het kanaal. En we zijn op weg naar Port-en-Bassin-Huppin. Port-en-Bassin-Huppin, dat is het grootste ambachtelijke vissershavertje van Normandië. En de onbetwiste hoofdstad van de Sint-Jacobsschelp. En die Sint-Jacobsschelp die heeft ook alles te maken met de wapenspreuk van het stadje. Want die zegt eigenlijk alles. Ren Nostra Mare, de zee is onze wet. Maar onder diezelfde zee ligt ook een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verborgen. En Tim Dame heeft onderzoek gedaan naar dat geheim... en kan ook iets meer vertellen over Fête de la Coquille. Fête de la Coquille, Saint-Jacques 2026 à Port-en-Bassin.
1: Inderdaad, Stefan. Onder de zeebodem voor Port-en-Bassin... ligt een van de best bewaarde geheimen van de geallieerden... Op 7 juni 1944, één dag na D-Day, veroverden de Britse Royal Marines dit vissersdorpje. Maar waarom eigenlijk? Er is hier geen strand om te landen, geen groot fort te veroveren. Maar het antwoord is brandstof. De geallieerden hadden duizenden tanks, trucks en jeeps aan land gezet en die lusten allemaal benzine. Maar tankschepen het kanaal oversturen was levensgevaarlijk. Dus bedachten de Britten iets slims. Ze legden grote tankers voor de kust voor anker... en pompten de benzine via drijvende pijpleidingen... over de zeebodem rechtstreeks het haventje in. Codenaam Tombola. En zo stroomde de brandstof voor de bevrijding van Europa... letterlijk aan land tussen de vissersbootjes van Port-en-Bassin. En het werd nog gekker. Later dat jaar trokken Britten zelfs een echte pijpleiding... helemaal onder het kanaal door vanuit Engeland met codenaam Pluto. Dit kleine vissersdorpje werd het eindstation van een benzineleiding van honderden kilometers lang. En vandaag de dag, nu draait hier alles weer om een andere schat uit de zee. Elke herfst viert het dorp met een groot feest de Sint-Jacobsschel. Van pijpleiding naar coquille dus.
0: Port-en-Bassin-Huppin. En zometeen ontmoeten wij daar een vaste reiziger op zijn vakantieadres. En hij heet Daan.

0: Taylor Swift is inmiddels muziek voor alle leeftijden geworden, hè, Tim?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En het komt ook door die film, hè? Toy Story.
0: Ja, door Toy Story.
1: Dat is natuurlijk een breed gedragen familiefilm.
0: Ja. Dus en dan ben je echt helemaal middle of the road geworden. Ja. En dan kom je natuurlijk ook bij zenders die de toekomst hebben. Zoals deze zender, NPO Radio 5. I knew it, I knew you. Zo heet het nummer. We zijn inmiddels aangekomen bij een authentieke Normandische B&B in Port-en-Bassin. En hier geniet vaste reiziger Daan Jansen van zijn vakantie en zijn vrouw. Luister naar zijn zelfportret.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Daan Jansen.
3: Mijn naam is Daan Jansen. Ik ben 70 jaar oud. Ik ben gehuwd met Sarina. We hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen. We wonen in Kampen. En op dit moment sta ik in de haven van Pont de Bassin in Frankrijk. Want ik ben mijn vrouw bezig Normandië te laten zien. We zitten in een hele oude B&B. Ja, en wij zijn ook niet van die mensen die elke dag opnieuw willen inpakken en weer een stuk rijden en dan weer in de volgende B&B willen uitpakken. Dus we zitten nu 10 dagen op 1 stek. Ik ben veteraan. Ik ben in Cambodja geweest voor het eerst. Dat was in 1993. Daar was ik eigenlijk verantwoordelijk voor de infrastructuur van de Verenigde Naties in die periode, in die provincie. Dus we bouwden een klein tot een groot dorp. Ja, en dan konden de Nederlandse en soms ook buitenlandse militairen aan de gang gaan. Nou, als ik nu een jongetje van 16 jaar zou zijn, dan zou ik hetzelfde doen. Ja, ik ben als militair al met 56 met pensioen gegaan. Maar ik heb altijd nog wel een aantal dagdelen in de week gewerkt. Ik werk nu al een jaar of 6, 7, 3 dagdelen in de week bij een aardappel, groente, fruit, groothandel. Achter de granium gaan zitten, dat kan altijd nog. Ik doe al sinds een jaar of, de oudste is 18, ik denk sinds een jaar of 10, 11, ga ik elk jaar met hun op opa vakantie. Ze hebben een lang weekend en dan eerst was het eerst 4 dagen met de oudste en dan 3 dagen met de jongste. Maar ik ben dit jaar voor het eerst met allemaal weg geweest. Dus lekker mountainbiken daar in de heuvels, wandelen en een biertje drinken. En, lekker. Nou, ik wil graag Brother in Arms aanvragen. Die plaat van Dire Straits. Ik ben veteraan. Ik ben onder andere uitgezonden geweest in Afghanistan. En als er een van de kameraden gesneuveld was, was er altijd een afscheidsbijeenkomst voordat het lichaam naar Nederland terugging. En die dienst die werd altijd afgesloten met Brothers in Arms. Dus voor veel veteranen is dit een heel emotioneel nummer.

0: zeker met het prachtige portret erbij vandaan. Is dit nummer nog mooier dan het al was, hè?
1: Nou, inderdaad. Wow.
0: De hele bus is ook, valt ook totaal stil. Heb jij dat idee ook?
1: Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt hier in de bus.
0: Goed, in het kader van de zomerweken, zeggen we maar weer. In het kader van de zomerprogrammering hebben wij iets aangeschaft. Tim, misschien is het leuk als jij er even iets over vertelt.
1: Ja, het is een jukebox. Het is een echte wereldliedser. Maar wel een, ja, je kent natuurlijk de wereldliedser 1700. Dat is echt een grote jongen.
0: Ja, zo kan je.
1: Maar dit is een klein exemplaar. Ja. Er zitten maar 16 plaatjes in. Er is één sleuf kapot ook.
0: Ja.
1: Dus moet het er hiermee doen. Hij doet het fantastisch.
0: Ja.
1: Maar.
0: En de man waar wij hem van gehuurd hebben, is een heel eigenzinnige man. Die zegt, ja, ik stop er gewoon echt bijzondere plaatjes in. Niet de standaard dingetjes, hè.
1: Nee.
0: Maar we kunnen ook wel aanpassingen doen. Dus als wij ideetjes hebben voor volgende week, dan kunnen we dat aan hem doorgeven. Ja. Dan moeten we maar afwachten of hij ze erbij stopt.
1: Ja, maar hij is heel meewerkend.
0: Ja, hij is meewerkend. Ja. Maar ik vind het leuk, eigenzinnigheid. Weet je? Want
1: zeker.
0: Anders hoor je altijd dezelfde zo.

0: komen jukeboxplaatjes? Ja. Want er zijn natuurlijk, elk programma heeft natuurlijk in de zomerprogrammering hebben ze wel een zomerjukebox, denk ik toch, hè?
1: Bijna wel, ja.
0: Zo klein als wij hem hebben, helemaal niet,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Goed, als jij een idee heeft, als jij een idee hebt voor de zomerjukebox, dat je denkt van dat plaatje, dat ik hoop dat dat erin zit, laat het ons even weten en stuur daarvoor een appje via de glasheldere NPO Luister app.
2: Teletext pagina 259. Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!

0: 45 toeren, Fats Domino uit 1963 met There Goes My Heart Again. En Tim, we krijgen net een appje. Eventjes kijken hoor. Nou, dat is natuurlijk logisch, dat mag natuurlijk altijd. Dat is Frits Prits. Ik heb die naam nog nooit als reiziger gehoord, hè?
1: Ik ook niet. Nee, leuk.
0: Het is natuurlijk een leuke nickname. En dan natuurlijk een ode aan onze Frits Prits. Hij schrijft, goedemiddag, ik sta ook klaar om in de bus te stappen vanuit Angoulême. Mooie plek hoor.
1: Ja, ben het zelf nog nooit geweest. Man, maar...
0: Warm, zal ook wel heel warm zijn nu, maar ik ben er vaak geweest, Angoulême.
1: Zuidoost, noordwest?
0: Zuiden.
1: Zuiden.
0: Ja. Hij zegt, er zijn kinderen ook welkom in de bus. Altijd kinderen, dieren, alles is welkom in de bus. Groetjes vanaf een zonnig en heerlijk meer in Angoulême. Hij ligt dus in een meer ergens. Wat leuk zeg. Dan hebben wij natuurlijk de zomerjukebox. Ja, die zomerjukebox. Dat is met Reem, daar krijgen we veel reacties op. Want echte jukebox-kenners vragen ook zich af van... ik ken helemaal geen hele kleine jukebox. Nou, dat kenden wij ook niet.
1: Nee.
0: Maar jij bent een man tegengekomen bij jou in de buurt. En die zegt, nou, ik heb een hele kleine jukebox. Is dat niet leuk voor de bus?
1: Ja, en in eerste instantie dacht ik, ja, wat moeten wij met een kleine jukebox?
0: Ja, we zijn het groot, ja.
1: Maar dan gaat dat toch in je hoofd. Op een gegeven moment komt het dan toch een moment waarvan je denkt van, nou, misschien is het toch wel wat.
0: Ja, en het was logistiek ook wel interessant natuurlijk. Want we hebben natuurlijk een bus, er kunnen heel veel mensen in. Maar ook weinig plek natuurlijk, want ze hebben en een studio erin. En een plek voor een enorme Wurlitzer, dat was me onmogelijk. Dus nu hebben we gewoon een heel klein... Zie het als een kleine coolbox eigenlijk, zo moet je
1: zo
0: het zien.
1: Zo is het, ja, inderdaad.
0: En daar zitten dan een aantal plaatjes in. Toevallig zitten er nu 3 Billie Holidays in. Maar goed, vanaf zondag hebben we weer contact met hem. En dan mogen we wat toevoegingen en wijzigingen aanbrengen.
1: Ja, hij haalt hem op en hij brengt hem weer terug. Ja.
0: Maar het is natuurlijk hartstikke leuk als jij ons een appje stuurt... en laat weten wat je graag in die jukebox wilt hebben. En wat je graag wilt horen. Wie weet zit het er vandaag al in. Dat is toch hartstikke mooi.
1: Het kan zomaar. Ja. Ja.
0: Kost niks, we hebben de kwartjes. Wie hebben wij nu aan de lijn?
1: Volkert.
0: En hoe heet hij van zijn achternaam?
1: Volkert Pol uit Pol? Zoutkamp.
0: Pol?
1: Van Leon Polman. Nee, die is Polman.
0: Pol. Wat moet je denken als je denkt aan Pol?
1: Ja, ik moest dus aan Leon Polman denken.
0: Ik moet denken dat wij straks dus een Pol hebben.
1: Ach.
0: Ja.
1: Ja,
0: de NPO Radio 5 Pol, maar daar straks veel meer over. Volkert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Volkert, heel lang verhaal, maar wij zijn blij dat je er bent.
2: Oké. Okay.
0: En ik heb begrepen dat jij ook, jij hebt iets met jukebox, hè?
2: Ja, ik heb er nog een in de schuur staan hier, ja.
0: Ook nog?
2: Ja, die staat er al een tijdje, ja.
0: En is dat ook een kleine jukebox of is dat echt zo'n echt een grote?
2: Nee, het is een NSM, is het, er zitten 60 plaatjes zitten erin.
0: Ja, 60.
2: Oh. Ja, 120, dus A en B kant, zeg maar.
0: Ja, ja, wij hebben er maar 19, maar dat is natuurlijk A en B kant. Dus dan komt, ja, heb je, ja. Ja, heb je toch 38 nummers hebben wij.
1: Zo, best behoorlijk.
0: Maar ik had ook begrepen, van Cor, die had jou gesproken, hè, en die zei dat jouw vader ook een jukebox had en een café.
2: Ja, dat klopt. Ja, die vroeger in de café staan, ja. En dan, jullie hadden het vorige week over Franse muziek en zo. En de herinneringen eraan. En, nou, ik heb niet zoveel met Franse muziek, maar vroeger toen de café dicht was op woensdagmiddag, toen mochten we dus een beetje muziek draaien en zo. En toen, meestal dat plaatje door mij en mijn broer gedraaid. Dus, dat was ook een Frans plaatje toevallig, ja.
0: En het was het lievelingsplaatje van jou en je broer?
2: Nou ja, hij werd vaak gedraaid in ieder geval. En woensdagmiddag was het café toch dicht en dan konden we mooie muziek draaien, zeg maar.
0: Oké. Okay. En weet je nog het nummer, zou ik maar zeggen? Want je moet toch altijd een nummer intikken of 11, 15? Of, weet je dat
2: nog? Nee. Het zal iets tussen de 61 geweest zijn natuurlijk. Maar.
0: Ja. Ja. Ja. Want hoe was het nou? Je had altijd een letter en een getal erachter, toch?
2: Ja, een letter en dan kon je A of B drukken, ja. Ja, klopt.
0: Ja, A of B, ja.
2: Ja. Ja.
0: Had dat dan te maken met de sleuf van de jukebox?
2: Nee. Er stond gewoon getallen op van 1 tot en met 0.
0: Ja.
2: En dan als je de... In A moet drukken, dan heb je de 1 en de 0 en de A erachteraan, zeg maar.
0: Wat grappig. En wat was het lievelingsplaatje van je vader?
2: Oh, die had er heel veel. Mijn kameraden, de Poco zat er toen in Roos of Semmeran.
0: Oké. Okay.
2: Yeah.
0: Ja, in principe zat natuurlijk die hele jukebox vol met zijn nummers.
2: Meestal een beetje op verzoek van de klanten natuurlijk, maar die moet je tevreden houden.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Tim, hebben wij een kwartje?
1: Ja, ik heb er hier één.
0: Zou jij het willen aankondigen en dan gooien wij voor jou een kwartje erin... en dan komt hij uit onze kleine jukebox. En jij moet het nummer zelf ook maar even aankondigen.
2: Ja, nou, dat was toen in die tijd was dat het nummer van Daniel Sheeran met Butterfly.
1: En dan, nu het kwartje erin doen?
0: Ja, ja, wacht eventjes. Ja, we moeten nog even wennen hoe het werkt. Dus jij kondigt nog eventjes de plaat aan en dan stoppen we het kwartje erin. Kun je dat nog één keertje doen? Ja.
2: Kan niet.
0: Ja.
2: Ja, nou, dat was toen niet tijdens dat Daniel Sheeran met Butterfly.
0: Ja. Ja, hij doet het, dankjewel.
2: Ja, hij doet het.
0: Hoi.
2: Ja, hoi.
3: Tu me dis, loin des yeux.

0: dit is toch heerlijk dit. Wow. En er werd gedanst in het gangpad, dat er lust de hond geen brood van.
1: Tim, ja,
0: jij wilde praat afkondigen en meteen een volgende aankondigen.
1: Ja, Grease Lightning, John Travolta. En dan wil ik spreken met de woorden van radio DJ Zane Lowe. Zegt, poeh, de muziek doet goed zijn werk vandaag. Zullen we er nog eentje doen?
0: Zullen we dat doen? We doen het. Die zijn Bob en Earl, Harlem Shuffle.

0: Heerlijk dit. Woe! Oh, heerlijk, Tim. Zullen we dit nummer nog een keer draaien?
1: Oh ja, dit kan ik niet vaak genoeg horen.
0: Nee, dan zetten we nog een keertje op hier in de bus.
1: Lekker!
2: Ster. Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 3 uur,
20: Drie uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er nog geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat maar weinig water in de rivieren. En er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstellingen van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt wel de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon, ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot, de paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp, daar gaat de bus. Kom, hou je vast, het kost je niets, je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
22: The Magical Mystery Tour.

0: Dr. Love. En Dr. Love zit altijd in de bus. Vandaag niet, want Dr. Love is jarig. En dan hebben we het over Harry van der Maat. Die is vandaag jarig en heeft geen ontvangst. Want hij krijgt een soort verrassingje van zijn vrouw, neem ik aan.
1: Ik ben heel benieuwd wat dat is.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Hij zal er misschien morgen nog wel op terugkomen. Maar deze plaat hebben we natuurlijk gedraaid voor hem en voor zijn verjaardag. En van harte gefeliciteerd namens de hele bus met z'n allen.
1: Gefeliciteerd.
0: Harry van der Maat, Dr. Love. En van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis. Onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En hier in die prachtige Magical Mystery zomertourbus. De immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig onze vakantietour operator en geluksanimator Tim Dame. Tim, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag, beste reizigers. Kijk, een appje binnen van Hein en ook van Harm. Hein en Harm zijn ook weer ingestapt. Eerst naar de rommelmarkt in Oerol. Nee, niet Oerol.
0: Oerol. Ja, en Morvan, hè, waarschijnlijk.
3: In de Morvan, ja. En nu rijden we door de bossen en de heuvels. Slechte ontvangst.
0: Ja, vind ik zo'n romantisch idee. Want we kennen ze natuurlijk, hè, Harm en Hein. Dat ze in zo'n autootje rijden. Misschien dat hij niet eens heel erg veel pk heeft. Dat ze altijd een beetje moeilijk de berg opgaan. En dat toch nog radiootje, nog slechte ontvangst. Maar kunnen ons nog wel horen.
3: Mooi beeld inderdaad.
0: Heel mooi beeld.
3: Er komen ook nog heel wat verzoeken binnen voor die zomerjukebox. Ja, die aantal zitten er niet in, dus die schrijf ik op voor volgende week.
0: Volgende week.
3: Maar er komen er ook een aantal binnen die er wel in zitten.
0: Die er wel in zitten en ook een aantal die we niet kunnen draaien vanmiddag, omdat we daar te weinig tijd voor hebben. Maar wel morgen natuurlijk is het ook weer zomerjukebox tijd. Dus dat is heel erg leuk. Caroline heeft nog keihard gedanst op Harlem Shuffle. Oh, we krijgen een bericht van onze jarige Dr. Love. Harry van der Maat zegt, ik ben nu uit te eten, jongens. Geen
4: dit
0: netwerk.
4: Is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
0: Hij heeft geen netwerk in Borculo.
5: Ongelooflijk, wat zit dit programma geraffineerd in elkaar.

Ik wacht hier wel. Even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel heel eventjes op jou. Eventjes.

0: Brian Evergreen van het zuiverste water. Them, Here Comes the Night uit 1965. En daarvoor It's Different for Girls, Joe Jackson uit 1980. Het is zomer, maar dan in 1953. Een verlegen jongen van 18 met vetkuif en opvallend flamboyante kleren stapt binnen bij de Memphis Recording Service op 706 Union Avenue. De studio van Sam Phillips, die je misschien later kent als de Sun Studio. Zijn naam is Elvis Aaron Presley. Voor $3.98 mag iedereen daar een plaatje opnemen. Maar ja, voor een kwartje had hij dat ook kunnen doen bij de Dime Store op Main Street. Hij koos niet toevallig de studio van de bekendste platenbaas van Memphis.
1: Sam Phillips is die dag zelf niet aanwezig. Achter de balie zit zijn assistent Marion Keisker. En zij raakt aan de praat met Elvis. Ze vraagt, op wie lijkt jouw stem eigenlijk? En dan komt dat legendarische antwoord, I don't sound like nobody. Elvis neemt twee nummers op. Op de ene kant My Happiness, op de andere kant That's When Your Headaches Begin. Marion laat stiekem het bandje meelopen, zodat haar baas het later kan horen, en maakt er een notitie bij. Good ballad singer, hold.

0: En de rest? Nou ja, de rest werd niet meteen geschiedenis. Elvis moest daarna nog een jaar leuren voordat Sam Phillips hem uiteindelijk de studio introk en That's Alright ontstond. Maar het begon dus hier met één plaatje van nog geen $4.
1: Geweldig dit, hè? Ja, ja, geweldig. En het heeft dus ja, precies vandaag, hè?
0: Ja.
1: Maar dan in de zomer van, ik ben even...
0: 53.
1: Ja, en nou is er iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan, hè?
0: Nee, we hebben een gloednieuwe functie.
1: Ja.
0: Dat is helemaal ook weer... Emma Willems heeft dat hoofdverbindingen weer voor elkaar gekregen. Ja. We hebben een functie in de app.
1: Ja.
0: Waar je normaal ons een appje kan sturen. Ja, en je luisteren.
1: Ja, krijg je altijd iets terug ook, hè?
0: Precies, of een busje.
1: Ja.
0: Maar nu, als het goed is, verschijnt daar nu een poll in beeld.
1: Ja.
0: Dat is echt fantastisch, ja. Want met één druk op de knop... en dat is definitief...
1: Ja?
0: Stem je dus of dat we zo dadelijk de A-kant gaan draaien van Elvis, ja. Of de B-kant.
1: Ja. En dan denk je misschien, en dat dacht ik, misschien is dat niet een makkelijk polletje. A, B, is dat niet te simpel? En toen zei je, nee, dat is niet zo. Want nee. De beste polls zijn maar twee mogelijkheden.
0: Ja. En dwingend.
1: En het dwingend,
0: op een bepaalde manier ook moeilijk om te kiezen, maar...
1: Je moet kiezen.
0: Ja, je moet kiezen.
1: Want 4 is alweer veel meer en 3 is heel lastig.
0: Ja. Zeker weten.
1: En nog meer, een beetje...
0: Bij 5 raak je het helemaal kwijt. Dus 2 is perfect en hij staat er nu in.
1: Ja, dus nog heel even voor de mensen die toch altijd alles 3 keer moeten horen. Misschien kun je het nog 2 keer uitleggen. Ja.
0: Ja, dus je gaat nu naar de NPO Luister app.
1: Ja.
0: Dan klik je dus op Radio 5.
1: Ja.
0: Vervolgens klik je op app, dus bericht, ons een bericht sturen.
1: Mm.
0: En daar staat die poll direct.
1: Ja.
0: Dus NPO Luister app.
1: De NPO Luister app.
0: Ja.
1: Zie je die poll?
0: Ja. Druk.
1: Druk erop.
0: Druk naar wat?
1: Op A of B, hè?
0: Ja, op A of B.
1: Ja.
0: En dan is het definitief.
1: Ja. En wij zien dan meteen binnen. We krijgen nu al een score bijvoorbeeld. My Happiness, de A-kant scoort maar liefst 53%. En de B-kant, That's When Your Heartache Begins, scoort op dit moment 47%.
0: Ja. En er is al gestemd door Herman, Joke, Erna, Margreet, Iwan, Lot, Joey, Scherm, Kat, Stiel.

0: Elke keer als ik dit nummer afkondig, vertel ik eigenlijk hetzelfde. Steely Dan, Do It Again uit 1972. Dan vertel ik altijd bij dat ik pas later in 76 heb ik Steely Dan leren kennen. En nu besef ik dat het dan in 72 was dit al aan de gang. Toen was ik 12. Maar toen ik in 76, toen was het mijn bandje geworden, Steely Dan, Do It Again. Jij wou even wat zeggen, want er gaat iets mis met de pol.
1: Mis is een groot woord.
0: Laten we het niet overdrijven.
1: Het is de eerste keer dat we dit doen. En ook voor onze reizigers natuurlijk. Met die poll, die staat nu lekker online. En er wordt ook flink gestemd in die poll. Dat is mooi om te zien. Maar er zijn ook mensen die appen nu gewoon A of B.
0: Ja.
1: Dat werkt niet.
0: Oh.
1: Dus dat is de oude methode natuurlijk. Gewoon A of B appen. Ja. Maar je moet even op jouw keuze klikken.
0: Ja. En het is heel simpel, hè? Want zo'n poll wordt natuurlijk gebruikt. Die moet je niet zomaar gebruiken. Het moet inhoudelijk bij je programma passen.
1: Ja.
0: Het moet ergens over gaan. Nou, in dit geval hebben we het heel simpel gemaakt. Het heeft met vandaag te maken. Want vandaag was een belangrijke dag voor Elvis Presley.
1: Ja.
0: Was die dag niet goed verlopen, dan hadden we misschien nooit meer van Elvis Presley gehoord. Bij zo'n spreken.
1: Nou, dat is wel zo. Ja, zeker.
0: En we hebben het makkelijk gemaakt. Alleen maar A en B.
1: En het lijkt aan te slaan en het is gebruiksvriendelijk. En ik zie nu alweer dat er weer 8 stemmen bij zijn gekomen sinds dat ik hier aan het praten ben.
0: En het gaat dus om die demo. En wat willen we dan horen? Dat is aan jou de vraag. De vraag is, wil je dan de A-kant horen? Dat is My Happiness. Of wil je de B-kant horen? En dat is That's When Your Heartache Begins. Ik zou kiezen voor de B-kant. Zou ik altijd doen.
1: Nou, breng je stem uit. Zou ik zeggen.
0: Ja,
1: ik
0: ben benieuwd of het gaat werken. Het werkt nu al een beetje, maar het kan nog beter, hè?
1: Ja, maar het is ook de eerste keer.
0: Ja. Je reist met de Magical Mystery Tour. De Magical Mystery Tour, vakantietour, zo noemen we het eigenlijk. Want dat is allemaal in het kader van de zomerprogrammering. Het gaat allemaal op jouw frequentie hier op NPO Radio 5. De tweede week van de Tour de France zit er bijna op. En dat betekent dat het alweer tijd is voor de vierde wielercolumn. Ja, en we zijn daar trots op van onze eigen wielercolumniste. Ze schrijft, ze geeft les aan Theo Delft en denkt hardop in haar eigenzinnige columns op Substack onder de titel Zo moet je niet denken. Ze is fervent sportliever en helemaal speciaal voor ons stapt ze deze zomer in de bus om haar gedachten te delen over die zinderende Tour de France. Ze staat klaar in het gangpad. De microfoon is voor Floortje Dont.
2: Dit is Afstappen is het nieuwe opstappen. Een column uit de serie Zo moet je niet denken door Floortje Dont. Als in de Tour een renner afstapt, staat er abandon op je scherm. In het Frans betekent dat in de steek laten, maar dat is mij te eenzaam. De Engelsen zeggen withdrawal, de Duitsers zeggen aufgeben. En wij Nederlanders spreken liever van afstappen. De renner is afgestapt. Een verdedigbare keuze, me dunkt, dat afstappen. Want de Tour is al vermoeiend om naar te kijken, laat staan fietsen. Zelfs op de bank, naast een ventilator en met een perenijsje, is het eigenlijk niet te doen, die Tour. Toen ik nog een klein Floortje was, een Floortje, zo u wilt, geloofde ik dat altijd tijdens de koers werd gestopt. Met een treffend handgebaar zouden renners afstappen. De kreet, ga maar, naar hun ploeggenoten hijgend. Ga maar zonder mij. En dan één been over het zadel zwiepen om lekker in de teamauto snacks te gaan eten. Maar het echte afstappen is stukken heldhaftiger. Want wanneer stap je eigenlijk op? Comeback kid Arnaud Lee stapte in de verkenning voor de ploegentijdrit al voortijdig en ziek de teamauto in. Reed de eerste en de tweede etappe alsnog eigenwijs, maar hondsberoerd mee. Tot hij in de derde etappe in de absolute slotfase opgaf. Opstappen kan zo heldhaftig zijn. Andere renners stappen 's avonds af voor ze in bed stappen of erin. Na uren piekeren is het abandon. Zou er ook wel eens een wielrenner vlak voor de start, gekleed in zijn kleurige pakje, naar een kaartje van het parcours kijken, naar de temperaturen, dan naar zijn fiets en zich dan omdraaien, de teambus in? Ga maar. Ga maar zonder mij. Ik wil in deze hitte ook wel afstappen. Ik wil mijn televisie wegsmijten, met een handgebaar laat maar schreeuwen en wegmarcheren. Ik zou liegen als ik zei dat ik dat nu niet heel graag best zou willen.

0: Ja, een paar moeilijke namen krijgen we nu achter elkaar. Straks hebben we nog Elvis Presley. Die is makkelijk. Pretenders komen er nog aan. Maar dit was ook zo'n naam, hè?
1: Ja.
0: Het is fijn als je het afkondigt en dat je dan, als je in die afkondiging hoort van hey, die is thuis in die sector.
1: Ja, maar dit is Spaans, hè?
0: Ja.
1: Ja, daar ligt niet mijn beste niet kunnen, echt, nee.
0: Ik zou zeggen Álvaro Soler.
1: Álvaro?
0: Ja, omdat okay. De Valencia zegt ze ook altijd Valencia.
1: Maar ook als de V in het midden staat?
0: Cerveza.
1: Álvaro Soler.
0: Valencia.
1: Ja, dat weet ik even niet. Ja.
0: Cerveza dan?
1: Ja, weet ik niet. Nee.
0: Ja, met cerveza, daar staat ook de V. Na de heb je C-E-V.
1: Cerveza.
0: Zeg je altijd cerveza.
1: Ja.
0: Dus ik hou het even over Álvaro Soler. Met, nee.
1: Solar.
0: Dan ga je allemaal een solar. Álvaro Soler. Uit 2016, in ieder geval. Dan gaan wij doen, Tim. Dat is leuk, hè? Het werkt altijd. Het is een beproefd iets in de zomer.
1: De pol.
0: De pol kunnen we het ook even over hebben. Je wilt even over de pol weer?
1: Ik
0: had het over de zomerjukebox, maar...
1: Oh, ook een beproefd concept.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik vind die pol die werkt nou ook heel lekker. En die staat er nu een dik kwartier op en het blijft maar binnenstromen.
0: Ja.
1: Hij gaat er ook over 5 à 10 minuten weer af.
0: Precies.
1: Dus maak er gebruik van.
0: En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, waar pol ik eigenlijk op? Ik ken die allebei de nummers niet. Dus A of B maakt mij niet uit.
1: Ja, het is allebei zo goed.
0: Het is allebei goed, maar dan is het juist leuk om eens een keer met een pol mee te doen.
1: Ja, even de tussenstand noemen ook. Want jij zegt die B-kant. Want nu staat 58% op My Happiness en 42% op de B-kant.
0: Ja.
1: That's when your heartache begins.
0: Ja, ik heb zelf nog niet gestemd. Ik zou gewoon altijd op B kiezen. In dit geval B-kant is leuk. Ja. Weet je, dat is helemaal onbekend, denk ik. Het zijn allebei onbekende nummers, hè? Het zijn...
1: dat is ook zo. En het is allebei van die ene dag in 1953. Ja. Dus ja.
0: Maar het is mooi om er stil bij te staan. Het is demo-kwaliteit. Dat is ook heel... het is helemaal niet geremasterd of zo. Het klinkt heel moeilijk. Het is moeilijk te beluisteren. Maar het is Elvis Presley die zijn eerste stappen, zeg maar, zet. Naar, wat later natuurlijk...
1: Wereldfame
0: werd. Goed, dan gaan wij eens even contact zoeken met iemand die iets uit onze jukebox wilde halen. En dat nummer dat zat erin, dus dat is helemaal mooi. Hoe heet die, Tim?
1: Frans.
0: Gewoon Frans. Hallo, Frans.
2: Ja, hallo, Stefan. Hallo. Ik dacht even dat je naar de naam van het nummer vroeg.
0: Nee, daar hebben we ook je hulp bij nodig.
2: Oh, dat is leuk. Ja, zomers jukebox. Ik heb zelf een Spotify-lijstje met allemaal zomertoppers.
0: Ja.
2: En daar staat bijvoorbeeld Als de Golven aan het stel van Ria Valkoper. Zomerzon natuurlijk. Daar heb ik gisteren aan toegevoegd Ciao Bella, die jullie draaiden in de uitzending.
0: Ja.
2: Geweldig leuk zomers nummer. Zwoele zomernacht.
1: Van Rose.
2: Van Rose, dat was een heel mooi nummer. Dank jullie daarvoor. Daar staat ook op

0: Ons naar de zon, van Siska Peters.
1: Ook leuk.
0: En nog niet zo lang geleden hoorde ik op Radio 5 het Italiaanse origineel. En als je het over moeilijk uitspreekbare namen hebt, ik moest onmiddellijk denken aan Adriano Celentano met Prisoncolo enzovoort.
1: Ja.
0: Maar dit is ook de Italiaanse versie van Dans naar de zon en die heet Alla Porta del Sole.
2: Oh, mooi.
0: Ja. En de zangeres, ook in 64 het Songfestival gewonnen met Nonno Eta, is Gigliola Cinquetti.
1: Gigliola.
0: Gigliola, dat is heel bijzonder dat jullie die erin hadden zitten. Daar ben ik heel blij mee. Dus schoot me gisteren binnen en ik denk, die ga ik eens vragen of die in de jukebox zit.
1: Ja. Ja, die hebben we. En dat is toch bijzonder eigenlijk. Want behalve dan die drie Billie Holidays die erin zitten, zat deze er ook in.
2: Ja.
1: Nou, ik had inderdaad verwacht haar Songfestivalnummer dat erin zou zitten. Maar dat zit er niet in. Maar dat komt ook door de eigenzinnigheid van deze man die het verhuurd heeft.
2: Ja.
1: Het is alleen maar leuk. Wat weet jij van het nummer?
0: Nou, dat het uit 1974 is. En ja. De zangeres moest ik even opzoeken. Hè. In 1964 had ze het Songfestival gewonnen. En ze mocht het in 1991 hadden ze weer gewonnen met Toto Cutugno.
1: Ja.
0: Toen mocht ze het presenteren, het Songfestival. Het was in Italië samen met die Toto Cutugno. En het leuke was dat ze zelfs het basisengels blijkbaar niet beheersen, waardoor het een hele rommelige uitzending werd.
1: Geweldig. Tim, jij hebt je ook nog een beetje verdiept in de achtergrond van het nummer.
2: Ja, het is geschreven in de periode van politieke en economische crisis in Italië. Tijdens de oliecrisis. En het is eigenlijk dus. Het fungeert als een metafoor voor een betere en warmere plek in een nieuwe toekomst. Dus hoop, vernieuwing en een verlangen naar licht. Ja, het is natuurlijk ook. Het betekent. De titel is ook aan de poort. Nou, moet ik even kijken. Bij de poorten van de zon.
1: Ja.
2: Aan de rand van de zee. Ja.
0: Dat is dus heel iets anders. Een hele andere lading dan Dans naar de zon van Siska Peters.
1: Ja, precies. Dit is meer gelaagd. En dit is
2: altijd met Italiaans, hè?
1: Dat het meer gelaagd is.
2: Ja.
1: Ja, en daardoor ook in principe altijd tijdloos. Hè? Want het is altijd een nare tijd soms. Dat zei mijn vader altijd. Dat zei mijn moeder altijd, geloof ik. Of mijn vader, nou weet ik het niet meer. Maar als het dan. Mijn vader. Oh nee, dat zei ze tegen mijn vader. Want die zag alles altijd een beetje somber in. En dan zei mijn moeder. Het is toch ook een nare tijd ook, hè?
2: Ja.
1: Dan zei mijn moeder, het is altijd een nare tijd.
2: Ja. Klinkt negatief, maar is eigenlijk heel hoopvol.
1: Ja. Nou, lang verhaal kort. We hebben een kwartje voor je.
0: Ja, ik gooi hem erin.
1: En jij kondigt hem even aan.
0: Ga ik doen.
1: En dan start Tim hem op, hè?
2: Ja, ik pak jouw kwartje. Wacht.
1: Ja.
2: Loop even naar de stuurkop. Ja.
0: Ja. Beste luisteraars, hier komt hij dan. 1974, Gigliola Cinquetti met het nummer Alla Porta del Sole.
1: Ah, heerlijk, dankjewel. Dag.
0: Dag. Fijne uitzending.
2: Dag Frans.
0: Dag Tim.
2: Hoi.

0: heerlijk. Ik had het gisteren ook al over. Dat een plaat ook een mooi einde heeft. Als ze daarover hebben nagedacht. Vind ik altijd geweldig. Tim, heel eventjes. Voordat we naar de uitslag gaan van onze poll. Even Bertus benoemen.
1: Bertus?
0: Ja, Bertus. Bertus die heeft. Die maakt glaswerk. Die doet dingen met glas.
1: Ja.
0: Dat is een hobby.
1: Ja, en daar stuurt hij wel eens een foto van.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Dit is heel mooi, inderdaad. Hij had laatst was hij bezig met de Yellow Submarine van de Beatles.
0: Ja, en toen zei ik, maar was heel brutaal natuurlijk, zei ik, zou je voor ons ook niet eens iets kunnen maken?
1: Ja.
0: En toen zei hij, nou, stuur maar door, stuur jullie busje maar door. Ons Magical Mystery Tour busje. En dat heeft hij gedaan. En het is nu gewoon, het is klaar.
1: Het is bijna af, ja. Het ziet er echt fantastisch uit.
0: De bus komt naar jullie, groeten Bertus, in het glas. Nou, als die hier komt, dan gaan we er eens even een hele uitzending aan wijden.
1: Dat denk ik ook wel een goed idee.
0: Dan gaan we dus eventjes, want dit vind ik zo mooi. Nou, dat is mijn enthousiasme, ons enthousiasme voor Bertus. Dankjewel, Bertus. En dan gaan we nu naar de uitslag van onze poll. Nou, Tim, die poll, dat is me wat, hè?
1: Nou, groot succes, vind ik. Ik ga de poll ook nu bijna sluiten. Dus ik zou zeggen, als je nog wil stemmen, doe het nu.
0: Ja.
1: Want over een seconde of 20, laat maar zeggen, is het klaar.
0: Daar wachten we even 20 seconden.
1: Ja.

alles gesloten.

0: Tourpool.
1: De Magical Mystery Tourpool is gesloten. En dat is voor ons een mooi moment in de geschiedenis. En nog niet eerder hebben wij zo'n poll gedaan. Nee. In samenwerking natuurlijk met Emma Willems, die dit helemaal op de kaart heeft gezet. En daarmee de eerste is in heel Hilversum. Ja, Tim.
2: Ja, welke kant van de Elvis-demo uit 1953 moeten we draaien?
1: Ja.
2: Het is niet geworden kant B, want die heeft maar 42% van de stemmen.
1: Ja.
2: Het is wel geworden kant A, My Happiness, met 58% van de stemmen.
1: Ja, nou geweldig. En ik wil iedereen bedanken die eraan mee heeft gedaan. En ja. We gaan zeker de komende tijd meer van deze polletjes doen.
2: Ja. Mogen helaas maar omwille ook van de kosten en alles wat eraan hangt, maar één poll per uitzending.
1: Ja, maar als er zo gereageerd wordt als vandaag, dus als wij zeg maar echt behoorlijk veel reacties hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Emma zegt, nou jullie krijgen twee polls.
2: Een uitzondering krijgen.
1: Ja, omdat we zoveel succes met de poll hebben.
2: Nou, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook hartstikke leuk, ja, nu waar het allemaal om gaat, die demo.
2: Ja.
1: Want zo ging het, hè? Hij had een demo voor een kwartje, nee, wat was het nou ook alweer het verhaal?
2: Voor bijna $4.
1: Voor bijna $4 mocht hij een nummer opnemen.
2: Ja.
1: Hij had het ook in een andere studio kunnen doen. Dan had het maar een kwartje gekost. Maar hij wilde per se in deze studio voor die $4.
2: Sam Phillips.
1: Sam Phillips studio, de Sun Studios uiteindelijk. En het is toen opgenomen. En die vrouw...
2: Jij doelt denk ik op Marion Kaisker.
1: Marion Kaisker, die had het stiekem aan haar baas laten horen, deze demo.
2: Ja.
1: Want normaal zo gaat het, weet je. Hier heb je je demo, wegwezen en de volgende. Maar deze vrouw zei, moet je eens luisteren, zei ze tegen de baas. Nou, de rest
2: ze had gezegd, good ballad singer, hold.
1: Ja.
2: Heel duidelijke notitie.
1: Ja. Good ballad singer, hold. Nou, en dankjewel.
2: Marion
1: Kaisler. We gaan luisteren naar het allereerste nummer van Elvis Presley, My Happiness.

0: Magical Mystery Tour. Reis van je leven begint 2:02. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: NPO Radio 5.
5: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om zo de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was geraakt in de Koenhaven. Er werd met onder meer een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. Daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door een blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe wat zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
7: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
8: De beste evergreens. NPO Radio 5.
9: Terug naar een zomer van toen.
10: Terug naar
9: 1966.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij het Zomertheater van het Sentiment in de zomer van 1966. Op de radio klinken de Beatles, de Beach Boys en Frank Sinatra. Jongeren ontdekken een nieuwe vrijheid. Amsterdam bruist van de provo's en overal ter wereld lijkt verandering in de lucht te hangen. Terwijl de Vietnamoorlog het nieuws beheerst en kleurentelevisie voorzichtig haar intrede doet, zorgen de zomerhits van 1966 voor een soundtrack die 60 jaar later nog altijd onvergetelijk is. Zoals deze evergreen, God Only Knows, die ik afgelopen zaterdag nog live hoorde op het North Sea Jazz Festival in een uitvoering van John Legend. Bijzonder mooi, maar toch blijft voor mij het origineel de allermooiste. The Beach Boys, dit is Theater van het

0: het verleden. Reis tot 6 uur met ons mee. Met Antje Montero.
1: In 1966.

0: The Kids Are Alright van The Who. Een zomerhit in Engeland in 1966. En ze zijn op tournee. Op 21 juli treden ze op in Bristol. Deze zomer reis je met ons mee naar de zomers van toen. En dat doen we iedere week natuurlijk ook in de stijl van toen. Het is de zomer van 1966 en ik scheur momenteel in een heel prettige auto. En ik ben niet de enige, want veel mensen rijden in 1966 in dit exemplaar. En ik heb het over de Toyota Corolla. En naast mij zit Sjoerd van Bilsen, conservator van het Louwman Museum in Den Haag en groot autoliefhebber. Goedemiddag Sjoerd.
1: Goedemiddag Antje.
0: Nou Sjoerd, jij zit gezellig naast mij. En kun je misschien vertellen wat jij ziet in deze auto aan de binnenkant?
1: Aan de binnenkant? Nou, we zien sowieso een vrij eenvoudig dashboard. We zien toch wel leuke bekledingstoffen. En ik ga je iets verklappen. Dit is bedacht in Europa. En als je dan kijkt naar de Japanse markt, dat is natuurlijk de grootste markt voor Toyota. Okay. En wat heeft nou de importeur gezegd? Die hebben deze auto al op voorhand gezien. Die heeft gezegd van, we moeten naar de Europese smaak kijken. We moeten de stoel iets aanpassen. We moeten het rijkarakter iets aanpassen van de auto. Maar ook de stoelbekleding. Voldoen aan de Europese smaak. En misschien heeft juist die smaak van jou, voor de bekleding die in deze auto zit, jou over de streep getrokken om in deze auto te stappen.
0: Ja, ja nee, zeker, zeker. Maar het ziet er allemaal leuk uit aan de binnenkant. Maar kan ik er nou ook veilig en lekker mee op vakantie? Want dat is natuurlijk uiteindelijk mijn bedoeling.
1: Absoluut. Kijk, wat voor een vakantieauto en een gezinsauto een klein beetje een nadeel is, het is een tweedeurs model. Nu heeft deze auto wel goede stoelen die voorover klappen. Kun je makkelijk naar de tweede zit rijden. Hier achter ons, hè, je ziet dat hij één grote bank heeft. Geen gordeltjes achterin, wel gordels voorin. Ja. Maar je kunt er gewoon prima met z'n vier in zitten. En als we dan uitstappen zo dadelijk en we kijken nog even onder de achterklep, dan zien we daar toch wel een flinke bagageruimte. Dit is een auto voor in de middenklasse, maar hier kun je genoeg spullen in. Dit is niet een auto waarmee je dagelijks zeg maar de weg op gaat om te gaan venten. Maar je gaat hier wel één keer per jaar mee op vakantie. En dan kan het er prima in, hoor.
0: Sjoerd, ik ben verkocht. Ik hou hem. Ik ga er lekker mee op vakantie.
1: Okay. Nooit
0: dankjewel.
1: Meer wegdoen, zou ik zeggen.
0: Ik ga hem nooit meer wegdoen, maar ik ga jou wel hier afzetten. Want ik ga mijn reis vervolgen. Dankjewel, hè. En heel graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

Goedemorgen, het is vandaag 19 juli 1966. Op de kop af de 200ste dag in de 30ste week in de 7e maand. En vandaag beginnen tevens de hondsdagen, die duren tot 18 augustus. Dus, houdt uw honden aan de lijn. De zon komt op om 4 uur 42 en gaat onder om 20 uur 49. De maan komt op om 5 uur 44 en gaat onder om 22 uur 16. Het is hoogwater in Rotterdam om 5 uur 43 en om 17 uur 59. En onze spreuk van de dag: handel als de wijze kleermaker die zijn maten zorgvuldig uitzet voordat hij de

0: Hideaway van Dief, Dee, Doozy, Biki, Mick en Titch. En daarvoor hoorde je natuurlijk Roy Orbison met Lana.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer gaan we elke voorstelling twee platen de strijd met elkaar aan. Een muzikale strijd waarvan de uitslag wordt bepaald door jou. Kies jij dit of kies jij misschien dat? Met vandaag een strijd tussen twee hele zonnige platen. Met aan de ene kant de Kinks' Sunny Afternoon.

Ja, en op onze site en via onze social media kon je natuurlijk al stemmen. En ik ga eens even kijken wie op dit moment aan de winnende hand is. En dan zie ik dat dit nummer The Kinks, Sunny Afternoon, een kleine voorsprong heeft op Loving Spoon, Summer in the City. Ja, en jullie weten het, met de winnaar sluiten wij straks de zomer af van 1966. Dus wie is volgens jou de winnaar van dit duel? Summer in the City of Sunny Afternoon? Nou, laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En vergeet vooral niet erbij te vertellen waarom.

Mooi hè, Dusty Springfield, Going Back. Een grote hit in Engeland in de zomer van 1966. Eens even kijken, ik ga wat leuke reacties voorlezen over ons grote spel, dit of dat. Ik zie dat Joke Rijnen, zij schrijft... Ik vind het twee hele leuke liedjes in de zomer van 1966. In dat jaar ben ik 18 jaar geworden. Ik vind het geweldig. Toch kies ik voor het nummer Summer in the City. Ik vind het passend bij de warme dagen van nu. Een fijne uitzending. Dank je wel, lieve Joke. Ja, en dan ook nog een berichtje van Tilly Verwaal Knook. Zij schrijft, voor mij toch Loving Spoonful. Als ik Summer in the City hoor, dan zie ik mezelf altijd weer aan mijn bureautje huiswerk maken. Dan zie ik mezelf zitten aan mijn bureautje huiswerk maken. En dan dit nummer, dat komt uit een klein transistor radiootje. Ja, dit zijn natuurlijk de verhalen en de herinneringen die wij heel graag van jullie horen. Dus blijf ze vooral sturen via de NPO Luister-app of geef ze vooral door via 0800 3000 555.

0: Q65, The Life I Live, op NPO Radio 5. Dit is Theater van het Sentiment en het is de zomer van 1966. En naast mooie muziek gebeurt er natuurlijk nog veel meer. En ik ga het eens even met jullie doornemen. Jongens smeren hun haren vet met brilcream. En meiden dragen mini of een net pak. Want Yves Saint Laurent introduceert Le Smoking voor dames deze zomer. En verder is 1966 een zomer van helemaal niks. Het is namelijk de natste zomer ooit in Nederland.
1: Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen.
2: Ja, rot. Het is niet anders dan regen, onweer. Alles wordt weggepompt. Maar ja, je houdt ze moeten maar heen. We blijven gewoon staan.
3: Vannacht zijn we vroeg opgestaan, want het water liep bijna de tent in. We hebben daar een vuile zak neergelegd en dit grote gegraven. Dan lukt het wel.
0: Ja, ik rij vandaag in een Toyota Corolla, maar ik zie op de weg ook erg vaak een Renault 16 voorbij komen. En in juni is het een paar dagen onrustig in Amsterdam. Wat begint als een demonstratie rond vakantiegeld voor bouwvakkers, loopt uit de hand als politie optreedt. Er komt zelfs een betoger om het leven door een gegooide steen.
4: Nou, moet je horen, mijn wagen stond voor de Telegraaf, aangezien ik moest laaien bij de Telegraaf. En toen kwamen die bouwvakkerarbeiders erin. Nou, dat was gewoon een soortje halve gekken die eraan kwamen zitten.

0: Bach speelt, maar daarover later meer. En dan de Tour de France. Deze wordt weer eens door een Fransman gewonnen, Lucien Aymar. En onze eigen Jan Jansen staat op het tweede treetje van het podium. En in september maakt Johan Cruijff zijn debuut in het Nederlandse elftal tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije.
1: In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de vijfde minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: We gaan naar Las Vegas, want daar zeggen Frank Sinatra en Mia Farrow ja tegen elkaar. En de pasgetrouwde Beatrix en Klaus zijn op werkbezoek in Suriname. Ja, en dan de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen. Die heeft dit jaar een extra feestelijk tintje. Het is namelijk de 50ste editie. En als de zomer al op zijn einde loopt, treden de Beatles op in Candlestick Park in San Francisco. Ja, vanwege het slechte weer valt de opkomst tegen. En daar zullen veel mensen spijt van krijgen, want dit is hun laatste echte concert.
2: We'd like to say that it's been wonderful being here in this wonderful sea air. Sorry about the weather. And we'd like to ask you to join in and clap, sing. Talk. Do anything. Anyway, the song is good enough.

0: I Giganti met Tema. Ja, dit Italiaanse nummer is een soort ode aan de liefde. En is een grote hit in de Italiaanse hitparade op dit moment. Op 2 juli 1966 stoten ze zelfs Michelle van de Beatles van de nummer 1 positie. En ze blijven maar liefst 7 weken op nummer 1 staan. En daarvoor hoorde je Lady Jane, van David Garrick. Eens even kijken. Je luistert naar Theater van het Sentiment in de zomer van 1966. En ik heb iemand aan de telefoon die mij gaat vertellen waarom zij de dit of de dat kiest in ons spelletje. Engelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom bij Theater van het Sentiment. Welkom op ons podium.
1: Dankjewel.
0: Het is 1966. Hoe oud ben je?
1: Ik ben net 17.
0: Je bent net 17. En wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ik werk op dat moment in een bloemenwinkel. En gewoon leuk, gewoon gezellig. En thuis. En dus ben oudste van 8 kinderen. Dus hele rich kinderonderwijs. Ja, dus.
0: Je bent gewoon lekker aan het genieten van je leven.
1: Ik ben zeker aan het genieten van mijn leven. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat zeker.
0: Nou, en voor welk nummer heb jij gekozen vandaag?
1: Voor Summer in the City.
0: Summer in the City. Ja.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Nou, ten eerste omdat ik net 5 weken geleden de liefde van mijn leven heb ontmoet.
0: Ach.
1: Dat wist ik toen nog niet. Maar dat is later best wel uitgekomen.
0: Wat mooi.
1: Mijn man kwam uit Den Haag. En ik heb heel die zomer in Den Haag samen met zijn autootje door Den Haag gereden. Dus ja, dat is gewoon die herinnering. Ik zeg dat blijft natuurlijk. Hè. Dus vandaar. Dus
0: wat een mooi verhaal.
1: Ja, daarom heb ik daarop gestemd.
0: Ik zie het helemaal voor me in Den Haag, in de zomer.
1: Ja,
0: mooi weer.
1: Het
0: was niet zo'n mooi weer, geloof ik, die zomer.
1: Nee, toen we elkaar hebben ontmoet, was het prachtig mooi weer. Daarnaast het een beetje van dat echte zomerweer. Een beetje te zonnig, een beetje regen.
0: Ja, precies.
1: Dus echt een pakkelwinter, zomer bedoel ik, geen winter, maar zomer.
0: Maar dan toch heerlijk, lekker dicht bij elkaar
1: in
0: dit nummer.
1: Maar voor mij is het alleen maar zomer geweest, dat jaar tegen 66.
0: Oh, wat een heerlijke herinnering.
1: Ja, is het ook.
0: Nou, wat mooi. Engelien, dankjewel dat je deze prachtige, liefdevolle herinnering met ons wilde delen. En natuurlijk dankjewel voor het uitbrengen van jouw stem. Ja, en met het nummer met de meeste stemmen sluiten we straks helemaal aan het einde deze voorstelling af. Dus wie weet, ik duim voor je.
1: Precies, blijf luisteren.
0: Zo is dat. Heel goed.
1: Zo is dat.
0: Een hele fijne dag nog.
1: Ja, dankjewel. Een fijne uitzending, mevrouw.
0: Jo, dankjewel.
1: Oké,
0: dag. Dag. Ja, het is de zomer van 1966. En bij deze nog een klein oproepje. Ik ben benieuwd naar jouw herinneringen aan de zomer van 1966. Was je ergens op vakantie? Of was je gewoon in Nederland? Wat deed je? Deel het met mij via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: Ja, deze kinderen hebben de smaak goed te pakken. Want in Engeland wordt deze zomer het wereldkampioenschap voetbal gespeeld. En het gastland doet het zelf ook hartstikke goed. Het Engelse elftal schopt het tot de finale. Waar zij tegenover West-Duitsland komen te staan. Nederland doet niet mee aan dit WK, maar Nederlandse voetballiefhebbers kijken wel en voorspellen de winst voor...
1: Nou, die Engelsen die winnen hoor, achter maar hè. Die zijn wel sterker ook, als die Duitsers. Veel beter voetbal.
2: Engeland spelen dus beter voetbal als Duitsland, vind ik dus persoonlijk. Maar ja, het blijft voetbal, hè.
3: Geeft de Engelsen eigenlijk een grotere kans. Om de reden dat ze hier op eigen terrein spelen, onder eigen publiek. Dus die onder wel al, misschien al de kooltjes de schreeuwende injagen. En dan als Engeland het maar goed op de buitenspelers gooit en niet het tic-tac-spel van binnen houdt, dan geef ik ze een grote kans voor de overwinning voor de groep.
0: Engeland, West-Duitsland dus. Dat is de WK-finale van 1966. En zoals altijd, zoals dat altijd gaat, maken de Duitsers vlak voor tijd nog een doelpunt en komen ze op gelijke stand met Engeland. Er moet dus een verlenging komen. Ja, dit is wel spannend.
4: Enorm gefluit, gejuich, een held spektakel. En dit zijn de laatste seconden van deze finale. Moore naar Hurst. Die staat nog vrij ook. Hij kan zo doorlopen. En hij maakt toch een doelpunt. Hoe is het mogelijk? In de allerlaatste seconde maakt Hurst er nog met een geweldig schot 4-2 van. Deze finale is beslist. Engeland is wereldkampioen.

0: Monday, Monday van de papa's en de mama's. De hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1966. Wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. Dus wil je meedoen, dan moet je wel eerst even raden wie deze stem is.
1: De katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook, en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken, is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben.
0: Weet jij het? Met het goede antwoord geef jij je op voor het spelletje. Dus geef het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks met mij het sentimentspel. Nou, de eerste acte is voorbij gevlogen. En wij, de cast van Theater van het Sentiment, nemen een kleine pauze. Ik loop even naar de artiestenfoyer. Martine, wat kan ik voor jou meenemen? Een koffie wordt er hier geroepen. Wil je er melk bij? Wil je er suiker in? Oh, ze wil alles. Ze wil een cappuccino. En Koen, wat wil jij? Waar heb jij zin in?
2: Een kopje thee.
0: Een kopje thee. Het wordt een cappuccino. 2 cappuccino's voor mezelf ook eentje. En een thee. Tot zo.
3: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu... voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is het draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: With a girl like you, Trox. Het is Theater van het Sentiment. Welkom terug in de zomer van 1966. Voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: De katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook, en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken, is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben.
0: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet, maak jij een kans op het autootje? Ja, Theater van het Sentiment en ik zijn op een rondreis deze zomer. En jullie mogen mee door de tijd en door de wereld. Nou, waar zullen we deze zomer 1966 eens naartoe reizen? Ik vraag het zometeen aan het Sentimenteel Reisloket. Maar nu eerst. La Poupée qui fait non van Michel Polnareff is een van de meest iconische Franse popsongs uit de jaren 60 en werd uitgebracht op 26 mei 1966. Het maakte hem in één klap een ster in Frankrijk en ver daarbuiten.

0: Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. Ja, en dit nummer dat brengt me meteen terug naar 1989... naar mijn allereerste theaterproductie ooit, Jeans. Ja, eigenlijk een beetje zoals Theater van het Sentiment. Het was namelijk een muzikale reis door de tijd... met de mooiste nummers uit de jaren 50, 60 en 70... maar dan in theater. En ik was danseres, maar ik mocht ook één nummer zingen... samen met mijn collega Sipke... die elke dag helemaal uit Friesland kwam rijden... om ergens in Nederland op toneel te staan. Hij wilde niets liever dan het theater... maar hij gaf zijn boerderij er niet voor op. En samen zongen we Dans je de hele nacht met mij. Oh, wat waren we trots en zo blij dat we samen dat ene nummer mochten doen. Ach ja, iedereen moet ergens beginnen, toch?
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ik klop maar weer eens even aan bij het sentimentele reisloket. Het is dé plek waar ik deze zomer terecht kan voor de beste reisadviezen. En het is nu de zomer van 1966. En ik dacht, ik wil wel graag naar Engeland op vakantie. Daar is de sfeer namelijk heel goed, hoorde ik laatst. En ik ga eens even kijken of het reisloket mij daarmee kan helpen. Goedemiddag, ik wil graag naar Engeland deze zomer. Heb je tips voor mij?
2: Natuurlijk heb ik tips. Ik dacht aan een leuke stedentrip naar het bruisende hart van Engeland. Engeland, namelijk Londen. Dus are you ready for take-off?
0: Sure, I am. Laten we gaan. Of zoals de Britten het zeggen, let's go. Maar wat is dan de beste manier van reizen?
2: Met de veerpont vanaf Hoek van Holland. Deze boot vertrekt rond 1:30 vaak naar de havenstad Harwich. En vanaf Harwich kan je met de trein naar Londen. En dan ben je rond 10 uur in Londen. Een uurtje eerder in Engeland. Dus zet je horloge goed.
0: Ah, goede tip, ja. Ja, maar wat maakt het nu dat Engeland zo'n populaire bestemming is? Want het land staat niet echt bekend, bijvoorbeeld om de zomerse temperaturen.
2: Nee, toch? Klopt. Het kan inderdaad echt flink regenen. Dus neem je regenkleding mee. Je gaat echt voor de sfeer of voor de mooie landschappen. Want het is echt wel prachtig qua flora en fauna. Maar qua steden ook vooral, want Londen is echt hip, trendy en rauw. Denk aan de Beatles en de Rolling Stones. Die zijn natuurlijk razend populair nu in 1966. Elk jong mens wil zo'n kapsel als Paul McCartney en zo'n stem als Mick Jagger. Oudere mensen die gaan meer naar de countryside en genieten vaak van een kopje thee en van de rust. Maar de jonge mensen gaan dus vaak naar trendy Londen. En wat ook nog wel heel erg belangrijk is om even te vermelden. We zitten midden in het WK voetbal. Ja. En over 5 dagen is de finale en Engeland doet het heel goed. Dus alle pubs hangen vol met vlaggen en etalages zijn versierd in rood, wit en blauw. Engeland staat echt op de kaart.
0: Heel leuk. Maar goed, ik kom dus aan in Londen met de trein. En waar zal ik nou als eerste naartoe gaan?
2: Ik zou zeggen Carnaby Street. Hier bruist het echt. Deze straat zit vol met boutiques met veelgekleurde kleding, minirokken, Chelsea boots en modieuze herenpakken. Overal klinkt popmuziek uit de luidsprekers en dat is echt een enorme happening. En loop daarna even naar de Big Ben. Dat is het zwaarste uurwerk van de wereld en dat geluid moet je gewoon een keer horen. Neem dan een rode dubbeldekkerbus naar Soho en duik lekker een jazzcafé in of een pub. Wat heel leuk is aan Londen is dat het contrast zo groot is. Want je ziet dus nette heren in maatpak met een bolhoed. En jonge mensen met lang haar in hele moderne kleding. Dus dat is erg leuk om te zien.
0: Ja, en ik ben natuurlijk dol op musicals. Gebeurt er nog wat op West End?
2: Jazeker. Funny Girl met in de hoofdrol Barbra Streisand. Die draait op West End. En
0: wow.
2: Dat is echt een once in a lifetime. Dus daar zou ik zeker heen gaan.
0: Dat ga ik zeker doen. Oh, ik heb er nu al zin in. Maar waar slaap ik?
2: Ik zou zeggen een bed and breakfast bij mensen thuis.
0: Leuk.
2: Dat is £1,50 per nacht. En nog even belangrijk, hou rekening met de beleefdheidsvormen in Engeland. Want daar wordt gewoon heel veel waarde aan gehecht. Zeg bijvoorbeeld altijd thank you en please. Spreek een man aan met sir en een vrouw met madam. Drink nooit voor in een wachtrij. Bots je tegen iemand aan, zeg dan direct sorry, my bad. Praat niet luid in een trein of in andere openbare ruimtes. En mocht je nou niet goed Engels spreken, probeer het in ieder geval wel. Het wordt altijd gewaardeerd.
0: Leuk hoor. En even over het eten. Wat kan ik er op mijn bord verwachten?
2: Ja, helaas staan de Engelsen niet echt bekend om hun culinaire hoogstandjes. Weinig variatie, weinig kruiden. Maar vullend is het zeker wel. Denk bijvoorbeeld aan fish en chips. Dit is in beslag gedoopte gefrituurde vis, in azijn en zout gewikkeld en dan weer in kranspapier.
0: En voor de zoete trek?
2: Zou ik een scone nemen met lekkere jam. Of aardbeijam, frambozenjam.
0: Ja, dat is erg lekker. Klinkt wel goed. Ja, en ik begrijp dat ik vooral thee moet drinken, hè? Geen koffie.
2: Als je koffie bestelt, dan krijg je vaak instant oploskoffie. En dat is niet echt een aanrader. Dat is gewoon echt niet zo lekker. Dus ik zou voor de thee gaan. Dat is ook echt cultuur daar. Zwarte thee met melk. Of hoe zij het zelf zeggen, dat is echt builder's tea. Strong, quick en simple. Sterk, snel en makkelijk.
0: En verder nog tips?
2: Neem je camera mee als je die hebt. Genoeg lege rolletjes ook. Want je kijkt je ogen uit en foto's zijn toch het beste souvenir.
0: Leuk. Nou, ik ga die boottocht meteen boeken. Dank je wel. Ja, en ik ben benieuwd, waar ben jij dan op vakantie in 1966? Of ben je überhaupt wel eens in Engeland op reis geweest? En wanneer was dat dan? En hoe was dat? Je weet het, ik hoor altijd heel graag jullie verhalen. Dus deel jouw vakantieherinneringen en eventueel foto's via de NPO Luister-app.

0: De sinaas, de koffie en de melk.
1: De boter, kaas en eieren.
2: En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven de man van de SRV van je hippiep hoeree.
3: Theater van het Sentiment is onderweg. Met Antje Montero.

0: Ja, Georgie Fame. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Beatles met Dr. Robert.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Nou, even voor de top 5 liefhebbers. Na deze zomereditie gaan we daar gewoon weer mee door, hoor. Dus geen zorgen. Maar deze zomer staan twee topplaten dus tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en waarmee we zometeen deze zomer gaan afsluiten. Deze mooie zomer van 1966. Het duel van vandaag gaat tussen twee zonnige platen. Maar wie komt er straks als winnaar uit de bus? Ben jij team Sunny Afternoon?

0: Nou, Koos Holman, voor wie ben jij vandaag?
1: Ik ben voor Summer in the City.
0: Summer in the City.
1: Oftewel, hete zomer in the city of Amsterdam.
0: Want, ja, ja. Vertel ons, neem ons mee naar 1966.
1: Nou, 1966 was ik al 2 jaar agent in Amsterdam, politieagent.
0: Okay. Ja.
1: En op 13 juni 1966 was er een demonstratie van bouwvakkers in verband met de uitkering van vakantiebonnen.
0: Ja.
1: Er was een groot probleem ontstond daar. Ja. En op een gegeven moment is daar een bouwvakker bij om het leven gekomen.
0: Oh, jij was daarbij?
1: Daar was ik niet bij.
0: Nee.
1: De volgende dag wel. Want de volgende dag, 14 juni,
0: ja,
1: kopte de Telegraaf, die betreffende bouwvakker, was aan een hartaanval overleden. Nou, dat werd niet gepikt door de demonstranten. Zij togen naar het gebouw van de Telegraaf in de Nieuwezijds-Voorbrugwal. Dat gebouw werd belaagd, werd vernield, er werd brand gesticht. Nou, wow. Van onze kant werd de mobiele eenheid opgeroepen. En de vlam sloeg in de pan en het was oorlog op de Dam.
0: Jeetje.
1: Ja, het liep echt helemaal uit de hand. Er is zelfs geschoten nog. Er zijn vreselijke vernielingen aangericht. Er zijn veel gewonden geraakt, ook aan de politiezijde. En het is nog dagen onrustig geweest in Amsterdam. En vanuit het hele land moesten agenten en marechaussee richting Amsterdam om bijstand te verlenen. Dus het was een hete zomer in de city.
0: Nou, maar echt.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar je hebt ook iets anders leuks meegemaakt met mij ingefluisterd.
1: Nou ja, kijk, het punt was dat ik trainde toen voor de Vierdaagse in Nijmegen, in het peloton van de politie Amsterdam.
0: Ja.
1: En 4 weken na 14 juni liepen wij de routes in Nijmegen. En het punt was dat wij liepen daar in uniform en we waren herkenbaar als politie Amsterdam, want we hadden een vlag bij ons steeds. En wij werden daar toch heel vaak werden wij op de route belaagd door de mensen die boer riepen, Amsterdam is niks. En die hadden nog die rellen van 14 juni hadden ze in gedachten.
0: Ja.
1: En dat was voor ons als peloton was dat toch wel heel frustrerend. Maar dat kwam ook de voorzitter van de Vierdaagse kwam dat ter oren. En die is toen op ons onderkomen gekomen, heeft dan gesproken met onze pelotonscommandant. Dat was de hoofdinspecteur Kok. En hij zegt, ik zal speciaal aandacht aan jullie geven. En wat gebeurde er? De vierde dag was de intocht. En we liepen de Annastraat af, de Via Gladiola. En toen kwamen we bij de hoofdtribune. En de voorzitter ging staan en hij zwaaide naar ons. Hij zei hulde aan de Amsterdamse politie, hulde aan de Amsterdamse politie. En alle hoogwaardigheidsbekleders gingen staan, klapten, salueerden.
0: Wow.
1: En dat was een fenomenale intocht van de Vierdaagse.
0: Ja, Nijmegen. Mooi. Wat een prachtig verhaal.
1: Ja, en het leuke is dat volgende week ga ik voor de 25e keer de Vierdaagse in Nijmegen lopen.
0: Koos, wat
1: met
0: goed
1: mijn
0: van
1: vrouw
0: jou.
1: Samen.
0: Nou, wat geweldig.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan wens ik je vast heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En jouw stem staat genoteerd voor Summer in the City. Ze hebben nog wel wat puntjes nodig, want ze staan op de tweede plek. Maar ik blijf voor je duimen en ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie verhaal.
1: Dankjewel.
0: Oké, wens ik je nog een hele fijne middag.
1: Met de uitdaging.
0: Ja, dankjewel hoor.
1: Ja, dag.
0: Dag Koos,
1: dag.
0: Hi. Dag. Ja, en wil jij nou graag dat jouw plaat jouw voorkeur gaat winnen? Dan weet je het, hè? Geef het door via de NPO Luister-app of bel het door naar 0800 3000 555.

0: Black is Black van Los Bravos. Nou, ik weet niet hoe bij jullie thuis zit, maar wij hebben hard meegezongen. En daarvoor natuurlijk ook met de heerlijke James Brown. It's a man's, man's, man's world. Ja, ik zei het al, hè. Het is bepaald geen stralende zomer in 1966. Op de campings is het pompen of verzuipen. En dat slechte weer is ook te merken op de Nederlandse stranden.
1: Percentage noemen is natuurlijk buitengewoon moeilijk. Maar inderdaad is het totaalbezoek bepaald minder dan vorig jaar. Als ik een schatting zou mogen doen, zou ik zeggen een 10 of 15%, misschien wel iets meer, minder.
2: Er is momenteel overal nog plaats te krijgen. De hotels die zijn 80% bezet. In de particuliere sector zijn vrij veel kamers nog beschikbaar. Maar bijvoorbeeld de verhuurhuizen, de appartementen, daarvan is het grootste gedeelte wel verhuurd.
3: Dat geldt ook voor Domburg, maar we moeten dus niet vergeten dat dus de Duitse vakanties nog niet begonnen zijn. En als die eenmaal begonnen zijn, dan dacht ik toch wel dat we hier ook een percentage minder Duitsers mogen rekenen dan we voorgaande jaren gewoon zijn geweest. Ik denk iets van 10%.

Regen, regen, allerwegen. Rechte stralen, water, water langs de muren, langs de palen. Vallen, vallen langs de bomen. Natte auto's gaan en komen. Loodrecht op de druppelzegen. Overal is regen.

0: Ah, prachtig, hè? Blijft mooi. Strangers in the Night van Frank Sinatra. We gaan een spelletje spelen. Tijdens deze zomerweken spelen we een lekker snel vragenspel. Het werkt zo. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van, in dit geval, 1966. Nou, heb je de 6 goed? Dan heb jij een autootje gewonnen. En wie durft vandaag de uitdaging aan? Dat is Hans Vecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, het is 1966. Hallo. Hans, welkom. Hoe oud ben jij?
1: Ik zit toevallig in de buik van mijn moeder nog op dit moment.
0: Heel toevallig.
1: Ja, ik ben van oktober 66. Dus.
0: Ja, nou, dan zal ik je niet naar de herinneringen vragen, want die zullen heel lastig zijn. Maar heb je wel herinneringen überhaupt aan leuke zomers? Een beetje je eerste herinnering aan jouw zomer. Heb je dat?
1: Ja, ik kan me nog wel herinneren. Niet zozeer qua weer, dat het zo warm was, maar dat in de zomer van 1976... Dat ik zeg maar, wij woonden dan in Voorschoten. En dan moest ik zeg maar iedere door de weekse dag had ik een activiteitenmiddag op Duinrel. Daar werd ik dan door mijn moeder naartoe gebracht en 's avonds weer teruggebracht aan het eind van de dag. Daar vond ik helemaal niks aan. En later in die zomer, dat vond ik nog verschrikkelijker. Ach. Toen had ik een kampeervakantie in Drenthe zonder mijn ouders. Dus ik werd door mijn ouders wel naartoe gebracht en later weer opgehaald.
0: Oh, hij
1: mee. Maar ik was 9 en toen had ik dus al een vakantie zonder mijn ouders. En
0: wow.
1: Ja, het was eigenlijk een ideetje van mijn schooljuf. Zo van, dan wordt hij een beetje gepusht om in contact te komen, om contact te maken met andere kinderen.
0: Ja, precies.
1: Maar dat werkt eigenlijk helemaal averechts. Daar was ik helemaal nog niet klaar voor.
0: Kleine Hans was ongelukkig. Nou, dat is helemaal niet fijn. Maar ongetwijfeld zijn er daarna hele leuke andere zomerse herinneringen, hopelijk voor jou wel te vertellen.
1: Goede herinneringen, hoor.
0: Maar
1: ja.
0: Hans, ik moet met jou het spelletje natuurlijk gaan spelen. Want ik ben heel benieuwd wat je, ondanks dat je in de buik zat van je moeder, toch weet. Van 1966. En als je een beetje hebt meegeluisterd naar ons zomertheater vandaag, dan weet je alle antwoorden. En de antwoord op de oproep was natuurlijk Gerard Reven. Dat had jij goed. En we gaan er nog even naar luisteren.
2: De katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook, en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken, is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben.
0: Nou, we gaan lekker spelen. Om te beginnen moet je dus, of om te winnen, moet je dus minimaal 6 antwoorden goed hebben. En Hans, je moet wel heel snel zijn, hè? Dus roep meteen pas als je het niet, weet.
1: Ja?
0: Ja, dan gaan we snel door.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan ben ik ben er klaar voor. De vraag is, ben jij er klaar voor? Goed.
1: Ik ook, ja.
0: We gaan beginnen. Zomer 1966, is het goed of slecht weer?
1: Slecht weer.
0: Goed zo. Wie organiseert het WK voetbal in 1966?
1: Engeland.
0: Goed zo. Wie wint er dan?
1: Engeland.
0: Goed zo. Doet Nederland mee?
1: Nee.
0: Welke Johan maakt in september zijn oranje debuut?
1: Johan Cruijff.
0: Heel goed. Reven hoorden we net. Treedt hij toe tot welke kerk?
1: Katholieke kerk.
0: Heel goed. Welke wereldberoemde Engelse band stopte tijdelijk met optredens?
1: De Beatles.
0: Ja! Welke partij wordt opgericht door Hans van Mierlo?
1: D66.
0: Langs de snelweg picknicken is een uitje. Hoe noemen we dat fenomeen?
1: Kom er even van pas.
0: Wie schrijft de nieuwe Varen-serie Ja, zuster, nee, zuster?
1: Annie M. G. Schmid.
0: Heel goed. Bonuspunt als je weet, samen met wie?
1: Harry Banning.
0: Nou, zeg, een bonuspunt voor jou. Het gaat goed. Jubileum voor de Nijmeegse Vierdaagse. Welk jubileum?
1: 50 jaar bestaan.
0: Nou, Hans. Mijn Martine heeft te veel vingers. Te weinig vingers, bedoel ik. Ja, 10 goed. Ik kijk even. 11 goed zelfs. Nou, ja, jeetje. Wat knap, zeg.
1: Ja.
0: Nou, daar gefeliciteerd.
1: Ja, ik weet trouwens in één keer weer dat bermtoerisme was. Het is buiten de tijd, maar ineens kom ik op.
0: Ja, inderdaad, bermtoerisme. Dat was eigenlijk de enige die je niet wist. Dus,
1: ja, precies. Die had ik niet paraat.
0: We gingen er lekker doorheen samen en je hebt gewonnen. Daar ben ik ontzettend blij om. Dus van harte gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Blijf nog heel even hangen, Hans. Want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het autootje van het Theater van het Sentiment jouw kant op.
1: Oké, hartstikke mooi.
0: Wens ik jou nog een hele fijne middag.
1: Fijne dag.
0: Dag, Hans.

0: I guess I always love you van de Isley Brothers. Ja, en je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment. En we zijn op rondreis door Engeland in 1966. En ik heb in de app hele leuke foto's gekregen van Kees. Die ook on the road is in Wales, als ik het goed zie. Kees, welkom.
1: Hi, Adje.
0: Hallo, dankjewel voor het sturen van die foto's. Daar word ik altijd helemaal blij van. Vertel, je was in Engeland.
1: Ja, een paar keer.
0: Ja.
1: Rondreis door Zuid-Engeland en Wales ben ik een paar keer geweest. Ja. Met Land Rover. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Ja, en wat vind je dan zo fijn aan op vakantie gaan naar Engeland?
1: De mensen zijn heel vriendelijk altijd. En ja, het landschap is prachtig. Ja.
0: Ja.
1: En sowieso met de Engelse Land Rover, die brengen we dan weer thuis, zeggen we dan altijd. Dus ja, dat is altijd leuk.
0: Nou, dan heb je ook wel een lekker autootje bij je om mee te toeren, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. En herkende je nog dingen uit ons reisloket, de tips?
1: Over het eten, er werd al wel negatief over gedaan, maar pubfood is best wel goed altijd.
0: Ja.
1: Vind ik altijd heel lekker.
0: Nou, daar hadden we toevallig ook heel over. Ik ben een paar weken geleden in Londen geweest en toen heb ik ook heerlijk gegeten in een pub. Dus dat ben ik eigenlijk helemaal met je eens.
1: Okay, nou.
0: Kees, dankjewel voor het sturen van foto's en voor alle luisteraars. Blijf vooral dat soort dingen altijd naar ons sturen. Ook weer morgen natuurlijk als we weer verder gaan met een nieuwe aflevering van Theater van het Sentiment. Kees, wij gaan verder. We gaan naar de uitkomst van dit of dat. Maar ik wil jou heel erg bedanken voor het opsturen van je foto's. En dat je even bij mij in de voorstelling wilde komen.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dag.
2: Dit of dat. Of dat.
0: Onze reis in de zomer van 1966 komt alweer tot een einde. En nog één ding moeten we bespreken. Is het Sunny Afternoon, The Kinks? Of hebben jullie gekozen massaal voor Summer in the City van Loving Spoons? En dan gaan ze even kijken. Ja, de winnaar van vandaag van ons spel, dit of dat. Het muzikale duel van vandaag. De winnaar is Sunny Afternoon, The Kinks. MUZIEK

0: Sunny Afternoon, de Kinks. En daarmee sluiten wij deze reis door de zomer van 1966 af. Maar we gaan natuurlijk nog niet naar huis, want ik ben op rondreis. Dus morgen reis ik door naar 1985. Waar we weer een vakantiebestemming aandoen. Twee muzikale zwaargewichten tegen elkaar opnemen in dit of dat. En natuurlijk weer heel veel mooie verhalen en muziek. Dankjewel vandaag voor al jullie mooie berichten in de NPO Luister-app. En natuurlijk ook voor jullie foto's. Ik lees ze allemaal en ik bekijk ze ook allemaal. Ja, hopelijk ben jij er morgen ook weer bij met mooie herinneringen. En Martine, wat ga jij vanavond doen?
1: Niks.
0: Martine gaat niks doen?
1: Nee.
0: Beetje saai. En Koen, wat ga jij vanavond doen?
2: WK voetbal.
0: WK voetbal? Oké, is dat vanavond?
2: De derde plaats.
0: Oh, de derde plaats. Ik wou net zeggen, morgen is toch de finale? Ja. Nou, ik heb een verjaardag. Ik zit hier helemaal opgetutteld in de studio. In de voorstelling, in het theater. Maar morgen ben ik er weer. En ik hoop jullie morgen ook. Dus een hele fijne avond allemaal. En graag tot morgen. Dag.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
16: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
16: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is daar minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om zo de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. En volgens de brandweer komt er veel rook vrij bij de brand. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. En bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in 2 maanden tijd bij het afvalbedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond, vlak voor een voorstelling, ging de sprinklerinstallatie af door een technische fout. Daardoor ontstond veel waterschade aan de apparatuur en het decor. En die schade blijkt onherstelbaar. Dan de Tour de France. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog, bewolkt met af en toe zon. Van lokaal valt ook nog een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Waarin ik vanavond bezoek uit Vlaanderen verwacht. Van zanger, gitarist en liedschrijver Wigbert van Lierde, om precies te zijn. Nadat hij in 1991 zijn debuutalbum uitbracht, is hij uitgegroeid tot een vaste waarde bij onze zuiderburen. En ook wij van Volkspot volgen hem al jarenlang. Onlangs verscheen zijn nieuwe album, Nu Het Nog Kan. Een album met liedjes waarin het begrip tijd een hoofdrol speelt. En eerlijk is eerlijk, ook de tijd die korter wordt naarmate je ouder wordt. En verder onder meer in Volkspot vanavond dichter en performer Gershwin Bonifacia over zijn paradevoorstelling Gershwin's Garden. En we staan stil bij het overlijden van acteur Kees Geel.
1: Volkspot.

0: Erik Albert hierover. Ome Jan, en mits de sprinklerinstallatie niet voortijdig afgaat, komt er volgend jaar weer een musical in de theaters over Willeke Alberti. Initiatief trouwens van Joop van den Ende. De tweede musical over haar leven inmiddels, want in de jaren 90 was er ook al een voorstelling te zien rondom Willeke Alberti met Joke de Kruijf eertijds in de hoofdrol. Ja, en we hadden trouwens ook nog een verjaardag te vieren hier op de zender afgelopen week. Jacques Kleuters, je weet wel, van de Sandwich werd 80. En dat hebben we natuurlijk gevierd hier intern. En wij vieren dat ook vanavond nog even door een fragment te laten horen straks van het cabaretgezelschap waar hij jarenlang deel van uitmaakte. Don Quichocking.
1: George Groot.
2: Jacques Leuters.
3: Anke Groot.
4: Pieter van Empelen.
5: Fred Fleurissen.
6: Je moeder.
7: Ja, je moeder. En aan dag
8: is iets dat je nooit zult zien.
9: Freule Utewaal in een hotpants.
10: Yeah.

0: Take My Breath Away uit de soundtrack van de film Top Gun uit de jaren 80. Een liedje van de Amerikaanse new wave band Berlin.
1: Gespot door Span.
0: Sinds hij in 1991 zijn debuutalbum uitbracht, is Wigbert van Lierde een gevestigde waarde in de Vlaamse muziekwereld. Het liedje Ebbenhout Blues van dat album werd zelfs opgenomen in de eregalerij van Vlaamse klassiekers. En nu verscheen met Nu het nog kan zijn nieuwste soloalbum, het eerste in 7 jaar. Een album dat niet alleen muzikaal heel verscheiden is, maar ook qua thematiek. Nummers staan erop die getuigen van de zorgen die Wigbert zich maakt over de staat van de wereld. En die nummers die wisselen zich af met eerder opgewekte liedjes over liefde en vriendschap. En dat, vind ik, maakt Nu het nog kan tot een intens album dat ik vanavond met alle liefde spot. En sterker nog, Wigbert is straks na 8 uur ook bij mij te gast. Maar laat ik beginnen met het liedje dat muzikaal misschien wel het meest atypisch is van het complete album. Het is een ode aan zijn tante Lou die je volpropt met koffie en zoetigheden. Dus je zou kunnen zeggen waar Boudewijn de Groot zijn tante Julia had, heet Wigbert zijn tante Lou.

0: Even verderop in het Hilversumse is het gebouw van het Instituut voor Beeld en Geluid gevestigd. En daar verzamelden zich vandaag al allerlei wielerliefhebbers voor de live-uitzendingen van Radio Tour de France. Die zijn daar vandaag begonnen. Er stond een grote gele ereboog. Er lag een gele loper. En ja, zo'n liedje als van C.J. Rom hoort echt bij die sfeer. Hè? Die sfeer van de Tour de France. Je luistert nu naar NPO Radio 5. Naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Hier bij Caro en CRV op NPO Radio 5. En ik ga in gesprek met dichter en performer Gershwin Bonifacia. Hij is namelijk vanaf komende week weer te zien op theaterfestival De Parade. Hij stond daarmee met die nieuwe voorstelling Gershwin's Garden al in Rotterdam. En hij gaat nu verder op tournee naar Amsterdam en Utrecht. Natuurlijk brengt hij, zoals we dat van hem gewend zijn, poëzie en verhalen. Maar er is meer te vinden in die garden van hem. Gershwin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat neem je allemaal nog meer mee naar je tuin?
1: Ja, nee, het toffe aan deze voorstelling is dat ik een experiment aanga dat bestaat uit poëzie, wat je van me gewend bent inderdaad, maar ook muziek, licht en geluid. En in dat landschap neem ik je mee, nodig ik je uit in mijn garden en neem ik je mee in een verhaal.
0: Ja, en dat licht en dat geluid, hoe speelt dat een rol in de voorstelling?
1: Ja, wat ik eigenlijk heb geprobeerd is om niet meer mezelf te categoriseren als dichter of verhalenverteller, maar om al die disciplines integraal terug te laten komen in de voorstelling. Dus terwijl je naar poëzie aan het luisteren bent, hoor je muziek. Soms is de muziek onderdeel van de poëzie, soms is de poëzie onderdeel van de muziek. Dan is het licht onderdeel van de muziek, dan reageert het licht weer op iets wat ik zeg. Dan is het licht leidend en reageer ik daar dan weer op. En op die manier heb ik dat heel integraal proberen te maken. En kom je in een soort van, ja, in een soort van soundscape kom je terecht.
0: Ja, wat mooi. Dus eigenlijk heeft alles een betekenis. Ook het licht heeft een betekenis. Het is niet alleen maar een mooi lichtje op het podium. Het licht vertelt ook het verhaal dat je op dat moment aan het vertellen bent, ondersteunt dat.
1: Ja, precies. Dus op die manier vertel ik drie verhalen tegelijk en die tegelijkertijd ook één verhaal symboliseren als het ware. En is in dit geval het licht is het decor. Dus niet dat het licht mij uitzoomt of belicht, maar het licht is echt het decor.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat het licht betekent in een fragment van de voorstelling?
1: Nou, bijvoorbeeld bij een van mijn nummers ga ik terug naar Curaçao en zoek ik mijn Curaçaose roots zoek ik op. Ja. En dat begint met dat je in een soort van warm landschap al terechtkom voordat ik daar inhoudelijk over begin. Dus je merkt al dat we door middel van het licht dat je in een soort van golden hour-achtig landschap terechtkomt. En je voelt al een beetje een warme sfeer ontstaan. En vervolgens ga ik daar met mijn muziek en met mijn poëzie duik ik daar ook nog inhoudelijk in. En dat is een mooi voorbeeld van hoe dat ontstaat. En dan ontstaat er achter mij een soort van zon. En op die manier speel ik met die verschillende disciplines.
0: Ja, mooi. En wat brengt het jou om die disciplines toe te voegen aan waar je altijd al zo goed in was, namelijk het lezen van je eigen werk?
1: Ja, ik geloof graag dat al die disciplines, dat niet gescheiden hoeft te zijn of dat het niet één ding mag zijn. Ik geloof juist dat allemaal integraal is en dat ik wat dat betreft ook mag stoppen met kiezen van, oh ja, ik ben dichter, dus ik moet een gedicht voortdragen, of ik sta nu in het theater, dus het moet een voorstelling zijn. Ja, het mag allemaal zijn en daar leent de Parade zich natuurlijk voor. Ja. Dat het allemaal integraal één ding belichaamt en dat is uiteindelijk gewoon kunst.
0: Ja, dat is het mooie inderdaad van de Parade. Dat soort experimenten ook omarmd worden. Dat je ook mag uitproberen. Dat doe jij dus nu volop deze zomer op de Parade. En muziek gaat ook een belangrijke rol spelen in de voorstelling. Daar had je het al over. Sterker nog, in het najaar verschijnt je nieuwe album Omhoog, zo heet dat. Krijgen we daar eigenlijk ook al stiekem een beetje een voorproefje van op de Parade?
1: Ja, zeker. Op alle mogelijke manieren. Zowel echt de sounds, concrete nummers, als de teksten die komen voorbij. En zo ben ik het album eigenlijk een beetje aan het teasen. Vanuit het concept omhoog het verhaal schets ik, waarin we een wereld schetsen dat waarin we allemaal omhoog kunnen. En dat omhoog soms betekent dat je verder probeert te reiken dan het huidige punt. Dat omhoog soms betekent dat je los probeert te komen van een achterstand. Maar ook dat omhoog gaan soms juist betekent dat die stijging zorgt dat je moet verdiepen. En dat je juist dichter bij jezelf moet komen. Ja. Daar speel ik inhoudelijk mee. En de muziek en het licht zit daar dan allemaal omheen.
0: Zullen we even luisteren naar een kort fragmentje van volgens mij het album? Laten we heel even luisteren, Gursje.
1: Ja.
2: We zijn allemaal op weg naar een overwinning. Leiden daardoor ook wel eens verlies. Maar als we durven te verdampen, gaan we allemaal omhoog.

0: Focus op de kleine. Ja, kort fragment uit de voorstelling van Gershwin Bonifacio. Die speelt op de parade Gershwin's Garden. Ook uit zijn album dat binnenkort verschijnt. Luister naar Nina Simone, hoor ik het koor zingen. Het zit al gospel choir in dit geval. Wat betekent zij voor jou, Nina Simone?
1: Nou, ik denk dat Nina Simone wel een kunstenaar is die heel dicht een soort van spirituele aanwezigheid heeft in wat ik hoop achter te laten als maker. Dat ik dicht bij mezelf durf te blijven. Dat ik wat dat betreft durf te reflecteren op de tijd waarin we leven. Nina Simone, ze zegt het zelf altijd, to live without fear. En dat je in je kunstenaarschap grenzeloos mag zijn. En ik denk dat, dat Nina Simone dat allemaal belichaamt. En uiteindelijk is ook haar kunst als ze zingt en als ze speelt, is zo puur. En die allerpuurste versie, die hoop ik altijd ook in mezelf te vinden.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Al Stewart en On the Border. Ja, ik zei het al, afgelopen donderdag werd hij 80, Jacques Kleuters. Hier op deze zender natuurlijk bekend als gastheer van The Sandwich. Maar hij vervulde daarnaast al vele andere rollen in zijn leven. Zoals die van tekstschrijver, biograaf, docent, amusementkenner. En vooral ook als lid van de cabaretgroep Donkey Shocking. En vanavond laat ik dan ook heel graag iets horen van die groep, waarvan Jacques nu nog het enige levende lid is uit de originele samenstelling. En zometeen hoor je als klein eerbetoon al hun namen in een nummer uit het programma Waar het valt, daar ligt het, uit 1971. Luister naar Donkey Shocking en Dingen die je niet meer ziet. Yeah.
1: Zo, dames en heren, het begint er aardig op te lijken dat de laatste der Mohikanen nu toch wel werkelijk uitgestorven is.
2: Daar hoor je de laatste tijd tenminste weinig meer van. En dat is zonde.
3: Of tenminste, ligt u daar nou wakker van?
2: En bovendien, er verdwijnt zoveel.
4: Ziet u de laatste tijd nog wel eens een kamerlinde? Of een vlooien theater? Of een water- en vuurvrouw? Of een weeskind?
2: Of een bloedspuging?
1: Of een riedekker? Of een negerzoen? Of pruimtabak? Of blinde staar?
2: Waar zie je nog een pindaman?
4: Een waterhof?
2: Een kombinijswinkel?
5: Een halve cent?
3: Een bikkelspel?
1: Een kwispedoor? En dan mensen die je nooit meer ziet?
5: Ex-koning Farouk, Foster Dulles, koningin Emma of Sonja Oosterman.
3: Nikita Khrushchev.
2: Greta Garbo en minister Beel.
1: Ja, en dan mensen die nog nooit iemand heeft gezien.
4: Anna Bijns, zuster Betke.
3: Eduard Jacobs.
5: Jezus van Nazareth. Ja.
2: Meneer Parker van de Vulpennen.
1: Hans Dorrestein, Henri Dunant.
2: De vader van heer Bommel.
4: De onbekende soldaat.
2: Ja, nee, nooit gezien, dat klopt.
1: En dan mensen zoals je ze tegenwoordig niet meer ziet.
3: Florence Nightingale.
4: Michiel Adriaanszoon de Ruiter.
5: De Kerstman.
1: Doris Rijkers. Dracula. Mensen die ons niet meer zien.
5: Jules de Korte en José Feliciano.
2: Mensen die je voor je ziet.
1: Je moeder.
4: Juffrouw van Dalsem van de kleuterschool.
1: Je moeder.
5: Ach, je moeder onder de douche.
2: Je verdronken vriendje.
1: George Groot.
2: Jacques Kleuters.
3: Anke Groot.
5: Pieter van Empelen.
2: Fred Fleurissen.
1: Je moeder.
2: Ja, je moeder. En aandacht. Iets dat je nooit zult zien.
6: Freule Utewaal in een hot pants.
1: Dames en heren, is het niet intriest dat onze kindskinderen er geen weet van zullen hebben wat een hooikist was?
5: Of een hondenkar.
2: Of een haveloos ventje.
3: Of een hanglip. Of houten kleppers.
5: En is het bovendien niet triest om te moeten beseffen dat ze nooit zullen weten wie Naatje van de Dam was?
4: En wat een knijpkat was.
3: Of Radio Oranje.

0: optimisme vind ik werkelijk overdreven. Ik geef het toe, er zijn een massa dingen aan het verdwijnen. En ook bepaalde diersoorten, vooral de hele kleine. Maar dat je hier geen luis meer ziet, dat is toch geen gemis? Want zonder luizen leeft een mens gezonder. En het wil nog lang niet zeggen dat hij uitgestorven is.
1: Want ga je naar een popfestijn, dan zit je onder. Maar mevrouw, neem nou die struma, dat is een ouderwetse kwaal. Die zie je toch vandaag de dag niet meer op grote schaal. En de pest en pokken hebben we al eeuwen niet gehad. Ik besmet

0: om te tellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat gebreken niet bestaan. Want Softenon heeft in dat kader immers veel gedaan.
1: Maar we zijn toch ondertussen van de cowboyfilm beroofd. En dat is voor de mensen een reuze zonde.
0: Maar met dat afgehakte handje...

0: de zon schijnt even niet vandaag, maar zomers blijven we weer op Radio 5 mede dankzij Mink de Vil.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: betekent dat ik jullie met alle liefde weer aan het werk ga zetten. In Raad Mijn Naam, je kent het spel. Ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je. En op basis daarvan moet jij de naam zien te raden van een bekende theatermaker of artiest uit Nederland of Vlaanderen. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. Wie zouden we zoeken? Als je denkt te weten wie we zoeken, dan kun je Axel bellen vanavond op 0800-3000-555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. En je weet het, als jij degene bent die de goede naam weet te raden, dan maak jij kans op zo'n prachtig setje Volspot fietslampjes. Nog 1 keer die eerste aanwijzing. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. 0800-3000-555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

Dat was Neil Diamond, Skybird. Ondertussen wordt er al druk gepuzzeld op basis van die eerste aanwijzing. Inderdaad, mijn naam, ik ben een ridder en ik ontving een harp. Nou, de ridder leidt bijvoorbeeld tot de inzending van Mario Groen, Rutger Hauer. Ja, Ridder Floris, inderdaad. Jan Akkerman wordt genoemd, gitarist. Gerrit komt met die suggestie. En die harp, die doet Peter van Elzen dan weer denken aan Henk Elsink. Harm met het harpje. Maar we zoeken ze geen van allen. Dus wie zoeken we wel? Ik heb nog een tweede aanwijzing voor je, dan wordt het misschien iets makkelijker. Ik geloof nog altijd in sprookjes uit Kaatsheuvel en in Sinterklaas. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. Dat was de eerste aanwijzing. Als je denkt te weten om wie het gaat, bel 0800 3000 555. Bel Axel of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

0: Dusty Sledge, My Special Prayer. En daarvoor uit het rijke oeuvre van Ralf Ziegel en Bernd Meinunger, Genghis Khan, door de gelijknamige groep. Met in de gelederen ook de Nederlandse Henriette Heichel, dochter van een tandarts te Amstelveen. En later dus showbizster in Duitsland. Einde van het eerste uur van Volkspot. Zo dadelijk na 7 uur staan we in Volkspot stil bij het overlijden eerder deze week van acteur Kees Geel. Een van zijn meest prominente tv-rollen was die van rechercheur Stan Vroom in Flikker Rotterdam. Maar ook won hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Simon.
1: Zo, dus jij leeft nog?
2: Ja, jij ook dus.
1: Ja, nog wel, ik heb kanker.
3: Verander jij ze heel snel in de nachtwijf.
0: Ja, en die film Simon trouwens wordt vanavond herhaald op NPO 3. Meer daarover zo dadelijk in Volkspot na het nieuws van 7 uur. Dus gaat tot zo.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en er komt volgens de brandweer veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand daar in 2 maanden tijd. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer tot slot bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal valt er nog wel een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Je bent gewaarschuwd.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: En raad mijn naam. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. En ik geloof nog altijd in sprookjes uit Kaatsheuvel. En in Sinterklaas. En vooral die sprookjes die inspireren bij het zoeken naar de naam die ik verborgen heb in die cryptische aanwijzingen. Pieter die zegt, zou het Anton Pieck kunnen zijn? Ja, die heeft natuurlijk een heel mooi sprookjes vormgegeven in Kaatsheuvel, dat klopt. Heel vaak wordt Herman van Veen ook genoemd. Alfred Jodocus Kwak, mooi sprookje inderdaad. Toon Hermans wordt genoemd. Bram van der Vlucht, Cor Bakker, zelfs Gerard Joling. Maar nee, die zoeken we allemaal niet. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing. En ik denk dat je het dan nu wel weet, dat hoop ik toch tenminste. En die laatste aanwijzing die luidt... Ik ben een deftige tante. Ik ben een deftige tante. Wie zoeken we? Bel Axel 0800 3555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Arthur Heumproven, ja, begonnen als kleinkunstenaar, als liedschrijver en zanger. Beetje de generatie Acte en de Munnik, maar tegenwoordig natuurlijk vooral actief als schrijver. Vorige maand verscheen nog zijn nieuwste roman. En die heet Terwijl jij dacht dat het liefde was.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
4: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen krijg je van mij in Raad Mijn Naam. Ik ben een ridder en ik ontving een harp. Ik geloof nog altijd in sprookjes uit Kaatsheuvel en in Sinterklaas. En ik ben een deftige tante. Maar wie zoeken we? Goedenavond, met Heilkom. Met wie spreek ik?
5: Met Corine van den Brink.
0: Dag Corine. Hallo Corine. Goedenavond. Corine, drie aanwijzingen. Bij welke aanwijzing dacht je het te weten?
5: Nou, wij dachten het bij de tweede te weten, maar die was dus fout. En toen jij het had over die deftige tante, toen zei mijn man, ja, dat was Wiedeke van Dort. Maar ik kon toen niet goed de Efteling plaatsen. Maar ik denk, ja, ik stuur het toch maar in, want wie weet heeft ze daar wel iets mee.
0: Ja, ja,
5: maar toen heb ik het later opgezocht, maar toen had ik het al ingestuurd, hoor. En nou bleek dus dat ze daar iets verteld had of gezegd had. Of ik weet het niet helemaal precies nu. Maar ik denk, nou, dan moet ze het bijna ook zijn.
0: Dus eigenlijk is dit applaus voor jouw man.
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou, ook jouw man hierbij van harte gefeliciteerd, Corine. Want we zochten inderdaad, Wiedeke van Dort, de deftige tante. Hè, de deftige dame, ja, uit de Stratenmaker op Zeeshow. En tante Lien natuurlijk. Zij heeft in dat amusementspark in Kaatsheuvel heeft ze heel veel sprookjes ingesproken. Bijvoorbeeld Roodkapje, De Rode Schoentjes, Hans en Gietje, noem maar op. En ze speelde ook mee in Sinterklaasfilms. En dan begonnen we met die ridder en die harp. Dat is natuurlijk een beetje vaag, maar ze is geridderd. Ze is ridder in de Orde van Oranje, Nassau geworden. En in 1977 ontving ze ook een zilveren harp.
5: Ja, ja, ja.
0: Dus zo zijn die aanwijzingen zo geformuleerd dat ze moesten wijzen naar Wiedeke van Dort. En jij hebt die, althans jouw man met name, heeft die richting aanwijzers prima gevolgd. Van harte gefeliciteerd. Maar was jij liefhebber van het werk van Wiedeke van Dort, Corine?
5: Ja, gewoon. Niet speciaal, maar gewoon. Toon Hermans had ik eerst. Die vind ik eigenlijk leuker, die liedjes. Maar ja.
0: Ja, want het mooie is wel natuurlijk van Wiedeke vind ik altijd dat ze zoveel heeft gedaan. Hè. Ze heeft natuurlijk de Stratenmaker op Zeeshow gehad. En Piet Baars die stuurt hier ook nog een berichtje. Hij herinnert zich, dat weet ik ook nog. Ik was ook een jaar of 12, 13 toen. Dat ze altijd, de deftige dame liet altijd kleine windjes. Weet je dat nog?
5: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, dat vonden we natuurlijk als kinderen geweldig. Een deftige dame die windjes laat. En ja, daarna kwam tante Lien. Heeft ze heel veel betekend voor de Indische gemeenschap. En ze heeft echt prachtige dingen. Ze heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Wat spreekt jou het meest aan? Van wat zij gedaan heeft? Het Indische werk of juist het jeugdrepertoire?
5: Ik denk het jeugdrepertoire. Dat vind ik toch meer. Daar heb ik meer mee.
0: Heb jij meer mee? Nou, Wiedeke van Dort, dat was de vrouw die wij zochten. Van harte gefeliciteerd. We sturen de fietslampjes met alle soorten van genoegen richting Katwijk aan Zee.
5: Ja,
0: binnen,
5: ben ik heel blij mee.
0: Buiten, waar zit je?
5: We zitten nu even binnen, want het is buiten best wel een koude wind.
0: Nee, maar je hebt toch Katwijk aan Zee en Katwijk binnen, heb je toch ook nog?
5: Oh ja, nee, wij zitten Katwijk aan Zee.
0: Heerlijk. Ja, nu even niet, maar als het morgen weer lekker de weer is, over de boulevard wandelen, Bofkont.
5: Zo is het, lekker fietsen, we kijken wel even.
0: Nou, ik hoop dat het een mooie dag wordt morgen aan zijn. Niet te warm en toch lekker een briesje en genieten van de zee. Corine, als je s'avonds fietst over die boulevard voortaan, ben je goed verlicht, zichtbaar, dankzij onze fietslampjes. Dank je wel voor het meedoen en heel graag tot de andere keer. En feliciteer je man. Hoe heet je man trouwens?
5: Paul.
0: Paul?
5: Paul, ja.
0: Paul, van harte gefeliciteerd, hè? Hier vanuit Hilversum.
6: Ja, bedankt.
0: Kijk, dag Paul. Fijne avond nog.
6: Hallo.
0: En dag Corine. Fijn dat jullie meededen. Dag.
5: Oké, dag. Okay,

0: zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volkspot.
1: Leg neer die bal.
0: Met Helco Span.

0: Wietekes lofzang op de klappermelk met suiker even in de tropen. En dat dankzij de NCC en Dreadlock Holiday.
1: Gespot door Span.
0: Straks na 8 uur is hij mijn gast hier in Volgspot. De Vlaamse zanger-gitarist en liedschrijver Wigbert van Lierde. En aanleiding voor ons gesprek is zijn nieuwste album Nu Het Nog Kan. En dat is vanavond bovendien ook gespot door Span. Tijd is een belangrijk thema op dat album. De tijd die je op de hielen zit. De tijd waar je altijd tekort aan hebt. En die, als je niet oppast, je ook voorbij snelt. En wat is dan het symbool van de tijd? Inderdaad, de klok.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Ja, rock'n'roll, vetkijf op zijn Frans. Johnny Hallyday pour moi la vie va commencer. En daarvoor Wigbert van Lier de Klok. Een liedje van zijn nieuwe album Nu het nog kan. En hij is zo dadelijk na 8 uur bij mij te gast. Totaal onverwacht overleed afgelopen dinsdag acteur Kees Geel. Op vakantie bezweek hij aan een hartaanval, nog maar 61 jaar oud. Kees is een acteur die bij het grote publiek bekend werd door zijn rol in de film Simon van regisseur Eddy Terstal. Daarin speelt Kees een onnavolgbare Amsterdamse hashdealer die het leven niet al te serieus neemt. Het is een indrukwekkend verhaal dat ondanks het zware thema euthanasie vol zit met humor. En dat komt ook door het sterke acteerwerk van Kees Geel.
1: Zo, dus jij leeft nog?
2: Ja, jij ook dus.
1: Ja, nog wel, ik heb kanker. Verander jij ze heel snel in de naaktwijf?
0: Kees Geel won een gouden kalf voor deze rol in de film Simon. Een film trouwens die als eer betoonde aan de acteur vanavond om 10 uur te zien is op NPO 3. In 2018 was Kees Geel ook bij mij te gast in Volkspot. Ook toen hadden we het natuurlijk even over deze film. En ik vroeg hem of de persoon Simon een type was van, ja, ruwe bolster, blanke pit.
3: Ja, maar die was wel iets extra vetter, had ik de indruk. Nee, Simon was natuurlijk een... Ja, dan zeggen mensen ook, ja, dit speel je zelf. Nou, ik weet het niet. Ik ben geen Amsterdammer. Ik heb nog nooit wiet gebruikt. Ik had geen kinderen. Ik ben geen drugsdealer. Weet je, de lijst was de verschillen waren eindeloos. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen hoe het is. En daar moet je vanuit gaan. En dat kun je vanuit jezelf spelen.
0: Ja, het gouden kalf dat Kees kreeg voor zijn rol in Simon plaatste hij, dat vertelde hij ook, bij zijn ouders op de schoorsteenmantel. En ik vroeg hem wat hij daarmee wilde uitdrukken.
3: Ik denk echt dat het voor hun belangrijk en meer een bevestiging was dan voor mij. Want ja, omdat het zo'n ver van hun bedshow was wat ik deed. Hey, ik weet nog wel dat ik vertelde toen ik stopte met de universiteit. En mijn moeder reageerde er redelijk opgetogen op. Omdat ze dacht, dan komt hij terug naar Schagen.
0: Ja, komt die kantoorbaan toch weer in zicht.
3: Ja. En dat ik zei dat ik naar de toneelschool ging. En nou, toen viel er een oorverdovende stilte zoals West-Fries dat kunnen doen. Want die dacht natuurlijk dat ik aan de drugs zat of de verkeerde vrienden had. En dat was ook alle twee zo, maar dat had er niks mee te maken. Nee, dat is natuurlijk onzin. Het was gewoon een keuze die totaal niet in hun beleving kon. Dus... En heel lang hebben ze getwijfeld, gaat het wel goed gaan? En toen werd ik een paar jaar daarvoor was genomineerd voor het Gouden Kalf voor de Triffenteetje. En toen werd ik geïnterviewd voor het journaal. Vlak voor het gala van de Gouden Kalf. Nou, toen werd het echt. Als je op het journaal komt, dan is het echt.
0: Ja, en dan is het toch nog goed gekomen met
3: ja,
0: die jongen.
3: Ja, dus daarom vond ik het belangrijker om dat Gouden Kalf bij mijn vader en moeder neer te zetten. En mijn vader is 5 jaar geleden overleefd. Dus hij staat nu eindelijk bij mij thuis.
0: Het heeft dus altijd bij je ouders thuis gestaan.
3: Ja, ja. En nu spelen mijn dochters er wel eens bij met Gouden Koe.
0: Ja, nu is het
3: eigenlijk... Alleen is die nog vrij zwaar. Ze zijn 5 en 7. Dus wil een zware koe, hè, papa?
0: Ja, zwaar.
3: Jij wil hem spelen, ik niet.
0: Ja, je verbiedt het ze niet. Ja, op dit moment is Kees ook te zien in de populaire ziekenhuisserie Dag en Nacht, waarin die klusjesman Dirk speelt. De grove, toondove echtgenoot van Dorien.
4: Geef eens kus.
5: Ik ben hier op mijn werk.
4: Als jij liever een poedel had gehad, had je geen pitbull moeten nemen.
0: Een andere belangrijke rol op televisie had Kees Geel ook in de misdaadserie van Avro Tros, Flikken Rotterdam. In die serie vervult hij de rol van rechercheur Stan Vroom. En in het interview dat ik met hem had in 2018... vroeg ik hem om dat karakter van Stan Vroom te schetsen.
3: Het is een jongen uit een middenstandsgezin. Vader is zelfmoord gepleegd. Omdat zijn zaak de nek is om is gedraaid door de banken. Dus het is een man die een soort wrok koestert. Een groot verdriet met zich meedraagt. Ook zijn huwelijk gaat verkeerd. Al jaren, omdat hij natuurlijk heel ver weg is. Dat zie je veel mee bij de mensen bij de politie. Daarom is hij heel erg introvert geworden. Hij communiceert niet makkelijk. Maar als het moet, communiceert hij heel snel en heel duidelijk. Maar als het over gevoel gaat, is hij... Het is een hele gevoelige man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Maar hij vindt het moeilijk om zijn ware gevoelens te laten zien. Hij laat het wel merken. Maar hij vindt het moeilijk om over te praten. En een van de leukste dingen die ik vind is... Dat hij het heel erg moeilijk vindt om met mensen die heel erg emotioneel zijn om daarmee om te gaan. Dan zit je natuurlijk

0: Treffen.
1: Dat kan die niet.
0: Ja, precies.
1: Ja, Kees Geel in Volkspot over zijn personage Stan Vroom uit Flikker Rotterdam. De laatste draaidag van het 9e seizoen van die serie is nog maar een paar weken geleden afgerond. Dit is ook het laatste seizoen van de serie. En daarin kunnen we dus straks Kees Geel ook terugzien in zijn rol als Stan Vroom. De uitzending van seizoen 9 van Flikker Rotterdam is naar verwachting aan het eind van dit jaar. En vanavond wordt dus om 22:00 op NPO 3 die film uitgezonden. Simon, waarvoor hij de Gouden Kalf kreeg. Kees Geel, of zoals zijn kinderen altijd zeiden, de Gouden Koe.

0: Dit liedje staat in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Elton John en Daniel.
1: De Volkspot op.
0: Ja, zomerse hitte of geen zomerse hitte. De redacteuren van Volkspot trekken het land in op zoek naar nieuwe avonturen. In het theater, in de concertzalen. Of ze trekken zich terug met een boekje in een hoekje. Of ze luisteren naar een mooi nieuw album. Kortom, ze houden jou graag op de hoogte van wat er speelt in het land. En vanavond is het Axel van der Ende die zich nu al verheugt op de Tilburgse kermis. Axel, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ja, want hij is open sinds

0: gisteren. En aanstaande maandag ga ik er naartoe. En het is op roze maandag.
1: Waar is je boa? Je roze boa?
0: Ja, die hangt nog eventjes te drogen. Hè? Die hangt nog even te drogen.
1: Ja, ja, dat die veren mooi tot z'n recht komen maandag. Hè?
0: Ja, en nou ja, ik ga daar maandag naartoe. Samen met een beroemde Tilburger, Frank van Pamelen.
1: Die, oh, wat leuk! Natuurlijk.
0: Wij kennen elkaar al heel lang. En wij proberen ieder jaar 1 dag naar de Tilburgse kermis te gaan samen. Nou, dat lukt ook bijna elk jaar.
1: En hoe is die traditie ontstaan dan?
0: Ja, dat hebben we. Nou, hij wilde mij graag een keer rondleiden in wat natuurlijk een enorme grote kermis is. Want dat is elke keer als je er bent. Want het is dus midden in de binnenstad. Echt een enorm lint van attracties. Waarvoor gewoon straten worden afgesloten. En waar echt een hele operatie voor 10 dagen lang midden in een grote stad. Het is echt elke keer weer fantastisch om
1: ja,
0: te zien.
1: Ja, echt wel bijzonder. Het is ook een van de grootste kermissen van het land, toch?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat bestaat al heel, heel erg lang. En het is nu de grootste van Nederland met meer dan 200 attracties.
1: Zo, 200 attracties. Dus ja. Je kunt hem niet ontlopen als je door het centrum van Tilburg loopt de komende
0: dagen.
1: Dus,
0: nee, dus de mensen die eromheen wonen, want er wonen ook echt mensen die wonen vlak langs de kermis. Dus de mensen die het leuk vinden, die kleden ook hun balkons aan en die zitten dan gewoon 10 dagen lang te kijken naar alles wat er gebeurt.
1: Ja, en de mensen die het niet leuk vinden, die vertrekken allemaal naar Frankrijk of naar de Waddeneilanden. Ja, precies. Ja. Jij gaat er specifiek vandaag, althans, maandag naartoe op Roze Maandag. Is dat toevallig of heb je daarvoor echt voor gekozen?
0: Ja, dat is nu toevallig, want we zijn er al eens een keer eerder geweest, maar ja, dat hangt een beetje af van de agenda's, welke dag het wordt. En het is nu dan Roze Maandag. Nou, dat is ook, dan zijn er dus wat extra's. Vertrekt bijvoorbeeld een Roze Maandag Express van de Nederlandse spoorwegen richting Tilburg. En er is een grote Pride Walk aan het begin van de middag. Die is natuurlijk voor drag queens, waarvan er een heleboel verwacht worden. Maar verder voor iedereen die mee wil lopen of die de stoet voorbij wil zien trekken. Is dat te zien of mee te beleven?
1: Ja, wat leuk. En die drag queens bijvoorbeeld, hè, met hun prachtige uitdossingen en hun hoge hakken, passen die wel in de bultzootertjes?
0: Ja, nou, ik weet niet of ze dat gaan doen. Met die enorme hakken en met alles. Of dat ze eventjes een rondje in de waterbaan maken. Maar het is in elk geval
1: niet goed voor het kapsel, hè?
0: Ja, ja, ja. De kermis is natuurlijk al een hele bonte, hele schuimende plek. Dus nou, daar past het fantastisch bij. Dus het is in elk geval altijd een heel erg leuk gezicht.
1: Ja, en Axel, ik ga zelf niet meer zo heel vaak naar de kermis. Vroeger deed ik dat wel. En ik vond altijd die oude attracties heel erg leuk. Ja, botsautootjes, maar ook zo'n heel klein reuzenradje. Of inderdaad van die olifanten die op en neer gingen. Of bootjes of zo'n rups, heet dat zo? Dat er ook zo'n dakje overheen kwam. Precies. Dat je aan een of ander ding moest trekken. En dan mocht je nog een rondje. Nou, dat soort attracties, staan die daar ook nog? Of is het allemaal hoogst, lawaaierigst?
0: Daar zijn er heel veel van. Maar er is ook altijd een nostalgische kermis. En daar staan precies de attracties waar jij het nu over hebt.
1: Die zijn er dus nog. Oh, wat leuk.
0: Prachtige bootjesmolen ook. Die ook daadwerkelijk varen.
1: Oh, wat leuk.
0: En waar echt een kapitein bij zit die dat ding bedient. Dus dat is altijd schitterend om te zien.
1: Ja, ja, ja. En jij bent er vaker geweest. Je zei het al. Je hebt er ook echt gewerkt, hè, op de Tilburgse kermis als journalist.
0: Oh ja, dat is inderdaad waar. Het is al een hele tijd geleden.
1: Ja, dat was je vergeten, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar het is, ik denk, want het is leuk om... want ik verheug me op de kamelenrace.
1: Wat is dat?
0: Dat is een spel op de Tilburgse kermis. Nou, dat ga ik je uitleggen. Mijn ik van 19 jaar geleden gaat je dat uitleggen. Samen met Frank van Pamelen. Want in 2007 maakten wij een grote reportage op de Tilburgse kermis. Onder andere ook over de kamelenrace.
2: We zitten nu bij een classic op de Tilburgse kermis, de kamelenrace.
3: Ja, kamelenrace. Ja.
2: Hoe werkt dat?
3: Er zijn iets van 10, 11 gaten of zo met verschillende kleuren. Dan moet je een bal inrollen. En als je een bal in het rode gat rolt, gaat je kameel heel hard. En als je in het blauwe gat rolt, gaat je kameel ietsje minder hard. En de gele weer iets minder. En als je misgooit, ja, dan heb je pech.
4: En dan gaan we weer.
2: Ja, ik had hem in een rode, dus ik ga 3 plekken vooruit. En nou in een gele, dat is maar 1 plek. Hoe gaat het bij jou?
3: Vrij waardeloos op het moment. Ja, nee, rood, nee, blauw.
2: Ja, en weer blauw. Maar ja, nummer 3, en dat ben ik niet, ik ben nummer 9. Nummer 3 ligt voor. Ik denk niet dat ik het ga halen alleen.
4: En daar is hij.
3: 9.
4: Ja,
3: Axel heeft gewonnen.
2: Nou, dat is toch geweldig. Hè?
4: Oh my god, die trek van het Pebbles.
5: Ja.
1: Oh, ik heb echt helemaal het beeld. Jullie samen op die kermis, echt geweldig. Wat zullen jullie een geweldige dag hebben. En die kamelenrace, die staat er dus nog
0: steeds. Die staat er weer, zeker. Ja.
1: Je gaat dus weer winnen.
0: Ik hoop het, want ja, zoals nu, ik was helemaal niet aan het opletten. Want ik was aan het opletten dat ik het allemaal goed aan het opnemen was. En je hoort ook dat de uitbaas zegt van, hij was lekker aan het babbelen. En ondertussen wint hij ook nog de wedstrijd.
1: Ja, zo makkelijk kan het dus zijn.
0: Dus ik ga dat maandag weer proberen toe te passen. En kijken of dat gaat.
1: Ja, en wat ik ook altijd heel belangrijk vind bij een kermis. Dat herinner ik me ook van vroeger, zijn de versnaperingen.
0: Ja, zeker.
1: Van die hele zoete snoepjes of van die heerlijke, hoe heet die dingen, suikerspinnen en zo. Hebben ze in Tilburg ook specifieke dingen die echt bij Tilburg passen, bij de Tilburgse kermis passen?
0: Ja, de paling past heel erg.
1: Paling?
0: Ja, paling.
1: In Tilburg?
0: Ja. Dat hoort er beslist bij. Frank en ik, wij gaan altijd voor de halve meter braadworst. Dus een heel klein broodje en een heel enorme braadworst. Maar wat ik een hele mooie vind, ook voor Roze Maandag, is de tompoesbol. Die is niet exclusief voor Tilburg. Want dat is een oliebol met een roze glazuur zoals op de tompoes zit. En dan doen ze er een vlaggetje in met het logo van de Tilburgse kermis. En daar zit al heel veel roze in. Dus nou, ik denk dat dat voor maandag wel de ultieme snack wordt.
1: Ja, en die ga je ook proeven, denk
0: zeker
1: ik.
0: Wel, zeker
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Ben je donderdag, denk je, op de redactie? Of ben je er nog aan het bijkomen?
0: Nee, dat verwacht ik wel hoor, dat ik er wel ben.
1: Nou, pak je Bomen van der Leyen maandag. Heb een geweldige dag samen met Frank van Pamelen. En door dit verhaal krijg ik ben zin in die kermis. Volgend jaar met jullie mee, goed?
0: Heel goed.
1: Afgesproken. Die kermis is ook bezongen, hè?
0: Oh, dat is waar. Ja. Door meerdere mensen. Maar de Dorinis hebben dat een aantal jaren heel erg leuk gedaan. Luister mee naar hun hit, de Tilburgse kermis.
1: Ja, en die is nog tot en met volgende week zondag mee te beleven in het centrum van Tilburg. Dankjewel, Axel. Veel plezier, hè?

En Achalet. Oh, eindigden we dit uur ook in, helemaal in de sfeer van de jaren 80 met Jan Anderson en Hold On To Love. Zo dadelijk na 8 uur is Wiegbert van Lier hier bij mij te gast. Zanger, gitarist en liedschrijver uit Vlaanderen. Onlangs verscheen zijn nieuwste solo-cd. Zijn eerste in 7 jaar. Nu het nog kan. En daar gaan we het uitgebreid over hebben zo dadelijk na het nieuws van 8 uur. En natuurlijk gaan we ook de nodige stukken daarvan laten horen. Wiegbert van Lier zo dadelijk na 8 uur dus te gast in Volkspot. Dus graag tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij was. Beide landen hebben de afgelopen week ook luchtaanvallen uitgevoerd. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorinchem niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer dan nog. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder en een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanavond Vlaams bezoek van zanger, gitarist en liedschrijver Wigbert van Lierde. Onlangs verscheen zijn nieuwste soloalbum Nu Het Nog Kan. En dat is zijn eerste album in 7 jaar.
1: Volgspot.

0: De Ebbenhout Blues in Vlaanderen. Een ware klassieker die ook opgenomen is in de eregalerij van de Vlaamse Radio 2. Een liedje dat terug te vinden is op Wigbert's debuutalbum Ticket in de Nachtkastla, dat in 1991 verscheen. En nu, ruim 35 jaar later, verscheen met Nu het nog kan zijn nieuwste soloalbum. En daarom is hij vanavond bij mij te gast, Wigbert van Lierde. Fijn dat je er bent, Wigbert.
1: Heel fijn om hier te zijn, dankjewel.
0: Fijn dat je voor ons de reis hebt ondernomen van Vlaanderen naar Hilversum.
1: Alle plezier.
0: Als jij optreedt in Vlaanderen, dan mag je vast het podium niet af zonder de Ebbenhout Blues.
1: Dat klopt. Het is nog altijd een liedje wat ze heel graag willen horen, wat gemeen goed geworden is, zeg maar. En het is op die manier ook heel erg fijn om te spelen en te delen met de mensen.
0: Speel je het nog steeds graag ook? Of is het een verplichting?
1: Vooral voor een publiek, eigenlijk. Je merkt bij sommige liedjes van mijn eerste album, heb ik soms het gevoel dat ze een beetje achter mij blijven liggen zijn. Ebbenhout Blues zal altijd deel uitmaken van mij. Er is zo mensen associëren zich de muziek met dat liedje.
0: Ja.
1: Dus het is erg leuk om het te spelen. Maar natuurlijk, het is zoals bij iedereen, het laatste wat je gemaakt hebt, ligt het dichtst bij jou. En dat is ook logisch. Hè?
0: Ja, dit album dus, Nu het nog kan. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar nog heel even terug naar die Ebbenhout Blues. Hoeveel wegen heeft dat liedje voor jou geplaveid?
1: Best wel wat, eigenlijk. Ik denk dat er ook wel wat verwarring was, omdat ik altijd een liefhebber geweest ben van rootsmuziek, folkmuziek, bluesmuziek, pop. Heel brede muziekgenre.
0: Nu kom je met Tex-Mex eigenlijk.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben opgegroeid met de Beatles en dat ging ook alle kanten op. Die mensen die vonden bepaalde muziek niet cool. Nu kan je denken van, ja, die muziek is niet cool, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee. Bij de Beatles was dat gewoon alles. Dat ken ik niet, laat ik dat ontdekken. En voor mij is dat altijd een belangrijk aspect geweest van muziek ontdekken. En je ook niet te beperken op een album of zo. Kijken waarheen een lied leidt en de mensen die je ontmoet de ruimte geven om daar ook hun inbreng in te maken.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik spannend. Dat vind ik muziek maken en connectie maken samen. En ik heb het altijd minder in een format gegoten. Daarom gaat het album ook heel vaak een beetje alle kanten op.
0: Ja, ja, het nieuwe album en die Ebbenhout Blues, die zet je dan eigenlijk als publiek misschien ook wel een klein beetje op de verkeerde been. Als je dat als eerste van jou hoort, denk je, oh, dat is een man die maakt vrolijke liedjes.
1: En, precies.
0: Ik bedoel, die maak je ook vrolijke liedjes. Ja. We draaiden in het vorige uur Tante Lou van je album. Dat is een vrolijk liedje.
1: Absoluut.
0: Maar inderdaad, je album is veel diverser. En daar wil ik het ook graag met je over hebben. Want het is niet alleen muzikaal heel divers. Het is ook qua thematiek heel divers. Het gaat over liefde, het gaat over vriendschap. Maar het gaat ook heel erg over de zorgen die jij je maakt over de staat van de wereld anno nu.
1: Ik denk dat logisch is. Hè? Je kan je niet buitensluiten als je... niemand, denk ik, als muzikant al helemaal niet. Want je kijkt gewoon om je heen en je graaft dieper in dingen die je raken of die je tot het denken nazetten.
0: Dat hoort bij het wezen van de muzikant, vind ik.
1: Het hoort bij songs schrijven, vind ik. Ik heb lang les gegeven en er waren ook heel veel jonge mensen die zeiden van, ja, ik weet niet waar ik moet over schrijven, want bedoel, ik heb nog niks meegemaakt. En ik wees er toen steeds op dat er heel veel gebeurt om hen heen en dat ook iets met hen doet. Om dat te onderzoeken, dat je net buiten jezelf ook gaat kijken wat gebeurt er in een bepaalde context met mezelf en tot welke woorden leidt mij dat. Dat is nooit anders geweest, dus het kan bijna niet anders dat je een bepaalde bezorgdheid, maar ook een bepaalde opgewektheid hebt. Als je naar de wereld kijkt, er zijn ook heel positieve dingen die ik ook graag toelaat in de liedjes.
0: Ja, want dat komt eigenlijk heel mooi in het titelstuk naar voren, Nu het nog kan. Dat klinkt ook dreigend, hè? Van je moet het doen nu het nog kan. Dat kan met de leeftijd te maken hebben. Dat kan met inderdaad de spanning in de wereld te maken hebben. Het staat, dat lied staat ook voor precies wat jij zegt, die dualiteit. Aan de ene kant van grijp je kansen waar ze liggen, want je weet nooit hoe lang het nog kan. Aan de andere kant is het ook nu het nog kan. En dat straalt positiviteit en levenslust uit.
1: Absoluut. En dat is ook het mooie, vind ik, aan een titel of aan teksten die een dubbele betekenis kunnen hebben of die je aanzetten tot invullen of die je verbeelding triggeren, zeg maar. Dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Hoe je het omschrijft is precies hoe ik het ook bedoel. Het liedje Nu het toch kan is eigenlijk ontstaan toen ik naar een item in het nieuws keek op de VRT. En het ging over de smeltende gletsjers in Zwitserland. Dus ze vertelden dat gewoon. En zoals altijd wordt een man van de straat geïnterviewd. En er was een toerist, een Vlaamse toerist, die zei... Ah ja, we komen nog eens kijken naar de gletsjers, nu het nog kan. En die dualiteit in wat hij zei, dus in het aangename, in het mooie van het na kunnen vertellen van oké, waar hebben we die gletsjers nog gezien? We hebben dat meegemaakt toen het nog kon, kan je zeggen. Dat sprak me heel erg aan. Daar is dat liedje uitgekomen eigenlijk.
0: En als je dan dat verhaal hoort, je schrijft op basis van wat je dan hoort op dat journaal, zo'n liedje. Kost het je dan moeite om het juiste evenwicht te vinden? Want misschien hang je zelf wel eerder naar de kant van... laten we profiteren nu het nog kan. Of je hangt juist naar die kant van... laten we dat leven vieren nu het nog kan.
1: Ik denk dat het wisselt en ik denk dat het elkaar ondersteunt. En ook soms tegen elkaar vecht. Zoals veel dingen in het leven. Er is geen eenduidig antwoord op zo'n stelling. Je kan niet zeggen van ik pak dingen zo aan of ik pak dingen zo aan. Er zit een dualiteit in en die houdt elkaar in stand. Of die voedt elkaar op een positieve manier of op een negatieve manier. Het hangt er maar vanaf hoe je er tegenover staat. Ja. Maar het is wel complex. En om iets complex te vatten in woorden heb je speelsheid nodig. Denk ik. En ook een reflectie met, zoals ik al zei, als je iets je ontroert of iets je raakt of iets je kwetsbaar maakt, dan hou je altijd de spiegel voor jezelf. En je put ook vanuit je eigen denkwereld en ervaring en voeling van wat doet dit met mij? Daar ontstaat het liedje uit. En dat is eigenlijk ook een beetje de graadmeter om alles samen te vatten tot een lied dat je denkt van oké, nu zit het goed.
0: Nu zit het goed. Een lied waarin ook bezorgdheid doorklinkt. Je zei het al. De zin die mij ook erg raakte is die zin over de nu nog bestaande vrije wegen die je wil verkennen. Daar zit wel degelijk iets van dreiging in.
1: Absoluut, en die dreiging die is ons bekend. Hè? Ik denk dat er heel veel dingen zijn die aan onze deur kloppen, waar je denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. Het komt dichterbij, het lijkt dichterbij te komen. En vrijheid is altijd een kernwoord geweest voor mij. En het is altijd een groot vraagteken ook geweest. Wat is dat? Wat is vrij zijn? En het lijkt vaak in de wereld waarin wij leven alsof die vrijheid voortdurend in vraag gesteld wordt of voor vanzelfsprekend genomen wordt of die je moet gaan zoeken van waar vind ik die vrijheid, hoe vind ik daar een oplossing en een invulling voor. Dus dat is zeker een belangrijk thema. Ja,
0: dus het laatste wat je inlevert, nu het nog kan, is je vrijheid. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, en ik denk dat het belangrijkste is om die te kunnen behouden op een of andere manier. Wat er ook gebeurt, er zijn mensen die daar wonderwel in slagen. Hè. Dus in de geschiedenis zit er vol van dat je denkt van hoe heeft die mens, die persoon in die omstandigheden zich toch vrij kunnen voelen en zichzelf kunnen blijven zonder in te boeten aan de levenskwaliteit kan verschrikkelijk geweest zijn, maar is toch zichzelf of zij is toch zichzelf kunnen blijven in die omstandigheden. Dat vind ik heel mooi.
0: En jij hoopt zo iemand te zijn?
1: Ik ga dat heel hard proberen.
0: Nu het nog kan.

0: Harwijn de Groot onder ons. Je luistert naar Volkspot bij Karo met CFM, NPO Radio 5. En mijn gast vanavond is Wiegbert van Lierden. Hij komt uit Vlaanderen. Hij is zanger, gitarist en liedschrijver. Heeft net zijn nieuwe album uitgebracht. En daarover komt hij vertellen vanavond in Volkspot. En we laten ook nummers van het album horen. We begonnen net met Nu het nog kan. Over die dualiteit. Hè, tussen de ene kant het leven willen omarmen. En aan de andere kant ook weten dat we op onze tellen moeten passen. Die dualiteit zit eigenlijk, vind ik, Wiegbert, in alle liedjes verborgen op het album. Omdat je liedjes hebt waarin je het leven viert, de liefde viert, de vriendschap viert. Maar ook liedjes hebt geschreven die juist heel erg getuigen van die maatschappelijke zorgen die je hebt. Van de onrust die er is, van de situatie waarin wij verkeren. En ik moest daar vooral aan denken toen ik van de week het liedje Iemand hoorde. Vind ik een van de mooiste liedjes op het album. En dat is een liedje dat had letterlijk gisteren of eergisteren geschreven kunnen worden.
1: Ja, het is ook een jonge telg, zeg maar, in het gegeven. Het is iemand. Er wordt met vuur gespeeld, zeg maar. En het lijkt voor mij alsof er heel veel dingen gebeuren. En waarschijnlijk is dat altijd zo geweest. Je leeft, je hebt je leefomgeving, je hebt je familie, je hebt je vrienden. En van buitenaf gebeuren er dingen waar je geen vat op hebt. En die wil je zo liefst buiten houden of zelfs negeren. Dat is aangenamer. Het liedje is daar een beetje, het vuur is daar een metafoor voor. Voor iets wat op je afkomt, wat je eigenlijk niet wil, waar je afstand wil van nemen. Maar wat je eigenlijk ook niet kan, omdat het deel gaat uitmaken van je leven. Het geeft een zekere invloed op je leven. En daar heb je die dualiteit ook weer in heel erg in dat liedje. En natuurlijk, als er dan, als je de tekst letterlijk neemt, dan kom je natuurlijk uit bij ja, wat er de laatste dagen overal zichtbaar is. Hè. Als je zelfs in Frankrijk of naar Spanje reist.
0: Ja, de bosbranden bij Fontainebleau in Spanje. Ik citeer letterlijk uit jouw lied: de velden branden, de bomen smeulen en niemand blust de brand. Dat lijkt, nou ja, gelukkig blust wel iemand op brand, maar het lijkt haast letterlijk geschreven aan de hand van wat we hebben meegemaakt de afgelopen weken. Maar je zegt het al, het is uiteindelijk gewoon een metafoor voor hoe wij naar het leven kijken. En we dragen er ook, dat verontrust mij altijd, we dragen er ook aan bij, willens nillens, aan het feit dat de zaak in de fik staat.
1: Ja,
0: we blijven toch in de. Ik rij auto, eerlijk is eerlijk.
1: Dat klopt, hè, dat is ook zo. Dat is gewoon een feit. Maar het is niet zo. Ik bedoel, als je kijkt naar Nederland. Nederland heeft zoveel gewonnen op de zee. Dat als mensen zelfs een kleine bijdrage leveren of de neuzen in een bepaalde richting zetten of opening maken voor bepaalde oplossingen, dat die er wel degelijk zijn.
0: Daar ja, windenergie bedoel je bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Ja. En met die positieve instelling kan dat zeker, denk ik.
0: Ja.
1: Het is niet. Met schuldgevoel ga je er niet komen, laat ons zo zeggen. Met bewustzijn en positief bewustzijn ga je er misschien wel al een stukje kunnen toe bijdragen. En
0: ja, ben jij bewust?
1: Oh ja, ik probeer dat wel degelijk te zijn. Ja. Maar het is, zoals ik het daarnet al zeiden, toen het over Nu nog kan gaat, is mijn idee over hoe kan je zorgzaam genieten. En toch merk je ook heel vaak, en misschien is dat ook een beetje met ouder worden, dat bijvoorbeeld als mijn ma is overleden vorig jaar, dan merk je dat dingen zijn die je heel erg raken en die heel belangrijk rijken, maar toch verdwijnen die durende het leven een beetje op de achtergrond ten voordele van ja, praktische dingen die moeten ingevuld worden of gewoon je leven leiden, maar gaan werken, brood op de plank enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: Ja,
1: de was moet gedaan, de strijk moet gedaan. En op zulk moment denk je van op het album staat ook een liedje Om jou, wat ook gaat over een begrafenis van een vriend die zelf gekozen einde heeft. Ja, dan denk je, dit zijn belangrijke dingen. Hier moeten we dieper op ingaan of hier moeten we langer bij stilstaan of heb ik daar genoeg bij stilgestaan. Dus het is soms vreemd dat wij voorbij gaan aan dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn. Zowel voor ons als voor de wereld waarin wij leven.
0: Ja, en daar gaan we aan voorbij omdat er nou eenmaal zoveel te doen is in het bestaan.
1: Precies,
0: praktische beslommeringen.
1: komen heel veel prikkels, komen heel veel dingen die op je afkomen. We hebben ook een zekere status op te houden, die wij ook belangrijk vinden, die tonen wie wij zijn. Dat moet allemaal onderhouden worden, je lichaam moet onderhouden worden, je kinderen moeten onderhouden worden. Je moet zorg dragen voor de wereld om je heen en ook zorg dragen voor jezelf.
0: Ja, en ondertussen vergeet je haast dat je moeder is overleden, bij wijze van spreken.
1: Ik denk niet dat je dat vergeet, maar ik vraag me soms af...
0: Het daalt wat in je bewustzijn. Ik bedoel, het is niet meer waar je elke ochtend mee wakker wordt. Dat is in het begin natuurlijk wel, nee, dat zo is.
1: Nee, en dat kan ook niet en dat hoeft ook niet. Maar het is, je hebt wel het gevoel als zoiets gebeurt, dat je daar even moet bij stilstaan. Of dat je er even dieper moet op ingaan, omdat dat iets belangrijk is. En ook hoe jij... wat jij belangrijk vindt tussen jou en als je kinderen hebt. Jouw kinderen of je vrienden of je omgeving. Dat zijn momenten die, denk ik, het leven maken voor een heel groot stuk. En niet enkel de status en het consumeren of het plezier zoeken. Wat ook heel erg in ons zit en wat ook heel fijn is en belangrijk.
0: Ja, maar Wigbert, je zegt, hé, je moet daarbij stilstaan. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ben je wel in het voordeel als je het talent beschikt om liedjes te schrijven?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat niet. Dat
0: ja, maar jij kunt wel dat gevoel... vatten in een tekst of je kunt het van je afschrijven en je kunt op die manier, ook als je een liedje terughoort of je leest een tekst terug, dan kun je wel opnieuw zien wat jij belangrijk hebt gevonden.
1: Ja, dat is een beetje mijn job, zeg maar. Ja. dat is wat ik doe.
0: Maar is dat een voordeel?
1: Ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen... correct me if I'm wrong, ik ga het nu in het Engels zeggen, maar dat iedereen daar mee geconfronteerd wordt en op zijn of haar manier daar woorden bij zoekt of een kader bij zoekt waarin je dat kan verwerken en plaatsen en een plekje geven in jezelf.
0: En jij doet dat met muziek, bijvoorbeeld in dat liedje Iemand. Je komt in dit gesprek ook over als iemand die uiteindelijk gelooft in het goede, hè, die uiteindelijk ook positief ingesteld is, maar in dit liedje twijfel ik toch af en toe, want je zegt, is er überhaupt nog iemand die ingrijpt? Is dat de reflectie van een katholiek verleden? Is dat toch nog steeds het vertrouwen dat je hebt in een hogere macht?
1: Het is een vraag.
0: Het is een vraag. En wat denk je? Geef eens antwoord op die vraag.
1: Dat is niet aan mij om te voorspellen eigenlijk, maar ik denk dat er wel. Ik denk wel dat er voortdurend mensen zijn die een kans zien en die grijpen puur uit noodzaak.
0: Dus dat hoeft God niet te zijn, dat kan ook je buurman zijn, bij wijze van spreken.
1: Ik zou het niet aan God overlaten, eerlijk gezegd. Ik denk dat we onze eigen boontjes moeten doppen. Dat is al heel vaak gebleken uit het verleden. Wat ik wel interessant vind aan het idee God, is dat er al heel veel geschriften zijn of heel veel bedenkingen, filosofische bedenkingen, hoe wij als mens leven. En dat zijn ook op een Bijbel is een samenstelling van een aantal situaties. En soms als je dingen leest, denk je van, hey, tja, dat komt helemaal terug. Of dat is gewoon des mensen. In dat aspect vind ik het heel belangrijk. Maar ik denk ook dat wij het gaan moeten oplossen op een of andere manier.
0: Ergens tussen de mensen loopt die iemand van wie we onze hulp kunnen verwachten.
1: Volgens mij lopen er heel veel mensen rond die daartoe bereid zijn.
0: Dus uiteindelijk is het antwoord ook op deze vraag positief.
1: Ja.
0: Iemand, dit is Wigbert.

0: Wigbert van Lierde. Iemand van zijn nieuwe album, Nu Het Nog Kan. De laatste keer dat je hier was, Wigbert, is 7 jaar geleden. Dat is geen toeval, want toen verscheen ook je tot nu toe meest recente album. Je hebt jezelf best een lange pauze gegund.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat het schrijven van liedjes duurt niet zo lang. Maar het vorige album heb ik helemaal zelf geproduceerd samen met een goede vriend, Gert Jacobs. En je tracht dingen te ontdekken, je tracht iets te maken wat heel mooi is. We zijn ook heel diep gegaan. Ik had soms het gevoel dat dit een soort van mijn Guernica was, met heel veel onderzoek. En ik was heel tevreden over het resultaat ook. Maar ik was ook wel uitgeput daarna. Omdat er zoveel op je afkomt. Want het is niet enkel de liedjes schrijven en opnemen. Het is ook voor zorgen. En dat zullen veel mensen, jonge mensen ook herkennen die muziek maken de dag van vandaag. Je moet zo'n beetje alles doen, hè? En mensen die naar de bank willen gaan, die zullen ook denken van, oh, ik moet het hier ook allemaal zelf doen. Dat geldt voor muziek net zo goed. Ja. Dus het duurde gewoon een beetje langer eer ik dacht van, oké, ik kan een nieuw album maken. En ook financieel is een album maken ligt heel vaak bij de artiest. Of een groot deel bij de artiesten. Vraagt een grote investering. En die komt dus heel moeilijk terug de dag van vandaag. Gewoon wat muziek overal is en digitaal. En ook niet zoveel meer opbrengt dan vroeger.
0: Dus, ja, toen je begon 35 jaar geleden was het veel lucratiever om een album te maken.
1: Wel, ja, tenminste nog een platenfirma die je kon uitbuiten.
0: Ja. Nu is dat niet meer het geval. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat je dan, je zegt, stel je, dat vorige album heeft je, nou, je noemt het je eigen Guernica, dus dat heeft een enorme wissel getrokken op je, ook op je gemoed, kan ik me voorstellen. Dus dat moet je echt even van terugveren, moet ik dat zo zien? Voordat je weer opnieuw inspiratie hebt om nieuwe dingen te gaan maken.
1: Inspiratie is geen probleem. Het is eigenlijk is het gewoon erg om te zeggen, maar je moet ook gewoon terug sparen om een nieuw album te maken.
0: Ja. Dus die inspiratie moet niet al te gul stromen, want voor je het weet heb je een album en heb je geen geld om het uit te geven.
1: Ja, precies zo.
0: Om het even heel plastisch te stellen.
1: Je kan het nog op andere manieren doen natuurlijk ook. Hè. De vraag is, hoe krijg je het bij mensen? En
0: jij hebt het nu heel mooi gedaan. Je hebt een cd, je hebt een vinylalbum gemaakt. Je hebt het nu echt heel chic gedaan. Maar wilde je dat ook van meet af aan? Of is dat ook, komt het je eer ook te na? Zo van, ik heb altijd mooie dingen gemaakt, dus ik wil ook dit product op een mooie manier naar de mensen brengen.
1: Nou, ik heb heel veel geluk gehad met dit album. Want de producer van mijn allereerste album, Ticket in de Nacht, Castanaar, zoals je zei, is Wouter van Bellen. Een bekende producer in België, ook een fantastische kerel en een goede vriend. Dit is mijn 7e album, dus, maar bij elk album ben ik wel bij hem gegaan met de liedjes om hem te laten horen en wat feedback te geven.
0: Ook als hij het niet produceerde.
1: Ook als hij het niet produceerde. Dus wij praten dan gewoon over zijn, ja, ik vind dit of dat. En dat gevolg, het was altijd interessant, zijn feedback. En voor het laatste album heb ik dat ook gedaan, maar hij zei toen op dat moment van, maar kom die gewoon, ik heb een studio, dus kom die hier opnemen. En ik zei, Wouter, meende je dat nu? Want ik weet, als Wouter zich echt voor inzet, want dan gaat hij ook heel diep. Moest er nog even over nadenken. Ik had een 24-tal liedjes en hij heeft er 12 uitgekozen. Zegt van, kom aan, dit gaan we doen samen.
0: Heeft hij de definitieve keuze gemaakt?
1: Hij heeft de definitieve keuze gemaakt op de album. En natuurlijk heb ik ook een aantal liedjes zelf aangebracht, maar daar zijn we in overeenstemming gekomen. En hij heeft er ook voor gezorgd dat het uitgebracht is bij Petrol Music. Een heel fijne platenlabel die er ook voor gezorgd heeft dat het uitgekomen is op vinyl en op cd. Dus dat is een mooie samenwerking.
0: Ja, hij heeft veel betekend voor dat album. Wouter van Bellen, we noemen zijn namen met ere. Ik maak me wel een beetje zorgen over die 12 andere liedjes. Want je had 24 liedjes, maar wat gebeurt er dan met die liedjes? Die worden dan een beetje stiefmoederlijk bedeeld.
1: Nee, daar heb ik geen moeite mee. Eerlijk gezegd,
0: nee?
1: Ik vind het belangrijk om te schrijven. Eigenlijk had ik al heel veel muziek in de lade liggen. Die zo tot 60-80% af was. En ik laat dat heel te lang liggen vaak. Dus ik dacht van, nu ga ik dus afwerken. Ik ga ze gewoon afwerken. Maar bij het afwerken van die oudere ideeën kwamen ook een heleboel nieuwe liedjes zich aandienen. Dus ja, dan zit je al snel aan een mooie catalogus waaruit je kan kiezen. En ik vind het ook wel goed

0: dat er een grote keuze is uit liedjes. En ik vond het ook heel fijn om Wouter daarin te vertrouwen. We zijn vrienden, we vertrouwen elkaar. Ook al om eens mee te gaan, niet volledig het heft in handen te hebben zoals bij het vorige album, maar om die ruimte te geven en hem te laten doen.
1: Ja.
0: En te kijken wat ervan komt. Dat wil niet zeggen dat ik zelf niet veel bijdrage heb geleverd aan dit album. Maar het is een heel mooie kruisbestuiving geweest op die manier.
1: Nou heb je je, begrijp ik, teruggetrokken op een appartementje in Oostende om deze liedjes van de finishing touch te voorzien. Heb je dat nodig, dat je je even terugtrekt uit de hectische wereld, ook uit de wereld van je gezin, van je vrienden? Ik bedoel, om je helemaal op dat schrijven te concentreren?
0: Ja, toch wel. Want het is net zoals op reis gaan eigenlijk, als je thuis wil reizen, dan komen er heel veel praktische dingen op je af die je toch trekken en lokken. Dus de beste manier vind ik om ergens te gaan schrijven, met te terugtrekken in een ruimte waar dat kan. En ik had een vriend die een appartement heeft in Oostende. Een bijzondere stad vind ik wel. Was heel leuk dat ik daar een week kon werken. En het duurt. Het is wel een dieselmotor een beetje. Het moet warm worden en je moet erin komen, maar dan heb ik heel gedisciplineerd gewerkt om 's ochtends te schrijven, 's middags een wandeling aan te doen en 's avonds weer verder te werken. En op die wandelingen zijn een aantal liedjes gewoon naar voren getreden, zeg maar, die zichzelf schreven. Dat was heel, het is een heel fijn proces. Songwriters kennen het waarschijnlijk. Dat je gewoon iets ingefluisterd wordt. Je schrijft het neer en tegen de avond heb je een liedje gemaakt. En dat is een mooi proces. Soms is het vreemd ook. Dat je denkt van, tja, waar komt dit nu vandaan? En wat betekent het? Wat wil het zeggen?
1: Ja.
0: Maar het is wel mooi als dat gebeurt eigenlijk. Dan heb ik het gevoel dat ik terug in contact sta met die vreemde wereld die muziek soms is, maar die ook een soort van verweving maakt met alles wat om ons heen is. Het is een taal die iedereen kent, het tussen ons zweeft, die overal is, zonder dat ze zichtbaar is. Je kan ze horen in concrete muziek,
1: maar
0: ze is er ook gewoon overal. En dat vind ik wel mooi om dat contact te kunnen leggen.
1: Ja, je hebt een specifieke antenne daarvoor om die klanken en woorden ook op te vangen.
0: Ja, je moet ze wel een beetje oppoetsen.
1: Ja. Opvangen is niet genoeg. Je moet er wel mee aan de slag. Ja. En dat kon je dan in dat appartementje in Oostende doen bij die vriend, terwijl je een lekkere portie garnalen aan het wegwerken was, kan ik me zo voorstellen. Precies. Nou, had je het net al over een liedje om jou. Misschien wel het meest persoonlijke liedje, want je zingt niet alleen over de toestand in de wereld, hè, zoals in iemand. Maar je zingt ook over liefde, over vriendschap. En dit liedje gaat over een voorbije vriendschap, omdat degene die centraal staat in het lied heeft besloten om een einde aan zijn leven te maken. Hoe komt zo'n liedje tot je? Ik bedoel, is dat ook een liedje wat je ingefluisterd wordt wandelend over de Zeedijk in Oostende?
0: Dat liedje was er iets vroeger eigenlijk. Kort daarna, je gaat naar een, iedereen weet het, je gaat naar een begrafenis en plotseling is iedereen daar. Het is een soort van laatste viering van die persoon. Dus,
1: dat is een goede vriend van je, om wie het ging.
0: Wel, het was iemand met wie ik een tijd lang heb samengewerkt. Het was ook een heel creatief persoon. Maar ja, zoals alles, je werkt een tijdje samen en dan ga je elk je eigen weg, komen er nieuwe dingen op je pad. Af en toe hadden we wel contact, maar je verliest elkaar toch een klein beetje uit het oog. Maar als het dan de laatste eerbetoon is voor zo'n persoon, een vriend of een vriendin of iemand uit je familie, dan merk je dat iedereen terug samenkomt om die persoon te vieren. Of eerste betoon, zeg maar. En het lijkt alsof die persoon nog steeds aanwezig is. Zij komt tot leven op dat moment. Ik vind dat een heel bijzonder moment, omdat je dan ook je staat vaak met je mond vol tanden, zeg maar. Het is soms moeilijk om te troosten, om troost te vinden, om het erover te hebben. Het is heel confronterend. En dat moment vond ik zo bijzonder. En ik denk dat 2-3 dagen daarna, ik was aan het experimenteren met een gitaarsound. En plots kwam dat liedje daar. Dus ik heb het ook neergeschreven en gelijk opgenomen. En eigenlijk Ik neem altijd een demo op als ik net een liedje geschreven heb. Ik heb toen thuis een microfoon voor de versterker gezet en een clicktrack opgenomen en daarboven gespeeld. En dat is ook het liedje wat je hoort. Het is de allereerste keer dat ik dat liedje zing, wat op deze plaat stond, staat. Wouter vond het zo'n mooie versie. Ze zeiden, hier ga ik niks meer aan veranderen. We gaan er gewoon hier en daar een kleur aan toevoegen en... We houden dit allereerste moment dat je het liedje gezongen hebt.
1: Dus dit is de meest pure versie van muziek maken. Het meest pure verhaal.
0: Vlak na het naschrijven, inderdaad.

0: prachtig liedje om jou van het nieuwe album van Wigbert, Nu het nog kan. Wigbert, Nu het nog kan, zo heet het album. We hadden het al over de dualiteit die in veel liedjes zit. We hadden het al over de zorgen die ook jij maakt over de staat van de wereld, over de mensen die je moet missen. Maar toch opent het album, dat vind ik zo heel mooi, met een heel optimistisch nummer, een nieuw begin.
1: Ja.
0: Waarom is er bij jou altijd ruimte voor zo'n nieuw begin?
1: Ik denk dat als je muzikant bent, niet enkel als je muzikant bent hoor, maar je bent de eeuwige leerling. Iedereen heeft zijn beperkingen. Ik merk ook dat als muzikant ik heel veel beperkingen heb, zoals op mijn instrument als rond songwriting zijn. Ik heb verbeeldingskracht die mij zou dwingen in een andere richting. Dus je moet omgaan met die beperking die je hebt. En ik probeer steeds beter te worden in wat ik doe. Of nieuwe dingen te ontdekken. En dus zeker een album is zo'n moment waarop alles samenkomt, waarop je in dit geval 5 jaar, want dat heeft nog 2 jaar geduurd, die ik het kunnen uitbrengen heb, samenvat in een periode. Dat vind ik zo mooi aan een album. Dan heb je minder digitale wereld. Het is een samenvatting van die 5 jaar die je meegemaakt hebt.
0: Ja.
1: En je staat stil en je denkt erover na. En dan vat je het samen in 12 of 24 liedjes, waarvan er 12 op een album komen. Dus dat is ook een nieuw begin. Het is en dit album merk ik gewoon dat ik het heel belangrijk vind om dingen waar je steeds over struikelt, en ik denk dat iedereen dat heeft, dat je toch weer struikelt over datzelfde dingetje. Dat je denkt van, maar hoe kan dat nu?
0: Ja, want het oude neem je mee. Ja. Dat zing je ook letterlijk in het liedje. Het oude zit erin. Toch is het een nieuw begin.
1: Precies, om daar een soort van verzoening mee te vinden waarin je verder kan. Of waarop je het op een nieuwe manier kan bekijken of aanvaarden. En die verzoening heeft weinig te maken met je neerleggen bij de feiten, maar eigenlijk mee omgaan ermee. Het is een actief woord.
0: Ja.
1: Net zoals een nieuw album maken een actief woord is. Dus dat zoeken naar dat nieuwe begin, dat vind ik altijd heel erg interessant. En ik hoop dat te kunnen blijven doen.
0: Ja, daar zijn we getuigen van op dit album. Je zegt al, ik hoop dat te kunnen blijven doen. Is dat ook wat jou drijft, ook als maker? Dat je bewijs van spreken, dit album, is er nu alweer langzaam de eerste stappen zet voor het volgende nieuwe begin?
1: Ja, dat ontstaat bijna vanzelfsprekend op het moment dat je dit hebt kunnen lanceren. Het is terugkijken en vooruitkijken. En nieuwe dingen kunnen er is weer ruimte om dingen te ontdekken. Maar ik weet nog niet waar die weg heen leidt.
0: Dat is ook het spannende, toch?
1: Absoluut.
0: Welke richting het op zal gaan.
1: Absoluut.
0: Maar het blijft een wereld en een weg in de muziek.
1: Ik kan muziek niet loskoppelen van mijzelf. Eigenlijk had ik heel weinig talenten, vond ik zelf. En, maar mijn beide ouders, mijn ma speelde klassieke piano, mijn vader Hammondorgel. Stond ook zo'n ding bij ons thuis, een heel lomp geval, maar fantastische klanken. Dus ik had 3 broers, allemaal muziekliefhebbers. Dus het huis bulkte van de muziek. En ik merkte ook meteen als jong mens van 4, 5 jaar oud al, dat heel diep in me drong.
0: Ja.
1: En op een of andere manier begreep ik die taal of lokte me dat. Dus het maakt groot deel uit van hoe ik mezelf kan uitdrukken. En het is ook, ik vind het ook, muziek is zo krachtig in ook als je live kan spelen voor mensen, je merkt dat het een heel verbindende factor heeft en dat het dingen kan losmaken die heel helend zijn. Dat klinkt nu allemaal een beetje ijl misschien, maar het is niet zo.
0: Ervaart.
1: Het is niet zo. Je kan enorm veel energie vrijmaken. Je kan mensen samenbrengen met 1 focuspunt. En het is een taal die iedereen op een of andere manier begrijpt. Dus dat is zo'n wonderlijke moment dat ik dat heel moeilijk zou kunnen missen.
0: Ja, dat nieuwe begin wat je hierna gaat maken is dus opnieuw muzikaal geënterd. Gewoon weg omdat je niet anders kunt.
1: Omdat het niet anders kan, inderdaad.
0: Je hebt een prachtig album gemaakt. En ik wil graag afsluiten met dat nummer, een nieuw begin. Een optimistische slotakkoord. Dankjewel dat je hier was. Ik wens je
1: heel erg bedankt om hier te zijn. Het is een fantastische werk geleverd al die jaren. We zijn ook zo blij dat de brug tussen Nederland en België er is. Waar een Nederlandstalige muziek tot wasdom kan komen. Dus heel erg bedankt daarvoor.
0: Nou, we blijven de slagbomen gewoon overeind houden. Is dat goed?
1: Perfect.
0: Wigbert van Lier, dankjewel.
1: Graag gedaan.

album van Wigbert, Nu het nog kan. Ja, vorige week liet ik je in Volkspot het liedje horen waarmee de onlangs overleden Bonnie Tyler in 2013 meedeed aan het Songfestival. Er is ook een ander overlijden in Songfestivalland te melden, dat van de Ierse Helen Fawcett. En zij was lid van het meidentrio Sheba en dat deed in 1981 mee aan het Songfestival en werd vijfde met Horoscopes.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in een gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner... die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In de poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was daarvan niet op de hoogte. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld al aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschorst. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. En het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. En morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Ghanese artiesten zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek, naar iets nieuws dat ze kunnen maken. Maar Keith en Chris en Gedi doen eigenlijk het omgekeerd, want zij duiken juist de komende jaren het verleden in. Ze hebben een liedboek, een liedbundel erbij gepakt. Honderden hymnes die daarin staan en die gaan ze stuk voor stuk opnemen, hebben ze beloofd. En de eerste verzameling die verschijnt over een aantal weken. En het allereerste lied dat ze nu al hebben gepubliceerd vond ik heel mooi. Het is een van mijn lievelingsliederen. What a Friend We Have in Jesus. Dat hebben ze al opgenomen, staat ook al online. Klinkt dan zo.

hoort het al, het is heel minimaal opgenomen met alleen de zangstem van Kristen Getty en een gitaar erbij. Heel minimalistisch, dus ik kijk er heel erg naar uit, naar dat album. En ik kijk ook zeker uit naar vanavond. Dit is de muzikale fruitmand van de EO hier op NPO Radio 5. En de komende 2 uur hoor je psalmen, gezang en andere christelijke liederen die je mag aanvragen. En dat mag zijn voor jezelf of voor iemand anders ter bemoediging. Dus ja, nu zeker de zomervakantie is begonnen, ken je misschien wel iemand die deze tijd wat eenzamer is en daarbij wel een bemoediging kan gebruiken. Maar je mag ook denken aan iemand die binnenkort jarig is of een jubileum te vieren heeft. Je mag vanavond een lied aanvragen. Dus geef het door. Welk lied wil je horen en voor wie? Stuur het door via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555. Dus de NPO Luisterapp of bellen naar 0800 3000 555. Voor het eerste verzoek van vanavond mag ik naar Zeeland. Ik bezorg hem in Zierikzee. Anna is namelijk 93 jaar geworden. En Leo en Paulien Maas die willen haar van harte feliciteren met die verjaardag. En dat doen ze met een lied dat Anna vast mee kan zingen, al is het zachtjes vanuit bed. Voor Anna Franke in Zierikzee van harte gefeliciteerd met uw 93ste verjaardag. Dit is Samen in de naam van Jezus. Het wordt gezongen door de Credo-zingers.

0: zomer. Want jij en ik, wij blijven samen. We blijven zingen tot het eind. Want jij bent nooit alleen.
1: King Gabaan en Albert Smelt, ze zongen hier jarenlang samen bij Cela. En toen Kinga wist dat ze zou sterven, toen schreven ze samen nog één lied. Een afscheidslied met een opdracht voor iedereen die achterblijft. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dat op je wacht. Dat is dit lied geworden. Leef met volle teugen. Glimlach elke morgen. Nou, misschien ken je wel iemand die zo'n aansporing kan gebruiken. Iemand die door een moeilijke tijd gaat of juist iets te vieren heeft. Voor diegene mag je vanavond een lied aanvragen in de muzikale fruitmand. Kan ook via de website. Handig als je dan weet dat er komend weekend of binnenkort iets te vieren valt. Dan kun je alvast iets inplannen en diegene op tijd inlichten om de radio aan te zetten. Ga daarvoor even naar de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Er staat een lied in de Bijbel en dat begint met een vraag die je misschien wel herkent. Hoe lang nog? 4 keer achter elkaar klinkt die vraag. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang zult u mij blijven vergeten? Dat is namelijk Psalm 13. Het is een lied van iemand die het even niet meer weet. En toch eindigt het anders dan dat het begint. Maar ik vertrouw op uw trouw. Mijn hart zal juichen om uw hulp. En Gerda de Groot die vraagt deze psalm aan voor iedereen die wel een bemoediging kan gebruiken. En ze schrijft erbij: al mijn moed en kracht vergaat. En toch weten dat alleen God mijn helper is. Dat is Psalm 13. Vanavond in de versie van Ronald Koops, het lied van verdriet.

Als je een Bijbel hebt die uit elkaar valt, dan heb je een leven dat niet uit elkaar valt. Dat zegt Christian Verwoerd. Hij deelde die gedachte deze week met zijn volgers op Facebook en Instagram. Want ja, voor hem is de Bijbel geen ouderwets verhalenboek, maar een kompas voor het leven. En hij zegt erbij, je hebt er goud mee in handen. Door de net met ontelbaar veel namen in de muzikale fruitmand, waar ik elke week bel met een muzikale vriend van dit programma met een vraag, namelijk welk lied kun je van harte aanbevelen? En zometeen hoor je welk lied muziekuitgever Arjan van der Bijgaard deze week heeft uitgekozen. Dat zometeen. Gisteren was het precies 22 jaar geleden dat Mark en Esther uit Barneveld elkaar het ja-woord gaven. En de familie De Vries laat dat niet zomaar voorbij gaan. Anneke en de hele familie feliciteren hun van harte met dit, ja, toch wel huwelijksjubileum. Ze wensen Mark en Esther toe dat ze ook de komende jaren samen mogen blijven bouwen op het vaste fundament van Gods liefde. En ze wensen hun veel geluk, wijsheid en Gods rijke zegen toe voor de toekomst. En het lied dat ze daarbij aanvragen past er ook precies bij. Ik bouw op u. Voor Mark en Esther zingen vanavond het christelijk jongmannenkoor Soli Deo Gloria.

0: Tom Project met die mooie woorden over een schuilplaats bij de hoogste koning. Beschutting keer op keer. Je hoorde Psalm 91 gezongen door de Psalm Project. U bent mijn schild. Het is de zaterdagavond van NPO Radio 5, de muzikale fruitmand van de EO. Waar ik eens even een tip op ga halen.
1: Van harte aanbevolen.
0: Want elke week bel ik met een muzikale vriend van de muzikale fruitmand. Iemand die de christelijke muziek door en door kent. En vanavond een aanbeveling van muziekuitgever Arjan van der Bijengaard van muziekuitgeverij Ecovata. Een hele goede avond, Arjan.
2: Goedenavond, Joeri. Hey.
0: Vanavond een mooie plaat van Albert Smelt en Reni Krijsman.
2: Ja.
0: Neem uw plaats.
2: Neem uw plaats, inderdaad. Het is een duet wat ongeveer 12 jaar geleden is opgenomen, denk ik. Het is een liedje van Gerald Troost. En het is nog Nederland,

0: dan staat er in de tekst, er staat eigenlijk centraal de uitroep naar de Heer, u verdient de kamers van mijn hart. En in de Bijbel lees ik heel duidelijk in het boek Spreuken, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus als je God uitnodigt om plaats te nemen in jouw hart, dan vraag je eigenlijk aan de Heer en Koning om in jouw hart de plaats te nemen die hem toekomt. En dan zal hij je herder en je hoeder zijn.
1: Nou, dat is een prachtige boodschap, Arjan. Ja, en daarom gaat dit lied dus. Ik ben heel benieuwd nu naar de tekst. Ik ga gewoon laten horen. Dank voor deze aanbeveling. Neem uw plaats, Elbert Smelt, Reni Krijgsman. Dat je vanavond klinkt in de Fruitmand. Dankjewel, Arjan. Fijne avond verder.
0: Graag gedaan. Hoi.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000.

Er zit één zin in het lied die de schrijvers zelf ook niet droog konden zingen. Lenny LeBlanc die schreef Balvo samen met Paul Belors en ze waren de tekst aan het bijschaven, aan het zingen. Probeerden een akkoordje hier, een melodie daar. Maar elke keer als ze bij die ene regel kwamen, dan ging het mis tussen aanhalingstekens. Like a rose trampled on the ground. Als een roos vertrapt op de grond. Want zo bezingt dit lied Jezus. Gekruisigd, afgewezen en alleen. En toch dacht hij aan jou. Lenny en Paul die barsten bij die woorden telkens in tranen uit, zeiden ze. En er waren niet zomaar een paar tranen, echt huilen. 20 minuten lang. Ik zag een interview met ze waarin ze dat gewoon echt zeiden. En toen zei Lenny tegen Paul, nou, iemand gaat dit lied opnemen en het gaat dan de hele wereld over. En hij kreeg gelijk. Want het klonk hier zojuist. In de muzikale vrijband van de EO op NPO Radio 5. Het is zaterdagavond 21:15. Als er iets is dat ik vanavond nog voor je kan draaien of namens je op de radio mag brengen, dan weet je me te vinden. De NPO Luister-app waar al veel berichtjes binnenkomen. Bellen mag ook naar 0800 30555. En ook mevrouw van Wijngaarden heeft dat gedaan. Ze vraagt de Lita voor iedereen die eenzaam is. Ze laat erbij weten. Waar kan je anders met je verdriet naartoe gaan dan onze verlosser? En daarom vraagt ze lied aan uit de Johannes de Heerbundel, lied 43, Dierbare Heiland, mijn verlosser.

Gary Scott en de Scott Family, Calm Down Fount of Every Blessing. In deze muzikale fruitmand heeft Christophe ook contact opgenomen en vraagt een lied aan voor Ellie Elissen, Jetty van Elden, Karin Martens en zichzelf. Ze zijn zelf van Duitse afkomst en daarom vraagt hij ook een Duitsstalig lied aan, dankzij Dierher. Dit is de hervormd gemengd zangkoor Con Amore uit Veenendaal.

Dankzij Dear Hair, Duitsstalige muziek hier in de muzikale fruitmand. Zometeen na het nieuws van 10 uur, dan komt jouw verzoekje voorbij, Claudia. Dus die hoor je straks.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt de Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Bij die actie was Nederland niet op de hoogte. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook geen later moment voor een training. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

heerlijke opening. There is power in de blaas van Angela Prim. Meer dan 55 jaar geleden begon dit radioprogramma met een simpel, maar ontzettend goed idee. Laat luisteraars zelf een lied uitzoeken voor iemand die dat nodig heeft. Nou, gouden idee, want generaties luisteraars vroegen hier muziek aan voor moeders, buurmannen, familieleden, zieke vrienden, jarige kleinkinderen, noem het maar op. En vanavond mag jij daar aan verder bouwen. Dit is de muzikale fruitmand van de EO tot 11 uur vanavond op NPO Radio 5. En ja, misschien ken je dus wel iemand die herstellende is van een operatie. Iemand die deze week een moeilijk bericht kreeg. Of iemand die juist iets te vieren heeft. Voor diegene mag je vanavond een lied aanvragen. Bellen kan naar 0800 3000 555. Of je stuurt een bericht met de NPO Luister app. Ik heb wel vanaf komende week 3 weken vakantie. Dus als je nog een lied bij mij wil aanvragen, dan zou ik het vanavond doen of morgenavond. Dan ben ik er natuurlijk ook nog. 0800 3000 555 of de NPO Luister app. Ja, Claudia, ik mag je blij maken. Eindelijk klinkt jouw lied op de radio. Je vraagt al een tijdje een lied aan. Er was iedere keer net geen ruimte voor, maar je gaf niet op en je ging naar de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. En bij deze is het gelukt. Je hebt gekozen voor een lied van Dien. De artiestennaam van Dienand Rommers. Hij is aanbiddingsleider, zanger, schoonzoon van Herman Boon. En je vraagt dit lied aan. Heel mijn hart zingt. Dit is de live uitvoering van Dien.

0: Leer mij uw weg, o Heer, het jonggemeentekoor Immanuel uit Urk.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond. Ik hoorde al iets aan de telefoon.
2: Oh ja, we zitten hier al.
0: Ja, Jos en Adrie.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb het genoeg en ik heb begrepen dat jullie in het buitenland aan het luisteren zijn.
2: Ja, dat klopt. We zitten heerlijk buiten op een terras bij een bergwoning. En daar kijken we uit op de Middellandse Zee met de lampjes. En we hebben heerlijk de radio aanstaan dat galmt over de vallei heen. Met een lekker rood wijntje natuurlijk. Wat wil je in Frankrijk?
0: Ja. Nou, wat heerlijk zeg. En jullie hebben iets te vieren ook.
2: Ja, klopt. Volgende week, 23 juli, zijn we 56 jaar getrouwd.
0: Nou.
2: Ja, hoe hou je het vol, hè, zou je zeggen?
0: Nou, je mag de vraag zelf beantwoorden.
2: Ja, nou, lieve leed, hè. Ja. Je moet alles delen. Ja, zo
0: is,
2: werkt dat.
0: Is dat echt het geheim van jullie?
3: Ja,
2: luisteren, praten... Ja, dat is wel, denk ik, het geheim, hè, Jos? Ja.
3: Ja, toch wel. Ja.
2: Naar elkaar luisteren. En we zijn natuurlijk gereformeerd... Nou, niet natuurlijk, we zijn gereformeerd opgevoed. Dus we hebben wel geleerd om beleefd en netjes te zijn. En we hebben ook natuurlijk wel eens een meningsverschil. Dat hoort er nou eenmaal bij.
0: Ja.
2: Maar dan zeggen we, we pakken het weer op, hè? We gaan weer praten.
3: Ja.
0: Nou, wat mooi zeg dat jullie dat zo delen. En wat heeft gebracht dat jullie naar Frankrijk zijn verhuisd?
2: Oh ja, dat is een heel apart verhaal. We waren hier vaak op vakantie met de kinderen. We hebben 3 kinderen. En toen zei Jos, hier zou ik wel eens wat langer willen zijn. Dat is om een lang verhaal kort te maken. En toen kwamen we op een gegeven ogenblik bij een immobilier, een makelaarbureau. En... die mevrouw zei, ik wil u wel rondrijden. Want Jos zei, ik wil geen huis, ik wil alleen maar land.
3: Ja.
2: Ik wil alleen maar land. Daar wil ik eventueel voor later, als ik met de pensioen ben, wil ik daar eventueel wat doen. Zei ze, dan gaan we rijden. Nou, ze had 12 mogelijkheden. En de derde was dit al, hè.
3: De eerste keuze was dit, ja.
2: Was dit, uitzicht op de Middellandse Zee. En prachtig. En toen zeiden we, dit willen we wel.
0: Ja.
2: Nou, en de kinderen, twee waren er al het huis uit. En één was er nog thuis.
3: Ja.
2: En die ging nog mee. We woonden in Oostgeest. En fijn. We gingen dus in het begin hier alleen de vakanties naartoe, af en toe. En we zijn in 2001 geëmigreerd naar Frankrijk.
0: Wow.
2: Ze waren ze allemaal zelfstandig en de deuren uit. En konden voor zichzelf zorgen.
0: Ja, en inmiddels zijn jullie dus al meer dan 25 jaar daar in Zuid-Frankrijk. Maar jullie vragen nu een lied aan dat ons ook weer terugbrengt naar Rotterdam. Jullie hebben daar in de buurt van de Credo-zingers gewoond, of in ieder geval de Credo-kerk.
2: Dat was Zuidwijk. Ja, was Zuidwijk. Ik ben Rotterdammer. Mijn man niet, maar ik ben echt een Rotterdammer.
3: Ja.
2: En, maar dat maakt niet uit. En de Credo-zingers, hè.
3: Ja, we woonden bij de Credo-kerk.
2: We woonden bij de Credo-kerk. Daar gingen we ook naar de kerk iedere zondag. Soms 2 keer zelfs, vroeger. Nee, de Credo-kerk bestaat niet meer. En nu zei we, althans Jos zei, dat lied zou ik nog wel eens willen horen. En dat is, nu hoorden we bij jullie van de Rotterdamse mannenkoor. Nou, dat is natuurlijk ook prima.
0: Ja, want ik heb een lied klaarstaan, Wat God in deze tijd zoekt. Ik heb helaas dus niet de uitvoering van de Credo-zingers, maar wel van het christelijk mannenkoor Rotterdam.
2: Ja.
0: Dus nou, ik hoop dat het jullie ook iets moois mag opbrengen daar. Met het uitzicht op de Middellandse Zee. Ik zie het al helemaal voor me. Met een rood wijntje. Toeleverden jullie 56-jarig huwelijk. Ik vind het mooi dat jullie daar zo over kunnen praten en dat jullie elkaar ook mooi aanvullen zo in het gesprek.
2: Precies, ja. Dat hopen we altijd maar te blijven doen, hè.
0: Nou,
2: ja,
0: fantastisch. Okay. We gaan er naar luisteren wat God in deze tijd zoekt en ik wens jullie nog een prachtige zaterdagavond toe.
2: Dankjewel en jullie ook een hele fijne zondag en bedankt, hè.
0: Oké, bedankt. Doeg.
2: Oké, tot later.

Trent en Light of Love. Daarvoor wat God in deze tijd zoekt. Mooi om dat zo te horen. Jos Dekker en Adrie Dekker aanstaande donderdag 56 jaar getrouwd. En dat vieren ze dus daar aan de Middellandse Zee. Waar ze een mooi uitzicht op hebben. Daar in Frankrijk. Leuk om even zo te horen dat ze al zoveel jaar samen zijn en elkaar mooi aanvullen. Verder veel mooie berichten in de NPO Luister-app. Helene die zegt, goedenavond Juri, ik heb een lekker rustig dagje gehad. Vanochtend heerlijk relaxed en vanmiddag heb ik aardbeien geplukt en aardbeienjam gemaakt van de aardbeien van mijn broers. Ik zit nu fijn te luisteren naar de muzikale fruitmand. Gezellig weer op de zaterdagavond. Martien die zegt, volgende week dan is de Nijmeegse Vierdaagse. Dus dan steek ik weer in Elst, in Wijchen, Groesbeek en Malden een kaarsje op. Ik ben God dankbaar en ik wens iedereen een hele fijne uitzending verder. En ook Willeke die zegt, goedenavond Juri, wat gaat een week eigenlijk snel? Het is gewoon zaterdagavond alweer. Ik ben weer aan het genieten van een goed gevulde muzikale fruitmand en ik verheug me op alle mooie muziek die nog voorbij gaat komen. Ja, en zo kun je vanavond zelf ook iets in de fruitmand leggen door een bericht te sturen met de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 30555. Jannie die vraagt een lied aan. Het lied dat, nou, zeer bekend is in de fruitmand. Lichtstap met uw paarlenpoorten. Dit is de uitvoering van het Urker Mannenkoor Halleluja. En dat vraagt ze aan voor haar vriendin Ria. Lieve Ria, ik wil je met dit lied laten weten dat ik aan je denk. Veel sterkte toegewenst en bovenal Gods nabijheid.

gaat in Engeland al eeuwenlang een verhaal rond over dit lied. Dominee Augustus Toplady. Die zou onderweg zijn overvallen door een hevig onweer. Kon nergens dekking zoeken tot hij een grote rot zag met een spleet erin. En daar kroop hij in weg. En terwijl de storm om hem heen raasde, kwamen de woorden: Rock of Ages, cleft for me. Rot der eeuwen, laat mij schuilen in u. En dat werd dit lied, ja. Bezongen door Don Gibson, Hide Me, Rock of Ages, met de mooie boodschap. Een mens die schuilt, niet omdat hij zelf zo sterk is, maar omdat de rots dat is. Hide Me, Rock of Ages. Terwijl Willem Rents uit Alphen aan de Rijn vanavond een avondje alleen thuis is. En hij stuurde een prachtig bericht met de NPO Luister. En hij schrijft: ik zit heerlijk te genieten van de vitamines in de fruitmand. En hij vraagt of er nog een gaatje over is. En nou, dat is al Willem. Hij kiest voor een lied waar hij zelf de mooiste woorden bij vond. Het voelt, zo schrijft hij, alsof je hart als een bloem open gaat staan om het licht te ontvangen. Nou, mooier dan dat kan ik het zelf eigenlijk ook niet zeggen. Het wordt vanavond gezongen door Vox Humana. Groot is uw trouw, o Heer. En het klinkt vanavond in het bijzonder voor Willem Rentsen.

Deze week werd bekendgemaakt dat Elise Manna op 3 oktober op de Nederland Zingdag staat. Dat is een grote zangdag van Nederland Zingt van de EO. Wordt gehouden in Barneveld. Meer dan 3000 mensen. Ongeveer 3500 mensen uit allerlei kerken die samenkomen om te zingen. En te zingen richting God en ook tegen elkaar. Elise Manna hoorde je net in de muzikale fruitmand. Daar zeg je u tegen. En mevrouw Schaap uit Huizen die vraagt vanavond een lied aan. Ze heeft gebeld naar 0800 3000.

1000555 en vraagt een lied aan voor alle mensen die rouwen. En ze weet zelf wat het is, omdat ze in juli haar man verloor. En op zijn begrafenis klonk precies dit lied. Een oud lied over de kruisiging van Jezus met die ene indringende vraag. Was jij daar? Mevrouw Schaap die geeft het vanavond door aan iedereen die een geliefde mist. Het wordt gezongen door het Ichtes Mannen Ensemble onder leiding van Martin Zonneberg. Were you there?

Reijer en Mirjam de Jager met Rust in deze fruitmand. Ja, er komen weer mooie berichtjes binnen in de NPO Luister-app. Antoinette, die noemt deze fruitmand prachtig en gevarieerd aan muziek. Robert Hagebeek, die bedankt voor alle pareltjes van zegeningen. Laat zich ook morgen weer aanraken door de muziek en de zang die verbindt. En ook Rini en Gerrit, die wensen iedereen alvast een goede en fijne zondag toe. En mij een wel thuis voor zometeen. Nou, dank daarvoor, dat is ook precies waar dit programma voor bedoeld is. Hè. Samen ook deze avond afsluiten. Samen de zondag tegemoet. En Willem Burgraaf, die zegt dat eigenlijk het mooiste. Voor hem is de muzikale fruitmand altijd de opgang naar de zondag. Maar maakt de opgang vanavond eerst nog even een tussenstop bij Koning Voetbal. Aangezien Frankrijk volgens Willem gaat winnen. Zometeen dan wordt er een troostfinale gespeeld. En met het voetbal. En hij vraagt in ieder geval een lied aan van Taizé. Dat Franse plaatsje waar dag en nacht gezongen wordt. In het klooster daar. Willem, ik wens je alvast een prachtige wedstrijd toe. En je vraagt dus een lied aan van Taizé. Bless the Lord my soul. Die heb ik voor je klaarstaan. En hopelijk mag het je een beetje tot rust brengen.

Bless the Lord my soul. Je hoorde Ty Zee in deze muzikale fruitmand. Ook Jan Wim die vraagt een lied aan. What a friend we have in Jesus. Dit is de uitvoering van Stephen Curtis Chapman.

Curtis Chapman en Ricky Skaggs. What a friend we have in Jesus. Dankjewel Jan Wim voor het aanvragen van dit lied. Ja, ik heb nog één verzoek klaar. Staan meteen een zegenwens om deze avond mee af te sluiten. Wim die vraagt namelijk een Old Irish Blessing aan voor alle die verdriet hebben. May the road rise to meet you. Mogen de weg je tegemoet komen. En mogen God je bewaren in de palm van zijn hand. Meteen een mooie wens voor vannacht en voor vanavond nog even. Want dit was hem weer, de muzikale fruitman van de zaterdag. Dank dat je luisterde. Dank aan iedereen die een lied heeft aangevraagd. Morgenavond hoop ik weer te zijn. Om 8 uur en hopelijk mag ik dan jouw verzoek draaien. Dit is The Crossing, een Irish blessing. Tot slot van deze fruitband.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen, ook in de ochtend, lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 19 juli. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt. Met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Engeland heeft op het WK de troostfinale op spectaculaire wijze gewonnen van Frankrijk. In de rust stonden de Engelsen met 4-0 voor. Daarna kwam Frankrijk terug tot 4-3. In de slotfase maakte Saka uit een penalty een hat-trick compleet, waardoor Engeland op 5-3 kwam. Daarna maakte Frankrijk er nog 5-4 van. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. Engeland sluit daarmee het WK af als nummer 3. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag zijn weer thuis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Gisteravond laat waren alle chemicaliën uit het pand weggehaald en was er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. En Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet, waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.